0: Wolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
2: Hey, wat zetten Nederlanders altijd aan in de slaapkamer, joh? Zo meteen, eerst morgen.

Magista en Jackstyle bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off. En over het lichten uitgesproken in de slaapkamer. Moet bij jou de muziek aan of uit tijdens de in bed? Uit onderzoek blijkt namelijk dat 73% van de Nederlanders graag muziek aan wil tijdens laten we zeggen de conditietraining in bed. Het enige wat wel heel erg verschilt zijn de genres. Hip-hop, jazz, er komt zelfs klassiek voorbij. En toch zijn wij Nederlanders het over één ding eens. Nederlandstalige muziek is een grote no-go in de slaapkamer. En ergens begrijp ik dat wel, moet je je voorstellen. Lig je daar met de vrouw van je dromen. Uitgebreid de liefde te vieren. En dan hoor je ineens... Ja, de rest kun je wel invullen, toch? Het zijn de hits van 538 met zometeen de favorite van Olivia Rodrigo. Daar mooi nieuws over. Hoe dat zit hoor je zo meteen ook. Sommige is op de weg, boy. En eerst op 538, ja, hoe toevallig. De Pussy, Cat Doll.

Dit is jouw 538 met Mike Pasnaar. Je hoorde I Took a Pill in Ibiza. En dit weekend gaat het gebeuren, hè? Jouw kans op kaarten voor het concert van Olivia Rodrigo in maart volgend jaar in de Ziggo Dome. Als je er oproep hoort, moet je bellen met de studio. En dit is haar nieuwste, Drop That.

op 538. Je hoorde Drop It. En Clio vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke vrijdag. We gaan vol gas richting het weekend, mocht je die nog niet hebben. Vanwege Hemelvaartsdag natuurlijk. Daarom zometeen nieuwe muziek van Teddy Swims. Ook Calvin Harris komt eraan. En je hoort hoe je gratis en voor niets een reis kan winnen naar Ibiza. Oh, dat zit hoor je zometeen op 538. Eerst Miles Smith en Now Horan. Dit is Drive Safe. What?

0: Hey, beeld je het eens in. Je ligt op een heerlijk strand. Een graadje voor 28, 29. Je ruikt alleen maar de geur van zonnebrand. En het enige waar je je druk over hoeft te maken is, joh, ga ik vanavond naar Armin van Buuren? Of naar David Guetta?
1: De 538 Ibiza Week.
0: Ah, laat eerlijk zijn, dat klinkt als een goede droom, toch? Toch is het exact. Wil je het eens in? Je ligt op een heerlijk strand. Een graadje voor 28, 29. Je ruikt alleen maar de geur van zonnebrand. En het enige

De dikke feesten. David Guetta in Club Ushuaia en Armin van Buuren in Club Universe. Dat alles kun je vanaf aankomende week winnen. Zodra je de oproep voorbij hoort komen voor Vlucht 538... dan moet je bellen met de studio 0909-30538. Kom je dan in de uitzending, dan moet je een Spaanse zin vertalen. Gewoon meer keuze vragen, dus grote kans dat je die goed hebt. En dan zit je, voor je het weet, gewoon nog lekker in het vliegtuig naar Party Island Ibiza. Zorg er dus voor dat je vanaf aankomende maandag belt zodra je de vluchtoproep hoort voor vlucht 538. Hey, zometeen nieuwe muziek van Teddy Swims. Ook Cyndi Lauper komt eraan. En eerst Calvin Harris.

ik word er zo vrolijk van deze plaats, zeg. De nieuwste van Tim & Swim. Je hoorde Mr. Know-It-All natuurlijk in de 538. En Kilio van Luijs hier met zometeen de nummer 3 uit de 538 top 50. Welke plaat het is, hoor je zometeen. Ook direct.

jouw hits, jouw 538 met Pink. Je hoorde Try. En zo meteen na drie hier op 538 non-stop de allerbeste hits. Om in 18 zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 je hoor je ze weer.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen 2 moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien. Het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesower iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij het duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de tweede halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten probeerden zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Voor een deel van het Groningse stadsgenaal geldt een noodverordening. Komt door onrust. Die is ontstaan over twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaargewond werd gevonden aan de rand van een park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. En een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Gidi Markesover, die in de Tweede Kamer een fractie leidt van de opgestapte PVV'ers. Markesover zei in een interview over Palestijnse asielzoekers dat we ze bij de grens moeten tegenhouden met geweld. En volgens mensenrechtenorganisatie The Right Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Het weer dan nog. Het is vandaag op veel plekken bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris en maximaal 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Esther, dankjewel. Eventjes kijken naar de situatie op de weg. Goed nieuws, het is rustig. Wel één controle op snelheid gemeld op de A15 Rotterdam in de richting Gorkum. Op de rembe hectometerpaal 22.0. Wij zoeken de eerste luisteraar voor deze 15 mei. Wil jij dat worden? Pak even je telefoon. Bel 0909-30538. En kom je dan zo meteen in de uitzending als de eerste luisteraar, dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Dat is lekker, zeg. Hey, op die vrijdagochtend even een nieuw t-shirt scoren. Wat wil je nog meer? Pak die telefoon, bellen maar 0909-30538 voor t-shirt.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: In dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in the Ziggo Dome.

0: Martin Solveig en Dragonette, hello! Nou, dat zeggen we ook tegen jou. Hello en een hele goede morgen. 6 minuten over 6, vrijdagochtend 15 mei. En dit is de 538 ochtendshow. Ja, misschien ben je wel een van de weinigen die vandaag toch wel weer aan het werk moet. Beetje een gek weekend. Donderdag natuurlijk voor veel mensen een vrije dag. Dan is die vrijdag zoals vandaag. Ja, toch ja, wel weer eventjes een dagje werken, maar het voelt niet helemaal. En dan alweer lekker weekend. Ja, of misschien trek je hem door. Maar ben je zo gewend aan vroeg opstaan op de vrijdag dat je er gewoon al lekker bij bent? Ja, ik kreeg al een berichtje van Paul die zegt het is helemaal uitgestorven op straat. Dus ja, er zullen wat Nederlanders zijn die er een dagje aan vastgeplakt hebben. In ieder geval, fijn dat je erbij bent en dat je wakker wordt met de 538 ochtendshow. Goedemorgen, we gaan even naar de actualiteit. Amerika-kenner Simone Tucker die blikte gisteravond bij Eva terug op het bezoek van Trump, president van Amerika, aan de Chinese president Xi Jinping. Voor de camera oogden de twee ja, behoorlijk vriendelijk naar elkaar, maar volgens Tucker was er achter de gesloten deuren van dit overleg juist volop spanning. En ze legt uit waarom.
1: Onder die onderhandelingstafel hebben zowel China als Amerika hun eigen kaarten in handen. En ze zijn economisch afhankelijk van elkaar, maar verder zijn ze ook elkaars rivalen op zo'n beetje elk vlak. Op de handel, militair gezien, technologie. Ja, en daarin vechten ze nu een strijd uit van Amerika, die zichzelf ziet als de oppermachtigste wereldleider eens en voor altijd. En China die zegt, nee, wij zijn eigenlijk de volgende grootmacht. Wij staan klaar en we gaan jullie inhalen.
0: Oh, dus er speelt een partij spanning tussen die twee. Dat zijn natuurlijk, ja, in het, wat ze zegt, enorme grootmachten die, ja, die toch het liefste elkaar uit de wereld willen hebben, maar ze hebben elkaar toch. Ja, het is een hele rare samenloop. Even kijken, ik ga naar Martijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij gewoon aan het werk vandaag?
2: Nog niet. Ik ben onderweg naar het sporten en daarna ga ik naar het ziekenhuis om te werken.
0: Oké, ja, want dit is wat ik had het er al even over net. Heel veel mensen die nemen vandaag nog een extra dagje vrij.
2: Ja, ik vergeet het elk jaar.
0: Je vergeet het?
2: Ja, dat is altijd die brugdagen en dan is het Pinksteren, dan weer helemaal vaak. Ja, ik vergeet het altijd. Dan moet ik volgend jaar maar eens wat beter gaan doen.
0: Ja, dat is wel grappig. Ik heb ook, zeg maar, hiervoor hebben we dus een kantoorbaan gehad. En dan kregen we gewoon een mailtje van, hey joh, als je nog wat vrije dagen hebt, denk eventjes aan de vrijdag tussen Hemelvaart en dat weekend daarna, zeg maar. Dat je die vrijdag, neem die lekker vrij. Want dat is natuurlijk zo'n dag. Er gebeurt helemaal niks op kantoren. Mensen die zitten toch maar half te werken.
2: Er is echt niks te doen op de weg.
0: Ja, precies.
2: Ja, het is ook wel vroeg, hè. Maar
0: ja. Hey, maar je gaat aan het werk in het ziekenhuis, vertelde je. Wat ga je doen?
2: Yes. Ik werk bij de sportgeneeskunde en vandaag inspanningstesten.
0: Okay, maar
2: bij patiënten.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen, sportgeneeskunde?
2: Ja, dat is heel breed. Iedereen denkt dan sportgeneeskunde zijn allemaal hele fitte mensen. Maar dat gaat echt van chronisch ziek tot topsport. Dus we zien het hele palet.
0: Maar doe jij dan van die fysieke testen, zeg maar, voor mensen?
2: Ja, VO2 max testen. Dus, dat is dan fietsen met zo'n mondkapje op en dan kun je de ademgassen heel goed analyseren.
0: Ja, ik had inderdaad wel eens, ik heb wel hoog gehockeyd. Ik heb een kantoorbaan gehad en ik heb hoog gehockeyd. Maar we hadden dan voor het Nederlands jeugdteam inderdaad, hadden we zo'n, kregen we zo'n, zo'n medische keuring. Eens in het jaar. Om even te kijken.
2: Ja, heel veel sport is dat, ja.
0: Ja, want je traint natuurlijk, je traint je helemaal het schompus. En dan willen ze toch kijken of je hart dat wel aan kan. En of er niet dingen zijn in je lichaam die dat tegenhouden.
2: Ja, precies. Dus inderdaad bij voetbal, wielrennen, hardlopen en hockey doen we die testen ook, ja.
0: Ja.
2: Ik wat minder. Ik zit meer in de ziekenhuiskant. Maar dat doen we wel, ja.
0: Ja. Nou, goed dat gebeurt. En je gaat zelf eerst ook nog even sporten, vertelde je.
2: Ja, dat heb ik ooit een keer van een collega gehoord. Die zei, je bent echt knettergek om 6 uur 's ochtends. Maar het is wel fijn, want ik ontloop de files. En ik hoef s'avonds niks meer.
0: Dus een lekker gevoel is dat volgens mij, hè?
2: Zeker.
0: Dat je gewoon dat je het al hebt gehad. Dat je niet meer de hele dag zit te hikken van, ja, ik moet nog eventjes. Ik moet nog even
2: hardlopen. Ja, daarom. Ja. Even sporten, douchen, werken en dan weekend.
0: Goed man, een mooi begin van de dag. Op weg naar een nieuw weekend. En je bent vandaag ook
3: de eerste luisteraar.
0: De eerste luisteraar.
2: Kijk,
0: ook dat nog. Ja, weet je, dat is nog een extra reden waarom het een goed idee is geweest dat je vroeg uit de veren bent gekomen vandaag.
2: Zeker weten.
0: Eerste luisteraar t-shirt gaan we je kant op sturen, Martijn.
2: Yo,
0: en
2: lekker.
0: Ik wens je een mooie en sportgezonde dag vandaag. En een mooi weekend alvast.
2: Fijn weekend allemaal.
0: Martijn, hoi. 11 minuten over.

0: Chris Cross, Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij hoort bij mij 17 minuten over 6 op deze vrijdagochtend. Goedemorgen, dit is de 538-ochtendshow. Ja, het ging in de studio over de plaats Schermer. Rick die moest daaraan denken. Hij ging daar vroeger namelijk altijd vissen.
1: Ja, samen met mijn opa en oma en mijn oom en mijn tante. En dat is de familie Bogert, weet je, de wielrenner.
0: Oh,
1: dat is mijn neefje.
0: Van Michael. Michael Bogert.
1: Mijn neefje. Heb ik dat wel eens verteld? Dat weet ik niet, hè? Maar dat is mijn neef. Maar dan gingen we altijd op zondag gingen we vissen in Schermerhorn.
0: Ja.
1: En wij rijden over een dijk aan de rechterkant, zo'n sloot, weet je, een riviertje. Ja. En aan de linkerkant allemaal huizen. En ik moet ineens ontzettend poepen. Maar echt, als kind kan je wel eens dat je denkt bij jezelf.
0: Ja, ik moet. Als volwassenen ook hoor.
1: Ja.
2: Maar dus, even voor mijn voorstelling, je was een jaar of 6?
1: Nee, ik denk 8, 9 zo'n beetje. Dat was 71, denk ik. Dus, ja, dat was ik 9 jaar. Dus ik zit op de achterbank van opa en oma. Ik zeg: opa, oma, ik moet poepen! Nou, dus oma zegt tegen me: opa, Rien, nu stoppen. Nou, dus wij stoppen en we gaan. We bellen aan bij een huisje daar zo, op die dijk. En wie doet er over? Open. Tita Tovenaar.
2: Het is echt verzonnen.
1: Nee, niet verzonnen. Dit is gewoon
2: waar.
1: Maar
2: in zijn pak ook.
1: Maar Ton Lensing was Tita Tovenaar.
0: Maar de acteur van Tita Tovenaar. Ja, voor de mensen die geen idee hebben wie Tita Tovenaar is, dat is zeg maar.
1: De serie uit de jaren 70 heeft dat voor mij een paar jaar gelopen.
0: Gert Verhulst nog niet produceerde, maar anders was het uit Studio 100 gekomen.
1: Ja. Dus, en mijn oma die zegt tegen Tita Tovenaar.

0: tegenaan. Onderweg naar Nieuwegein. Ik zeg hop, hop, hop, gas erop. Bijna weekend.
1: Begin de dag met een lach.
2: Niels, Rick, Jordi. De 538 Ochtendshow.

0: Vijf minuten voor 6:30, de 538 ochtendshow, vrijdagochtend. Phil Collins, Another Day in Paradise. We gaan ons opmaken voor een nieuwe ronde, lekker na de wekker zometeen. Met jouw kans op de badjas, de groene of de paarse. Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. En op de vrijdag natuurlijk, ja, het is gewoon een vrijdag.
1: De vreemde eend.
0: De vreemde eend, eentje die er niet zoveel met vandaag te maken heeft, maar die gewoon lekker is. Nieuwe ronde, lekker naar de wekker dus zometeen. En ook Esther met nieuws over het Songfestival.
2: Ja, de finalisten zijn bekend en er zit één bijzondere tussen.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
12: When I land my best punch, you will go down.
11: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Goedemorgen, het is fris. Temperatuur daalt tot iets boven nul. Overdag is het vaak bewolkt met ook een paar buien. Eerst in het westen en het wordt maximaal 13 graden vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
9: rustig.
8: Geen vertragingen, wel één controle op snelheid gemeld op de A15 Rotterdam in de richting Gorkum op de rem bij hectometerpaal 22.0. Het is 1 minuut over 6:30. Esther Dijkstra en de hoofdpunten van het nieuws.
10: Goedemorgen. In een deel van het Groningse stadskanaal is er een noodverordening. Als je er niets te zoeken hebt, mag je er niet zijn. Komt door onrust. 2 moeders worden daar verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een dode gevallen. De man lag zwaargewond aan de rand van een park en kon niet meer worden gered. De politie heeft nog niemand opgepakt en zoekt naar meer informatie. En alle finalisten van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn bekend. Gisteravond was de tweede halve finale en alle favorieten zijn door, waaronder Australië. En dat land is samen met Denemarken kanshebber voor de winst, wordt gezegd. Dinsdag plaatsten ook Griekenland en Finland zich en morgen is de finale. En dat waren de hoofdpunten van het 538 Nieuws.
11: 538, de 538 Ochtendshow.
8: En de nieuwe ronde lekker na de wekker. Zometeen naar deze Offenbach.

0: Nickelback, How You Remind Me. 7:08. En de vraag is, wat is er?
1: Lekker na de wekker.
0: Wat is er lekker na de wekker? Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Aan jou de vraag, welke vind je lekkerder om mee op te staan? En het is vrijdag en traditiegetrouw op de vrijdag ook...
1: De Vreemde Eend.
0: De Vreemde Eend, ja, die heeft niet zoveel met vandaag te maken, maar die is wel gewoon lekker. Dus het kan zijn dat dat dan toch, lekkerder is na de wekker. Het is vandaag de verjaardag van Brian Eno. Dat is misschien iemand die je niet zoveel zegt. Dat is iemand die achter de schermen werkt in de muziek. Britse muziekproducer heeft onder andere met David Bowie gewerkt, Talking Head. En ook met Coldplay. Bijvoorbeeld aan de track Viva La Vida, optie 1 vandaag. Altijd goed, hè? Coldplay, Viva La Vida doet het altijd goed. Ook vandaag jarig Mr. Props. 42 is hij geworden. Dan vraag je je misschien af, hoe is het toch met Mr. Props? En wat ging er laatst al over in de ochtendshow? Die heeft volgens mij niks te klagen. Die heeft de schaapjes keurig op het droge. Die kan rustig genieten van een verjaardag. Die hoeft niet zo hard te werken vandaag, volgens mij. Optie 2 in Lekker naar de Wekker, Mr. Props en Waves. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog
1: De Vreemde Eend.
0: De Vreemde Eend, gewoon eentje die lekker is vandaag. The Outfield en Your Love.

Oh, dat is echt zo'n echte onvervalste meezing klassieker. Die lekker hard gaat en dan meezingen. Ja, in mijn geval is het toch altijd goed dat ik dan alleen in de auto zit. Voor de mensen om me heen. Anders levert het gehoorschade op. Alright, welke vind je?

0: Lex, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, goedemorgen. Waarom ben jij zo vroeg uit de veren vandaag?
1: Ik moet wat klusjes afronden bij mijn broer.
0: Wacht even, je moet wat klusjes afronden bij je broer.
1: Ja, ik heb zijn huis verbouwd.
0: Jij hebt zijn huis verbouwd?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, maar dan doe je dan iets in die richting, zeg maar? Dat je,
1: ja,
0: dat je handig
1: is mijn
0: bent.
1: Werk.
0: Oh, het is je werk?
1: Ik ben aannemer in de bouw.
0: Oh, kijk eens aan. Dat lijkt, me toch zo handig als je een familielid hebt die handig is met dit soort dingen. Die dan precies weet hoe je een radiatortje vervangt of dat soort dingen.
1: Zeker. Maar het is wel, het blijft wel mijn werk. Dus hij betaalt me er wel voor.
0: Oh, heel goed. En gewoon het volle tarief of is het wel een klein, knijp je een klein oogje dicht?
1: Af en toe gaat er een oogje, gaat wel even dicht.
0: En wat doet je broer voor werk?
1: Hij is accountant.
0: Oké, okay, dus hij regelt dan weer jouw boekhouding.
1: Juist, ja. En hij kan heel goed uitzoeken wat allemaal goede koper is en weet ik het allemaal.
0: Oh, heel goed. Ja, zo help je elkaar. Hè. Dat is ook altijd thuis. Ja, ik draai ook altijd de muziek thuis.
1: Ja, ja.
0: Daar ben ik dan schijnbaar goed in. Ja. Mooi man. En je gaat dus bij je boer aan het werk. Maar dan is het zeg maar wel een officiële werkdag eigenlijk voor je.
1: Ja, maar zo voelt het niet helemaal. Het zijn echt de laatste dingen. Ah, ja. En het is alleen nog een wasbakje aanfluiten, een plintje hier en een plintje daar. Dus ik ben op tijd klaar, dus dan voelt het wel als een vrije dag.
0: Ja, je praat erover alsof je naar de wc gaat, zeg maar, zo makkelijk. Maar dit is voor mij allemaal abracadabra. Wastafeltje aansluiten. Maar wat heb je allemaal gedaan bij hem dan in die verbouwing?
1: Oeh ja, heel de benedenverdieping is eruit geweest. We hebben heel nieuwe elektra aangelegd, nieuwe groepenkast.
0: Oh.
1: Heel de vloer geïsoleerd, badkamer, twee wc's, keuken.
0: Goh, maar dan weet jij van alles weet jij hoe het werkt dan? Of huur je ook wel eens iemand in?
1: Ja, nee, ja, ik huur ook wel eens iemand in, maar in principe doe ik over het algemeen wel alles zelf.
0: Zo, nou, dat doe ik je niet na hoor. Netjes.
1: Nee, ja, je mag een dagje meekomen.
0: Ja. Nou, als je zo vroeg begint, dan waarom ook niet?
1: Ja.
0: Lex, je bent al lekker vroeg uit de veer om aan het werk te gaan bij je broer. Je zit ook in Lekker naar de Wekker. Welke vind je lekkerder? Optie 1, Coldplay, Viva La Vida. Optie 2, Mr. Props and Waves. Of
2: De Vreemde Eend.
0: Want het is vrijdag, De Vreemde Eend. Een nummer dat niet zoveel met vandaag te maken heeft, maar wel gewoon lekker is. The Outfield en Your Love. Welke mogen we draaien voor jou, Lex?
1: De Vreemde Eend.
0: De Vreemde Eend. Die Outfield, Your Love, heeft ook de meeste stemmen gehad. Betekent, Lex, dat ik jou blij ga maken met de groene of de paarse badjas. Welke mag het zijn voor je?
1: Ik pas uit. De paarse zou ik graag willen.
0: De paarse. Gaan we die je kant op sturen. Wens ik je een mooie, rustige werkdag bij je broer en een mooi weekend alvast.
1: Super, gaat. Helemaal
0: De Outfield, daar is hij.

0: vijf minuten voor zeven vrijdagochtend. Goedemorgen, Esther Dijkstra en de hoofdpunten van het nieuws over Finland zometeen.
1: Ja, waarom mensen daar binnen moesten blijven.
0: Oh jee.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
12: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
11: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
19: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
20: Heijn. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
21: Nog een keer! Papa, sneller!
22: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
23: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
25: 538 Nieuws.
26: 7 uur.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Er is niet duidelijk wat er vooraf ging aan de schietpartij en daarom wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnen blijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. Het gevaar is nu geweken, zeggen autoriteiten. En op het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn nu alle finalisten bekend. Gisteravond is de tweede halve finale geweest en hebben nog eens 10 landen zich gekwalificeerd. Waaronder topfavoriet Australië. Ook Malta kreeg genoeg stemmen om door te gaan met een liedje dat is geschreven door een Nederlander. En de finale is morgen. Het weer dan nog. Op steeds meer plekken regen vanochtend. Vanmiddag bewolkt en ook regenachtig. En het is fris vandaag, hooguit 12 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: Esther, dankjewel. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A27. Gorkum in de richting Utrecht bij Everdingen wordt aan de weg gewerkt. 5 minuten vertraging. 1 controle op snelheid gemeld op de A15. Rotterdam in de richting Gorkum op de rem bij hectometerpaal 22.0.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
26: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
27: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: hij aan zijn reeks van 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Daar zijn dan denk ik ook heel veel Dutch girls te vinden. Harry Styles, American Girls.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 6 minuten over 7. Een hele goede morgen. Vrijdag 15 mei en je bent erbij. Een nieuwe 538 ochtendshow. Floris hier, goedemorgen. Even naar de actualiteit van vandaag. Minister-president Rob Jetten die is op werkbezoek op de Caribische eilanden. Daar speelt namelijk wat politieke onrust nadat Nederland zich eerder dit jaar onthield van een stemming over een VN-voorstel waarin slavernij werd omschreven als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Jetten legt uit wat hij de eilanden daarover verteld heeft.
3: Nou, ik heb ook op alle 6 eilanden aangegeven dat dit niet goed is gegaan. Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
0: Aldus Rob Jetten vanaf de Caribische eilanden. Dan is er ook wat tumult. Ja, dat is minder belangrijk hoor. Maar ja, het houdt toch mensen bezig. In Medialand, Jack van Gelder is van de Oranje Zomer of / Oranje Zondag afgehaald. En haalt in de Telegraaf hard uit naar Helene Hendricks, presentatrice van het programma. Johan Derksen begrijpt niets van die uitspraak en is heel duidelijk. Ja, kom je aan Helene, dan kom je aan mij.
4: Helene Hendricks die heeft echt een nek uitgestoken hier om hem aan tafel te houden. Die heeft strijd gehad met de eindredactie, met de directie. Die heeft alles aan gedaan om hem aan tafel te houden. Nogmaals, ik begrijp niet waarom die weg moest. Ik vond hem echt de leukste jongen aan tafel. Ja. Door hem ontstond de discussie. Maar hij moet nou niet Helene Hendricks er de schuld van geven. Want dat is eigenlijk de enige die zich voor hem ingezet heeft.
0: Wel fijn dat Johan Derksen een keer ergens iets van vindt. Dat is ook wel voor de verandering wel goed. Dan was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. De kijkcijfers van de eerste halve finale die vielen flink tegen. Lagen ruim de helft lager dan vorig jaar. Jeroen Kijk in de Vechten, die samen met Henry Schut het verslag doet namens de NOS, vertelt hoe hij daarover denkt, over die kijkcijfers.
5: Ja, ik snap het wel. Kijk, het is een beetje hetzelfde als dat je een WK hebt waar Nederland niet aan meedoet. De diehard voetbalfans zullen zeker kijken. En dat geldt natuurlijk voor dit Songfestival ook. Weet je, de Songfestival, ik ben heel blij dat we het kunnen uitzenden en kunnen laten zien. Dat mensen zelf kunnen bekijken wat ze ervan vinden.
0: Ja, mensen kunnen het zelf bekijken, maar het waren er wel wat minder dan in dit geval. Dan iets anders. Er zijn steeds minder mensen met een vaste telefoonlijn thuis. Ja, misschien heb jij hem ook al wel de deur uitgegooid, dat je gewoon alles mobiel doet. Rick heeft er nog wel een.
6: Maar dat komt. Ik heb een paar jaar geleden was er een grote storm van Vodafone bij ons thuis. Ja. In Delft. Want voor mij was er wat in de fik gestaan. Kon niemand bellen, behalve mensen met een vaste lijn. Nou. En dat kost helemaal niet zoveel geld.
7: Heb jij als enige vaste lijn? Kun je nog steeds niemand bellen?
8: Maar bel je wel eens naar de vaste lijn?
6: Ja, 100%.
7: Gaat de telefoon wel eens over bij jullie?
6: Ja, 1000%.
7: Maar je schrikt toch de kleren als je in zo'n ding hoort gaan?
6: Ja hoor, nee, prima.
7: En dan?
6: Nou, neem je
8: op. Ik dacht dat de bejaarden dat nog hebben.

0: over 7, vrijdagochtend. Goedemorgen. Weet niet of jij ze op je lichaam hebt staan. Eén of misschien wel meerdere. Van die tatoeages.
1: Ja. Wel zo dat tatoeages echt helemaal van nu zijn.
2: Nou, tatoeages zijn juist een beetje uit aan het raken. Want heel veel mensen laten ze weghalen.
3: Is nou, vooral was gisteren een onderzoek dat mensen die ze op jonge leeftijd laten zetten, dat die later spijt krijgen. Dus misschien dat jij als je 18 bent, dat je een ander idee hebt over tatoeages
1: dan wanneer mensen, als je. Wat? Ja, bij jonge mensen zie je inderdaad heel veel tatoeages.
4: Ja, nee, maar wat Niels zegt is dat ze later spijt krijgen. Dus ze zetten hem op hun 18e en op hun 40e denken ze... Misschien
3: dat ik het niet moet doen, of op een andere plek. Of is dat in mijn nek misschien toch niet zo handig gezien mijn werk.
4: Of die naam was misschien niet zo...
3: Nee, dat is...
2: Wellicht zo'n niet zo'n leuke jongen.
3: Wellicht dat je dat inderdaad bent. Ik kan zeggen, nou weet je, ik wacht tot ik, weet ik veel wat, 30 ben. Of dat ik kinderen heb en als ik die naam van mijn kind opmaak.
2: Ja, ik wilde vroeger ook zo graag een roosje. Ja? Zo op mijn arm.
3: Waarom doe je
2: en
3: niet?
2: Ik naar die tattoo shop en ik had al helemaal eentje uitgezocht. Maar mijn moeder die had... Die had tegen mij gezegd, als jij een tatoeage laat zetten... Nee, dan word ik echt heel boos. Serieus? En als je hem niet laat zetten, krijg je van mij een waterbed.
3: Ja, maar dan weet je ongeveer uit welk jaar dit...
2: Ja, ik was een jaar of 18, dacht ik ga toch maar voor het waterbed, dacht ik. Maar die heb ik trouwens nooit gekregen, realiseer ik me.
4: Dus jij hebt nog recht op een waterbed?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar zet jij nu nog een tatoeage?
2: Nee. Ik ben ook blij dat mijn moeder me tegen heeft gehouden.
3: Ja. Maar hebben jouw kinderen tattoos?
2: Nee.
3: Maar als jouw dochter, die is 20.
2: Ja, mijn dochter heeft wel een keer in een dronken bui in Albufeira, weet je wel, zo'n examenreis, heeft ze aan de binnenkant van haar lip een tatoeage.
3: Oh, ze dacht, laat ik het gewoon op een makkelijk plekje.
1: Aan de binnenkant
3: doen.
1: Van de bovenlip of de onderlip?
2: Nee, van haar onderlip. Ja, en daar heeft ze dan de naam van haar vriendinnetje, vriendinnetje van haar, Sam. Maar goed, gelukkig zie je die niet meer zo goed.
4: Oh, maar zien ze elkaar nog wel? Of heeft ze
2: zijn nog steeds beste vriendinnen.
4: Nee, dat je niet opeens met Sam rondloopt.
2: Ja, dat kan ook, hè?
3: Wat is het moment dat je denkt, ook, kijk, dat je hem nou op je bovenarm, maar ook meteen aan de binnenkant van je lip zet, joh.
1: Dat is wel raar.
3: Zo gestoord.
4: Dat is vaak onder invloed van drank gebeuren, dat soort dingen.
2: Ja, dat was een lange buik.
1: Wat kan je bijvoorbeeld op je ballen laten tatoeëren?
4: Ja, ik zal even laten zien. Dat zit...
1: maar kan dat? Of doet dat veel pijn met het tatoeëren?
4: Nou ja,
1: of...
4: Ik heb werkelijk geen idee.
3: Nee, ja, tuurlijk. Dat is toch hartstikke gevoelig
1: uit. Maar bijvoorbeeld ons op de penis. Zou dat kunnen?
4: Ik denk dat dat wel kan, ja. Ik heb het nooit gezien, maar ik denk dat dat wel kan. Als jij daar,
2: mensen doen het zelfs in hun oog.
3: Ja, dat is zo. Laat hun oogbol kleuren.
4: Mocht je op de een of andere manier ons kunnen vertellen... wil jij weten, Rick, of het op de...
3: Maar is dat puur uit interesse of overweeg je het?
1: Ik overweeg het, ja.
3: Oké, maar dan kan je alleen de letter R erop zetten.

0: toepasselijk voor vandaag. Veel regen. Het regent harder dan ik hebben kan. Bluff bij 538 in de ochtendshow. 8:04, vrijdagochtend. Goedemorgen. Gisteren kwam in het nieuws de mishandeling van twee kinderen in Stadskanaal. En Esther heeft een update zometeen.
1: Ja, er waren namelijk al veel eerder signalen.
0: Van die mishandeling.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
8: Yes, komt-ie!
7: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt. En win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
9: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
14: Haibu.nl.
13: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
13: Haibu.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
19: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
24: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
1: Ah, chips.
0: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Goedemorgen. Op steeds meer plekken regen vanochtend. Vanmiddag bewolkt en ook regenachtig. Het is fris, hooguit 12 graden. Ook vanavond blijft het regenen. Welkom in Nederland. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel op de A27. Gorkum in richting Utrecht bij Everdingen door werkzaamheden 6 minuten. En controle op snelheid. 2 stuks gemeld. Eerst op de A15 Rotterdam-Gorkum. Hectometerpaal 22.0. En de A20 de laatste Rotterdam in richting Gouda op de rem bij 31.2. Het is 2 minuten over 7:30. Esther Dijkstra en de hoofdpunten van het nieuws.
3: Goedemorgen. De school van het meisje dat in coma ligt na zware mishandeling waarschuwde veilig thuis al een half jaar geleden, meldt RTV Noord. Twee moeders uit Stadskanaal in Groningen zijn opgepakt. Ze zouden hun kinderen hebben mishandeld. In de Finse regio Helsinki moest iedereen even binnen blijven. Er waren meerdere drones in de lucht en niemand weet waar die vandaan kwamen. Ook het vliegverkeer lag stil. En 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ongeluk in de Malediven. Ze waren op zo'n 50 meter diepte bezig met het verkennen van onderwatergrotten, maar kwamen niet meer boven. 1 lichaam is gevonden, de rest wordt nog gezocht. Het is het dodelijkste duikongeluk ooit voor de Malediven. En dit waren de hoofdpunten van het 538 nieuws.
4: 538, de 538 ochtendshow.
2: Vrijdagochtend met Bam Funk MC, zometeen naar deze Alex Warren.

0: kwart voor acht, 538 en de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Goeiemorgen! Ja, misschien doe jij dit ook wel elke avond als je naar bed gaat, dat je in bed gaat liggen met je sokken aan. Dat schijnt dus heel erg goed te zijn om mee in slaap te vallen.
1: Ja, het klinkt een beetje onsmakelijk.
2: Ja, en het is verre van sexy natuurlijk.
1: Ik heb ook wel eens begrepen dat het niet zo gezond is, maar blijkbaar val je wel sneller in slaap. Wij bellen daar even over met Stefan Jongejan. Hij is slaapdeskundige aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Kijk.
1: Stefan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Heb je een beetje goed geslapen?
1: Nou, ik moet eerlijk beginnen. Als een roosje.
2: Ja.
1: Ja.
3: Als een roosje, kijk. Ja. Kijk.
1: Dus dat, ja, dat is goed gaan. Zonder sokken overigens.
3: Zonder sokken, kijk. Nou ja, dat kan goed werken. Maar voor de mensen die wat problemen hebben met in slaap vallen, kunnen die sokken eventueel helpen. Wat er namelijk gebeurt gedurende je slaap is dat je lichaamstemperatuur met ongeveer 1 graad daalt.
1: Ja.
3: En onderzoekers hebben ontdekt dat het dragen van warme sokken in bed dat afkoelingsproces een handje kan helpen.
1: Uh-huh.
3: En dat je daardoor mogelijk sneller in slaap valt. En de wetenschap daarachter is vrij eenvoudig. Die warme sokken zorgen ervoor dat de bloedvaten in je voeten zich wat meer verwijden.
1: Ah.
3: En daardoor kan het bloed makkelijker naar je voeten stromen, waardoor je lichaamskern, je core, sneller afkoelt.
1: Aha.
3: En dat is dan weer een lichamelijke trigger die je helpt bij het in slaap vallen.
1: Ja, ja. Maar ik heb wel eens begrepen dat het helemaal niet zo gezond is om je sokken aan te houden.
3: Nou ja, het lijkt mij verstandig om regelmatig door de week heen je sokken te vervangen. En misschien ook wel voor het slapen misschien een vestpaar aan te trekken. Maar in ieder geval iets doen om ervoor te zorgen dat je lichaam sneller kan afkoelen, kan helpen. En dat blijkt dat je zo'n 5 tot 7 minuten misschien wel eerder in slaap kan vallen.
1: Zo.
3: Als je dus dat koelingsproces van je lichaam wat vooruit helpt.
1: Ja, ja. Maar ik heb het idee bijvoorbeeld dat vrouwen als ze in bed stappen,
2: die hebben het kouder dan mannen.
1: Die hebben altijd koude voeten, voor mijn gevoel.
3: Ja, nou ja, altijd is het natuurlijk een moeilijke kwestie, maar
1: vaak.
3: Persoonlijke ervaring laat weten dat inderdaad vaak zo is. En nou ja, dan kunnen natuurlijk die sokken helpen. Naast dat als je elkaar gedurende de nacht met je voeten aanraakt, dat je dan niet een koude schrik krijgt.
1: Ja.
2: Maar hoe komt het dat de vrouw koeler is dan de man? Is dat, heeft dat met de doorbloeding te maken? Is dat gewoon genetisch bepaald?
3: Nou ja, dat heeft te maken met de wijze waarop vet wordt opgeslagen in het lichaam bij vrouwen ten opzichte van mannen. Daar zitten verschillen in. En uiteraard kan doorbloeding daar ook een rol in spelen. Het zijn van allerlei zaken die daarbij een rol spelen.
1: Hey, nou ben jij slaapdeskundige, dus we kunnen je meteen even wat andere dingen vragen over het slapen. Want we hebben het nu over het sneller in slaap vallen. Is er een bepaalde periode waarbinnen je in slaap moet vallen op het moment dat je in bed gaat liggen?
2: Oh, ja.
1: Dat je zegt van nou, dat is nog normaal. Je hoort wel eens mensen die liggen soms een half uur, drie kwartier liggen ze wakker voordat ze in slaap vallen.
3: Ja. Maar gemiddeld doen mensen er zo'n 15 à 20 minuten over voordat ze in slaap vallen.
1: Ja.
3: Als het dus langer dan dat duurt, dan kan je bij jezelf afvragen waardoor dat komt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je gewoon in een te warme omgeving slaapt. Een tijd luidruchtige omgeving. Of dat je bijvoorbeeld te veel gedachten hebt die aan het malen zijn door je hoofd.
1: Ja.
3: En daarbij zou je kunnen proberen om aan mindfulness te doen. Of een andere manier om jezelf wat meer in rust te krijgen. Daarnaast ook die periode van ongeveer een uur voordat je gaat slapen is van belang om zo rustig mogelijk met zaken aan de slag te gaan. Dus bijvoorbeeld niet een hele spannende serie of een spel te spelen, maar bijvoorbeeld een boekje te lezen en gewoon rustig je nacht beginnen.
2: Ja, want ik denk ook dat de komst van de mobiele telefoon bijdraagt aan slechte slapen.
1: Ja.
3: Ja, zeker, zeker. En zeker ook als je die mobiele telefoon in je bed laat liggen. Dat is natuurlijk handig als het je wekker is. Dan heb je die mooie bij je in bed liggen. Maar tegelijkertijd als natuurlijk berichtjes binnen kunnen komen. Of je denkt, hey, ik ben over iets aan het nadenken. Ik wil het even gauw gaan googelen. Dan ben je natuurlijk te snel weer dat je jezelf in een aanstand zet.
1: Ja.
3: En daardoor gewoon niet lekker die slaap
2: bereikt. Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld Florentien. Jij gaat elke avond met een slaappil naar bed.
1: Ja.
2: Is dat goed, dokter?
3: Nou ja, dokter ben ik niet. Maar,
4: en als wat zou je zeggen als hoogleraar? Als hoogleraar slapen. Elke dag een slaappil. Dat is hartstikke slecht. En ze gaat gewoon de weg op.
3: We weten uit onderzoek dat slaappillen op lange duur niet verstandig zijn. Omdat er allerlei fysiologische veranderingen bij tot stand komen. En zelfs je breinstructuur verandert er enigszins van.
4: Ja, zeker.
3: Dus het is echt een noodmiddel in het geval dat je zelf dus niet die rust in je lijf en in je hoofd kan creëren.
1: Ja.
3: Maar dus wat ik al zeg, zaken als mindfulness en andere ontspanningsoefeningen voor het slapen. Ja, daar meeste mensen kunnen daar wel mee uit de voeten.
1: Nou, kijk Flo, mindfulness.
2: Ja, ik dacht nog eventjes, daar hebben wij het ook over. Wij consumeren best wat cafeïne in de ochtend. Ja. Heb je daar s'avonds als je naar bed gaat,
4: heeft dat nog last?
2: Of is dat gaandeweg de dag wel afgebroken en zou dat geen probleem meer moeten zijn?
3: Ja, wat wij doorgaans adviseren is dat je cafeïnegebruik stopt na 4 uur 's middags.
1: Ja.
3: Dan heeft je lijf nog voldoende tijd om alle cafeïne af te breken.
1: Oké, 4 uur.
5: Dus dat is voor ons 12 uur 's middags. Want
1: eigenlijk
5: wij gaan
1: wel,
5: om 8 uur naar bed.
1: Wij gaan wat eerder naar bed, ja. Dus wij moeten ook eerder
3: precies,
1: stoppen.
3: Precies, ja. Precies, ja. Ja,
1: nee, dat
3: ja.
1: Is wel even. En tot slot, hoor, ben ik even benieuwd naar. Hoe kan het nou dat je soms heb je 5 uurtjes geslapen... en dan ben je super fit de volgende dag. Ja. En soms heb je een nacht gemaakt van 9 uur... en dan ben je de hele dag niet voor uit te branden. Hoe kan dat nou?
3: Ja, nou ja, dat heeft onder andere te maken met de diepte van je slaap. En er zitten gewoon nachten tussen dat je niet juist de diepte van slaap kunt bereiken. Dat is toevallig ook een van de dingen waar wij onderzoek naar doen.
1: Oh, toevallig.
3: Waarbij we kijken hoe we bij mensen door geluidjes op zeer precieze momenten gedurende de nacht af te spelen, mensen dieper in slaap te kunnen duwen. En dat zorgt er dus voor dat je dus wel na die 9 uur of na die 5 uur je uitgerust.
1: Maar wat voor geluidjes zijn dat dan?
3: Vrij eenvoudige geluidjes. 1/10 of 1/20 van een seconde. Gewoon een ruisgeluidje als een ouderwetse televisie.
1: Ja, ja, ja.
3: En dat doen we op zeer precies momenten binnen de hersengolf. En daardoor kunnen we die hersengolf tijdelijk versterken. Aha. En daardoor je dus dieper in slaap brengen.
1: Ja, interessant. Ik vond het leuk je even gesproken te hebben over... Het blijft een interessant onderwerp, hè, slaap. Maar goed,
2: nou ja, slapen is sowieso... Eigenlijk ga je een beetje een soort van elke nacht even dood of zo, toch?
4: Dan ga je een beetje dood.
2: Nee, maar dat is toch zo?
5: Ja, je bent helemaal weg.
2: Ja, je bent weg. Je weet
1: geen idee waar je geweest
2: bent. Het is een heel raar iets natuurlijk, slapen.
3: Ja, het is een apart fenomeen en dat maakt het als onderzoeksveld ontzettend interessant. En er is nog een hoop wat we kunnen leren.
1: Ja, en iedereen doet het. Dat maakt het ook leuk natuurlijk. Hey, ik heb nog nooit iemand...
3: Zeker.
1: Nee, ik ben gestopt met slapen. Dat is... Stefan Jongejan van de Universiteit van Amsterdam, dank voor je tijd en een mooie dag vandaag.
3: Yes, slaap lekker, Jongens.

0: en haar dochtertje. Cover Me in Sunshine 538, de ochtendshow vrijdagochtend. Goedemorgen, 8:04. En Esther Dijkstra met nieuws over automobilisten zometeen.
1: Ja, er blijkt dat we onderweg steeds vaker iets weigeren te doen. En het is strafbaar.
0: Oh jee.
2: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8:00 op 6:00.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
2: 538 Nieuws.
1: 8:00. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis. Dat meldt RTV Noord over de situatie in het Groningse Stadskanaal. 2 moeders zijn opgepakt. Ze worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. In 3 jaar tijd is het aantal weigeraars met zo'n 65% gestegen. Het weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kan een hoge boete krijgen, een taakstraf of rijontzegging. En president Trump, die vandaag zijn 2-daagse bezoek aan China afsluit, heeft naar eigen zeggen fantastische handelsakkoorden gesloten met de Chinese leider Xi Jinping. Ze pakken geweldig uit voor beide landen, zei hij. Wat er precies in de akkoorden is afgesproken, is niet bekend. Het weer dan nog. Op steeds meer plekken regen vanochtend. Vanmiddag bewolkt en wederom regenachtig. En het is fris, hooguit 12 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Esther, dankjewel. We kijken even naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging momenteel op de A27. Gorkum in de richting Utrecht bij Everdingen wordt aan de weg gewerkt. 6 minuten vertraging, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A12 Den Haag-Zoetermeer. Hectometerpaal 13,8. A20 Rotterdam-Gouda 31,2. En de A59 de laatste op de rem tussen Den Bosch en Os. Hectometerpaal 156,9.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: In dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: is weer voor een dom programma.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik word hier echt heel somber van. Ik denk, is dit serieus? Droom ik? Zit ik echt hierover te praten? Het is toch walgelijk? 5-3.

0: is
1: de 538 Ochtendshow.
2: Nou, toch even gekeken of die bestaat. Maar hij is er in België. De snackbar die heet Friet from Desire. Ja, lag er een beetje bovenop. Hè. 6:08. Dit is de Ochtendshow vrijdagochtend. Goedemorgen, Floris hier. We gaan eventjes naar de actualiteit. Pieter Klok die sprak gisteren bij Pauw en de Wit over de rellen in Loosdrecht. Hij noemde daarbij het woord xenofobie. Dat is de angst of haat tegenover vreemdelingen of buitenlanders. Bij Wierduk schoot dat volledig in het verkeerde keelgat, waarna hij bij Nieuws van de Dag fel in de verdediging ging.
3: Zeg maar eens praat bij die mensen van xenofobie. Dat zijn mensen die zich zorgen maken over hun dochters en over zichzelf. Wat Ebru zegt ook, normale Nederlanders. En er zit een groep hardcore relschoppers die de boel lopen op te fokken en die de boel lopen te stoken. En het gevaar is dat die groepen gaan mengen. En dan moet Pieter Klok niet zeuren over xenofobie. Hij moet zich zorgen maken over de reden waarom die groepen mengen. Dat is omdat er geen gezag is. Er staat niemand van het kabinet, er staat bijna niemand uit de Kamer die er naartoe gaat, die het lef heeft om te zeggen, jongens, nu ga ik met jullie praten.
2: Ja. Zo, dat is er even uit. Aldus Wierduk. Dan tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival was er één opvallend land dat de finale haalde. Australië. Voor het eerst in lange tijd staat het land weer in de finale van het Songfestival. En aan het Australische commentaar is goed te horen, nou, dat ze er blij mee zijn.
4: Australië! Through to the finals in a few years.
2: Ja, nou daar waren ze blij mee. Dat doet een beetje denken aan Emma Wortelboer. Die ging ook helemaal uit de stekker. Ik denk dat ze, nou, misschien kijken of we die nog kunnen vinden. Ja, ik denk het niet. Jawel, hier. Hier, daar is ze. Ja. Nou, er is nog ruimte voor verbetering daar in Australië, hoor. René van der Grijp vertelde gisteren aan tafel bij Vandaag Insight over de tijd dat hij in een Vodafone-reclame speelde. De baas van Vodafone begon toen een serieus gesprek met hem en Wim Kieft over hun invloed op het marktaandeel van Vodafone. En na een tijdje was Van der Grijp er wel klaar mee, besloot hij de topman in de maling te nemen.
5: Dat had ik met batterij uit mijn telefoon gedaan. En toen zei ik tegen die man, ik zeg, maar daar heb je het erover, maar hij doet het nu niet meer. Ja. Dan heb ik hem gegeven aan hem.
6: En hij is anderhalf uur geweest, joh. Het is die beetje geweest om hem aan te krijgen. Toen geef hij mij het. Hij zit zich batterijen.
2: Ja. Onze Grijp is altijd in voor een geintje natuurlijk. Dit herken je misschien ook wel. Dat je iemand ziet die je kent, maar je bent echt compleet vergeten hoe diegene heet.
7: Maar ik ben sowieso heel slecht in het herkennen van mensen. Ik kan echt in mezelf drie keer aan iemand voorstellen.
8: Oh, dat is zo erg, hè?
7: Ja, maar dat is helemaal niet.
8: Wanneer is dat voor het laatst gebeurd?
7: Nou, ik kan me nog heel goed herinneren met jouw vrouw toen. Ja. Die kwam naar mij toe en zei, hey Tim, hoe is het? Ik zeg, hey. En ik kon even niet plaatsen wie het was. Maar dat komt ook omdat ik haar daar niet verwacht had.
8: Nee.
7: Dus ja, dat.
8: In jouw bed.

0: 538, Taylor Swift, Cruel Summer, 7:15, vrijdagochtend. Een hele goede morgen, dit is de ochtendshow bij 538. En er is onderzoek gedaan naar dingen die het meest worden achtergelaten in de trein.
1: Vooral sleutels bleven achter in de trein, maar ook een sjoelbak en ook een luxe koffiemachine. Tassen, koffers, jassen, koptelefoon, earpods en portemonnees.
2: Maar even die, ik vind die sjoelbak, die fascineert mij enorm.
3: Ja. Want, ja.
2: Is iemand,
1: ja, maar dat is hetzelfde als je naar de supermarkt gaat. Dan ga je voor, weet ik veel, wasmiddel. Je moet wasmiddel. En je komt eruit en wat vergeet je? Het wasmiddel.
2: Oh,
1: ik denk dat idee, toch? Ja,
2: maar je maakt mij niet wijs dat als je met een shoebak op pad gaat.
4: Ja, maar die leg je waarschijnlijk in het boven.
3: Ja, maar je bent te laat, dus je moet die trein uitsprinten. Ja,
2: ik weet het niet.
1: Ja, het zit toch in je hoofd dan, die shoelbak.
2: Maar zou het niet gewoon een grap zijn geweest van iemand die dacht van, joh, weet je, ik ga een shoelbak.
3: Zijn duur, man. Rick heeft zo ooit nog verkocht.
4: Ja, ik was de shoelbak.
3: Jij was de shoelbakkeizer van Den Haag.
2: Ja, serieus?
4: Van Den Haag, van Nederland.
3: Ik was van Nederland.
4: Wij verkocht. Ja, ik heb een shoelbak webshop gehad.
2: Oh?
1: Je hebt ook echt alles gedaan.
4: Ja. Ik had 13 webshops draaien, ja.
2: Maar is dat een beetje handel, shoelbakken?
4: Nou, ik dacht van niet tot oktober. De shoel is echt iets Nederlands.
3: Is een oud en nieuw ding.
4: Is een oud en nieuw ding. Dus tot oktober verkochten we geen. En daarna verkochten wij honderden.
3: Maar jij verkocht ook aan BN'ers shoelbakken, toch?
4: Ja, mooi verhaal. Ik dacht in het begin, weet je, dit is denk ik 15 jaar geleden. Ja. Dat je nog niet van vandaag bezorgen, of vandaag bestellen, morgen bezorgen. Dus het was vandaag bestellen en na een week werd het geleverd.
2: Ja.
4: Dus ik nam die dingen gewoon mee in mijn auto. En dan reed ik gewoon na het programma. Ging ik even door een rondje. En op een gegeven moment zie ik staan, J. Smit, Volendam.
3: Nou.
2: Ja.
4: Nou, dus ik naar Volendam rijden. Nou ja, nummer weet ik veel wat, 33. Ik denk, het zal toch niet Jan Smit zijn? Dus ik, ding dong. Ja, wie doet
3: de
4: open?
3: Als de morgen is gekomen. Hij zou als de shoelbak is gekomen. Als de shoelbak is gekomen.
4: Maar ik had die shoelbak nog in de auto liggen. Ja. Dus Jan doet open en die zegt, hey Rick. Ja, die denkt, wat doe jij hier?
3: Die denkt, gouden plaat, ja, waar is het camerateam?
4: Ik zeg, ja, ik kom de shoelbak brengen. Dus ja, ik heb ook bij Linda de Mol heb ik een keer een shoelbak gebracht.
2: Dit is ook een shoeler van huis uit.
4: Ja, van huis uit, ja.
2: Wat grappig zeg.
4: Maar ik heb echt heel veel BN'ers. Maar die willen dan niet in de...
3: In de publiciteit.
4: Waar kun je nu nog een shoelbak kopen?
2: Nou ja, niet bij jou meer, want jij hebt de webshop.
4: Ik heb alles verkocht.
2: Ah.
4: Ik verkocht ook tafeltennistafels, de hele mikmak.
3: Maar ja, die kreeg je niet in je auto, lijkt me.
2: Nee. Maar wat doet een shoelbak? Wat kost een beetje shoelbak?
4: Nou, toen waren de duurste, die zijn van Shield, hè. Dat is de officiële...
2: Ja. Er zit ook nog een merk, heb je echt.
4: Je hebt er drie, zeg maar de Shield, die was volgens mij 159 euro. Maar het allermooiste is, je moet zogenaamd in die shoelbak, moet je zeg maar...
3: Meel toch? Gewoon met bloem, wat is het?
4: Met bloem, of met meel, een van de twee, van honing. Die kost 89 cent gewoon bij de supermarkt. En wij hadden dan zogenaamd als service speciale mail. En die hadden wij 9,95 gemaakt.
3: Dus shoelbakken glijden.
4: 100 keer over de kop, zeg maar. En op een gegeven moment had iemand dat besteld. Dus ik gewoon naar de supermarkt voor 89 euro. En dat ding, die kregen we een klacht van... Ja,
3: maar jij hebt ook gewoon die zak gegeven.
4: Ja, ja.
2: En er stond ook gewoon een honing op.
3: Ja, niet gewoon een mooi metalen potje.
4: Nee, gewoon zo'n 1-way door.

0: Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. 5 minuten voor 8:30 in de 538 ochtendshow. Goedemorgen, Esther met nieuws over de filmwereld zometeen.
1: Ja, dit is een buitenkans, hoor. Er zijn audities voor een hele bekende film.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia, Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
18: Kippie.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
21: Keukenkopers, opgelet! Nu
22: big deals bij Keukenconcurrent.
21: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
6: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
16: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl. Je verdient het.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
25: Denk na over een koophuis.
26: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
25: Bart, met die loopgroep?
26: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
27: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Goedemorgen, op steeds meer plekken is er regen vanmorgen. Vanmiddag bewolkt en ook regenachtig. Het is fris, hooguit 12 graden en ook vanavond gaat het regenen. Even kijken naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Dat is dan weer beter nieuws. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A4 Schiedam-Pernis, hectometerpaal 72,6. A10, dat is de Ring Amsterdam, Zeeburgertunnel richting de A10 Noord 3,7. En de A15, de laatste Rotterdam in de richting van de Maasvlakte op de rem bij 47,3. 1 minuut over 8:30, Esther Dijkstra in de hoofdpunten van het nieuws.
28: Goedemorgen. In Amsterdam-Noord en delen van Landsmeer zitten zo'n 3000 huishoudens zonder stroom door een storing. Netbeheerder Liander werkt aan herstel en verwacht dat de stroom rond 10 uur weer terug is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het was al bekend dat het niet goed ging met een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag deed een half jaar geleden al melding, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. En de audities voor de nieuwe James Bond-acteur zijn begonnen. Er wordt een opvolger gezocht voor Daniel Craig, die voor het laatste 007 speelde. Het wordt de eerste Bond-film onder leiding van een ander filmhuis, namelijk Amazon MGM. En dat waren de 538 hoofdpunten.
2: 538, de 538 ochtendshow.
0: En somber zometeen naar Car.

Somber, Home Wrecker, Radio 538, de ochtendshow, vrijdagochtend, goedemorgen, 9 minuten over 8:30. Op deze regenachtige dag, 12 graden wordt het maximaal en Avicii hoor je naar deze Lunis.

0: 538 Ochtendshow.
1: Radio 538.

0: Master of Melody. Avicii samen met Sandro Cavazza, Without You. Het is even na 9:15 op deze vrijdagochtend. De ochtendshow bij 538. Goedemorgen. En even een vraag uit interesse.
1: Wat geef je op de verjaardag van je broer of zus?
2: Wat geef je uit?
1: Als cadeau.
2: Wat, is, wat besteed je aan een familielid of aan een collega?
1: Ja, in dit geval ging het om een open tikkie die was verstuurd. En, we zijn gewoon
3: maar jij gaat dus een cadeau geven waar je zelf helemaal geen moeite voor doet. Dat vind ik zo verschrikkelijk.
1: Nou ja, aan de andere kant, als dat is wat ze wil hebben.
2: Ik vond het wel een leuk cadeau hoor.
1: Nou, kijk.
2: Ja.
1: Evelien, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoe ga jij hiermee om als het omgaat, of familie zeg maar, hoeveel geef je eraan?
4: Nou, ik heb 11 broers en zusters.
1: Zo.
2: Oh, dat doe je 100 piek per persoon.
4: Ja, nou denk ik niet.
2: Nee, dat snap ik.
4: De 11 die verdienen nog niet eens 100 euro bij wijze van spreken.
1: Maar ik kan me
4: genoeg.
1: Ik kan me voorstellen, Evelien, dat je met sommige broers of sommige zussen, dat je gewoon ook meer hebt dan, je kan niet met allemaal even goede band hebben.
4: Nee, klopt. Ik heb, mijn oudste broer is over de 70.
1: Yeah.
4: En daar heb ik dan net iets meer mee.
1: Yeah.
4: En ik ben zelf eentje van een tweeling en ik ben 53. Dus ja, er zit inderdaad wel een klein beetje verschil. Het mag niet, maar dat doen wij altijd wel inderdaad.
2: En ik denk ook misschien dat jouw broers en zussen, die hebben ook weer kinderen. Dus jij bent ook meerdere keer tante wellicht. Dan,
1: je bent een godsvermogen.
2: Komt er ook nog eens bij.
4: Ja, ik was 13 jaar, toen ben ik op gaan passen op mijn nichtjes en neefjes.
1: Ja.
4: Ik ben er een paar jaar geleden mee gestopt, maar dat is inderdaad, dat is niet bij te houden.
1: Maar hoeveel verjaardagen heb jij in het jaar, Evelien? Dat is dat loopt in de tientallen.
4: Elke maand 2-3.
5: Elke
2: keer
5: hoor.
2: Dus
4: je werkt eigenlijk voor die ene bitterbal. Maar bij de meeste krijg je nog niet eens een bitterbal. Hier is het altijd... Het kan niet gek genoeg.
1: Nee,
4: en ga je bij een ander, dan krijg je een glaasje 3S limonade.
5: Even
4: en hier is het Coca-Cola.
1: Ja.
4: Zo weet ik dat nog eenmaal.
1: Oké, Evelien. Nee,
2: maar jij hebt zo'n 40 verjaardagen minimaal.
1: Nou, zeker.
4: Ja, zeker.
3: Ah, gebruik je ook weer de smoesjes om te zeggen, nou dat kleinkind of dat kind.
2: Oh, dan ga dat vind ik zo verschrikkelijk.
3: Dan ga ik gewoon niet heen.
2: Takkenniggie.
3: Ja.
4: Nou, nee, ik zeg gewoon, ik ga niet, ik kom niet, ik hou het allemaal niet meer bij, ja. Wat moet je anders? Het is gewoon echt niet bij te houden. Ik heb zelf ook kinderen natuurlijk, en die hebben ook weer dametjes. En het blijft gewoon heel het jaar doorgaan.
3: Maar als jij jouw verjaardag
2: viert... Oh, jouw weekenden zijn gewoon...
3: Nee, maar dan heb jij gewoon 80 man over de vloer.
4: Ja, nou, soms moet je het gewoon in 2 keer vieren. En op een gegeven moment ben je daar zo klaar mee. Ja, echt.
1: Leuk, is zo'n grote familie.
3: Ja.
4: Nee, dat is helemaal niet leuk. Nou, moet ik ook wel zeggen dat we er een paar gedeserteerd hebben. Dus je kan niet met alle 11 vriendjes zijn. Dat gaat gewoon niet.
1: Oh, je hebt ruzie ook met een paar?
2: Oh, nee, joh.
4: Nou ja, ruzie is
2: meningsverschil.
4: Te staan voor de deur en dan blijven ze staan. En voor de rest, ja.
2: Wat is dit?
3: Dit is gewoon nou, dit is een vrouw naar mijn hart. Want die zegt nou precies zoals het overal gaat. Met de ene
4: maar jullie zijn een zender naar mijn hart. Dus
2: elk huisje heeft zijn kruisje.
3: Nou, dat is sowieso hoor.
2: Ja. Ja.
3: Maar Evelien, we hebben...
4: Jongens, het kruis groot hoor. Hoe wil je dan groter?
1: Je woont in een kerk, begrijp ik. Maar Evelien, wat hebben we nou...
4: Ik kruis mijn dorp, ja, dat klopt.
1: Wij hebben daar nog steeds niet eigen. Hoeveel geef je dan aan die broers en zussen? Welk bedrag?
4: 15 euro.
2: Vind ik nog veel.
3: Maar wat kan je nou... Nee, maar luister. Wat kan je nou in de hemelsnaam kopen voor 15 euro? Niks.
4: Ja, wat kan mij er verrotten dat ze ermee doen? Dat is toch wat ze willen? Ja.
1: Evelien.
4: Ze gooien het op één hoop en de meisjes die zuipen en roken. Dus ik drink niet, ik rook niet. Ik bedoel, ik ben gezellig van mezelf. Ja, ja dat moet niet open.
1: Dat is... daar bestaat geen twijfel over.
3: Dit is duister. Wij maken nu al 30 jaar radio. Dit is het leukste telefoongesprek wat we ooit hebben gehad.
4: Krijg je nou een badjas?
3: Natuurlijk krijg je een badjas.
1: Evelien, je krijgt een badjas, hoor ik net.
4: Nou, heel geweldig.
1: Wil je groen of een paars?
2: Ik kan mij
4: uit. Die is net 15 euro, hè?
1: Evelien, leuk dat je even belde. Maak er een mooie dag.

0: Direct en Onefall bij 538 in de ochtendshow. 6 minuten voor 9, vrijdagochtend. Goedemorgen. En Esther met nieuws over de vrijdagmiddagborrel zometeen.
1: Ja, waarom je vandaag niet overal drank kunt halen.
2: Ze is triple Grammy-winnares.
3: De sensatie op Pinkpop.

0: Studio Rodrigo. Live.
1: Alle info op 538.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben.
6: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
11: Tango?
10: Huh?
11: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
12: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
19: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: 538 Nieuws.
5: 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In Amsterdam-Noord en delen van Landsmeer zitten zo'n 3000 huishoudens zonder stroom door een storing. Netbeheerder Liander werkt aan herstel en verwacht dat de stroom rond 10 uur weer terug is. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, dat wordt nog onderzocht. Over een paar jaar komt er een berg afgedankte zonnepanelen van de daken af. En onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om die te hergebruiken. Met een laser kan 99% van die belangrijke grondstoffen opnieuw gebruikt worden voor nieuwe panelen. En tientallen filialen van Slijter Gal en Gal blijven vandaag dicht. De medewerkers staken voor een betere cao, meldt vakbond FNV. Gal en Gal komt met een loonsverhoging van in totaal 3%, maar halveert ook de zondagstoeslag. De FNV noemt het een flutbot en kondigt meer acties aan als de Slijter niet met iets beters komt. En dan het weer. Vandaag veel buien over het land. Alleen in het midden van het land en zuiden af en toe ruimte voor de zon. En het is niet warmer dan 12 graden. Tot zover het 538 Nieuws.
7: Dankjewel Esther. We kijken naar de wegsituatie op de wegen in Nederland. Door Flitsmeister 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Schiphol-tunnel 12 minuten. A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen. De weg dicht door werkzaamheden 5 minuten. En de A59 de laatste. Zonzeel-Os bij Os 9. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. 2 stuks gemeld. Eerst op de A2 Maastricht-Echt, hectometerpaal 233,9. En de A12, de laatste Duitse grens in richting Arnhem, op de rem bij 146,7.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo live in de Ziggo Dome.

0: mocht je nog op zoek zijn naar een leuke film om te kijken dit weekend. A Star Is Born. Leuke film, gaat over muziek. En daar kwam ook het nummer uit dat je net hoorde. Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Exact, 8:15, vrijdagochtend. Een warm welkom bij de 538 ochtendshow. Misschien is dit wel een van jouw favoriete tv-programma's ooit. Oh, dat is altijd lachen. Jiske vet.
1: We gaan enorm bellen.
0: Ja, even een van de meest iconische uitspraken uit Jiske vet.
1: We gaan enorm bellen.
0: Eigenlijk kun je niet kiezen. Maar toch even benieuwd of er luisteraars van de 538 ochtendshow zijn die leuke imitaties hebben van Jiske vet. Dit is onder andere ingestuurd.
1: Hé, even Bisberg lul. Heb je genoeg?
2: Raar. Ben je gewoon geil? Ben je ook geil? Ben je gewoon geil?
1: Hallo? Spreek ik met Katinka? Van, ja, spreken ze mee? Ja, ik ben net even helemaal op je moeder afgereden.
3: Goeiemorgen, heren. Lekker bakkie koffie.
0: Zo, die is goed.
1: Zeg, hecht jij veel waarde aan het brommersje van je?
4: Hey, Fritsie. Ik ben nog met een caravan geweest. Heb je wel lekker? Ga nog met een caravan.
1: Goeiemorgen, Edgar. Zeg, ik sta net op de tram te wachten. Er staat er een vrouw tegenover mij. Foei, lelijk jongen. Dan heb ze een papegaai op de schouder. En zegt ze tegen mij, als jij raadt wat voor beest ik op mijn schouder heb, mag jij met mij naar bed. Ik zeg, ik denk een olifant. Zegt ze, reken ik ook goed.

0: Huntrix. En Golden. 9:55. De 538 ochtendshow, vrijdagochtend. Een hele goede morgen. Esther met nieuws over het Songfestival zometeen.
1: Ja, bekend is welk land het spits afbijt in de finale morgen.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
9: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
8: Wat is dat?
9: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 450 euro korting.
8: Wie heeft daar nou geen zin in?
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 450 euro korting tijdens de vakantiegeld superzeelweken.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow.
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
19: Kippie.
21: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Goedemorgen, vandaag buien over het hele land. In de middag en in het midden en zuiden van het land af en toe ook zon. Het is niet warmer dan 12 graden vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen momenteel. Eerst op de A4 Den Haag-Amsterdam bij de Schiphol-tunnel.

0: over 9:30, Esther Dijkstra en de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Tientallen filialen van Slijter Gal en Gal blijven vandaag gesloten door een staking. Vakbond FNV wil een betere cao en noemt het loonbod van het bedrijf een flutbod. Gal en Gal biedt een loonsverhoging van 3%, maar halveert tegelijk de zondagstoeslag. FNV sluit meer acties niet uit. In Biddinghuizen zijn 55.000 kippen geruimd op een boerderij met vogelgriep. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En Denemarken treedt morgen als eerste op tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat blijkt uit een loting. En als je de statistieken erop loslaat, zijn Duitsland en Oostenrijk al uitgeschakeld. Want vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. Duitsland moet als tweede en Oostenrijk als laatste. En tot zover de hoofdpunten van Radio 538.
2: 538, de 538 Ochtendshow.
0: Op naar het weekend met Toto. Zometeen naar deze Taylor Swift. Ja.

Toto en Africa. Ja, ze zingen It Rains Down in Africa, maar dat geldt ook voor Nederland vandaag. Buien over het hele land, vanmiddag in het midden en zuiden ook af en toe zon. 12 graden is het maximaal. Dit is de ochtendshow van 538, 10 minuten over 9:30 op vrijdagochtend. En Pink zometeen aan Lucas en Steve.

0: Pink en Blow Me One Last Kiss bij 538 in de ochtendshow. Het is vrijdagochtend, eventjes na 9:45. Ja, normaal gesproken Rob Schepers en de Week in One-Liners. Maar ja, zoals veel Nederlanders vandaag na Hemelvaartsdag die vrijdag even een dagje vrij hebben genomen, geldt dat ook voor Rob? Maar ja, goed, toch wel even zin om even Robbie te horen. Even in het archief van de Week in One-Liners.
1: De Week in One-Liners. Met Rob Schepers.
2: Yes. Yes, yes, yes. Zaterdag 30 augustus in Parijs is een man opgepakt die voor 10 miljoen euro aan sieraden in zijn onderbroek had verstopt. De man viel redelijk snel door de mand, aangezien de buit van 10 miljoen in zijn onderbroek bestond uit louter horloges van een tientje per stuk. De politie dacht nog dat ze in zijn anus ook een parelketting hadden gevonden, maar dat bleek gewoon een lintworm. Ik denk trouwens dat mijn oma haar sieraden daar ook bewaarde, want de kettingen en oorbellen die ik van haar erfde stonken ook allemaal naar pis. Zondag 31 augustus, een Australische opa heeft bij de kinderopvang per ongeluk de verkeerde baby meegenomen en kwam daar pas uren later achter. Hij brabbelde totaal anders dan ik gewend was en hij scheet om de haverklap zijn luier vol. Toen ging ik twijfelen, al dus de baby. Ik heb na de bevalling van onze derde stiekem wel gehoopt dat ze in het ziekenhuis per ongeluk de moeders zouden verwisselen. Mijn moeder heeft ook ooit een verkeerd kind meegekregen bij de kinderopvang, maar het is nooit aangetoond of dat ik dat ben of mijn broer me bokko, me bokko. Maandag 1 september. Erik ten Hag is na 2 speelronden alweer ontslagen als manager van Bayer Leverkusen. Sorry, maar dat kun je toch echt spreken van totaal wanbeleid? Aldus de voorzitter van Vitesse. Erik ten Hag wil nu zwemcoach worden met als specialiteit de korte baan. Toen Ten Hag opperde dat het ontslag wel erg snel was na 2 wedstrijden, had hij natuurlijk een punt. Maar ja, dat is te weinig. 1 punt. Dinsdag 2 september. 12 boksers mogen niet deelnemen aan het WK boksen in Liverpool omdat ze hun geslachtstest niet op tijd hebben ingeleverd. Een Aziatische bokser heeft wel een geslachtstest ondergaan, maar de arts heeft helaas niks kunnen vinden. Eén bokser wilde wel bewijzen dat hij een man was, maar ze had er de ballen niet voor. Volgens een van de boksers wilde hij de geslachtstest wel doen, maar hij kreeg zijn onderbroek niet naar beneden met zijn bokshandschoen aan. Volgens mijn broer vecht ik als een vrouw. Ik was toen zo boos dat ik hem heb gekrapt, aan zijn haar heb getrokken en de rest van de dag niks meer tegen hem heb gezegd. Woensdag 3 september. Een luxe jacht dat voor de Turkse kust te water werd gelaten is na slechts 15 minuten al gezonken. Amateurs, aldus de kapitein van de Titanic. Bij de film Titanic heb ik altijd liever dat het schip zinkt dan Celine Dion. Lijkt me vreselijk wanneer je droom zo snel in duigen valt. Aldus Erik ten Hag. Donderdag 4 september. Een docent aan de Utrechtse Circusschool is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen. En ik vind het echt een schande dat dit anno 2025 nog bestaat. Een circusschool. Ja, kom. De docent stond erop bekend dat hij bij jongleren niet alleen zijn eigen ballen in de lucht hield. Een van de slachtoffers verklaarde dat hij vaak puur uit angst midden in de circus piste. Schande. Als leraar heb je een voorbeeldfunctie. Aldus oud-zwemleraar Ben O.L. Sorry. En vandaag. Vrijdag 5 september. Maar liefst 75% van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar heeft een bijbaantje. Mijn puberende zoon wil graag werken bij een importbedrijf, want dan hoeft hij niks uit te voeren.
3: Ja.
2: Op zaterdag tegen een absoluut hongerloon en zonder motivatie proberen een broodnodig centje bij te verdienen. Of zoals Rick het noemt, een DJ-carrière. En de laatste voor vandaag. Mijn 16-jarige dochter heeft nu een bijbaantje dat ze vanuit haar huis kan doen, waar ze haar eigen uren bepaalt en dat ook nog eens prima verdient. Dus ik ga maar eens kijken of dat ook iets is voor mij. OnlyFans.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark. Radio 538, vrijdagochtend. En Dennis Reijer en de aftrap van de 538 werkdag zometeen. Met de 5 van het bedrijf. En ook jouw kans op 100 euro. Nieuwe ronde, stop or go. Zometeen bij Dennis.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent!
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik. Gamma!
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
17: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: 538 Nieuws.
23: 10 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. En het is te rooskleurig, zeggen ze. Zo wordt er gerekend met 500.000 vluchten, terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag, had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Het gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Daar is om geloot. Andere favorieten als Israël en Griekenland zijn ook vroeg aan de beurt. Voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er volgens de statistieken slecht uit. Vanaf hun positie, de tweede en laatste plaats, heeft nog nooit iemand gewonnen. En het weer dan nog. Vandaag buien over het hele land. In de middag in het zuiden en midden van het land af en toe zon. En het is niet warmer dan 12 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Yes, dankjewel. Ik wist helemaal niet dat Nederland niet meedoet met het Songfestival. Gewoon lekker rustig.
23: Heb je helemaal gemist, ja.
0: Situatie op het wegdek dan. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. 12 minuten vertraging. A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 7. En de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen. Er wordt gewerkt aan de weg. 10 minuten. A6 Emmeloord-Lelystad. Controle bij Nagelen. 105.1. En de A8 Beverwijk-Amsterdam bij Koog aan de Zaan. 8.4. De A9 Haarlem-Alkmaar. Heilo. 68.7. En de laatste de A73 Nijmegen-Venraai bij Haps. Bij 87.9. Zometeen de laatste werkdag van de week, de 5 van het bedrijf. Dick en zijn collega's hebben de muziek uitgezocht van Outstanding.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld. Let's
21: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Quinto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Win dit weekend de allerlaatste

0: Dacht Grondik. Oh, ja, nou niet één. Ja, het zijn er een heleboel, denk ik.
1: Ik zie dat er heel veel zijn. Ze lopen nu naar buiten, dus ze zijn enthousiast.
0: Wat is je exacte locatie, lengtegraad, breedtegraad, dik op dit moment? Waar ben je?
1: Nu ben ik op de ijsboerderij in Meerkerk.
0: In Meerkerk. Kijk, wat een gezelligheid. Want je werkt voor Outstanding Tenten.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat zijn grote, van die grote glampingtenten die jullie verkopen.
1: Ja, dat zijn eigenlijk gewoon vakantiehuisjes met een tentdoek eromheen.
0: Ja, precies. Ik heb ons met dat gezin gelogeerd bij de boer, bij Farmcamps was dat volgens mij. Zijn dat soort tenten?
1: Dat zou goed kunnen.
0: Ja, inderdaad.
1: Als er alles erop in de raam zat, dan zou het zomaar kunnen dat het van ons waren.
0: Ik vond het heel chic. Heel chic. Heel chic.
1: Ja.
0: En Dick, vandaag ben je een dijklus op de boerderij ergens, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben poffertjes aan het bakken.
0: Poffertjes aan het bakken? Kijk, oh wat lekker zeg. Ik denk al, wat ruikt het goed hier, man?
1: Ja. Nou, het zijn de koeien meer die
0: ja, precies. De mix van de koeienvlaai en de poffertjes. Een hele aparte melange, inderdaad. Dick, Outstanding in de vijfde bedrijf. Gezellig dat jullie erbij zijn. Voor hoeveel mensen mogen wij taart insturen?
1: We zijn met de 14e.
0: 14 man-vrouw sterk, Outstanding, de glamping tenten.
1: Ja.
0: Wij sturen dat zo snel mogelijk naar jullie toe. Dat komt helemaal goed. Geniet ervan als de taart aangekomen is.
1: Nou, top. Ik zal het laten weten.
0: En dan wens ik je een mooie dag daar. Tot hoe laat worden er poffertjes gebakken?
1: Tot en met 4 uur.
0: Tot en met, kijk, u kan nog terecht bij Dick.
1: Ja.
0: Hij is toch bezig. Ja, precies, mooi. Hey, mooie dag, hè? Goed weekend.
1: Dank u wel.
0: Hoi, groetjes. Dick en het team van Outstanding Glamping Tenten zijn vandaag de gast in de vijf van het bedrijf bij Radio 538. Met zometeen Coldplay naar Agda en de Munich. Niet of nooit geweest.

0: ik ben je ranger, Dennis Ruijer hier. Ik zie hier links de krap-etende wasbeer. Rechts zien wij een ocelot lopen. We zijn in de Zoo van Radio 538. Met Shakira, de dame die altijd feilloos schiet vanuit de heupen. Ja, of je nou op de trekker zit, of in de taxi, of je in de kozijnen werkt, of achter de ramen. Nou goed, ieder bedrijf is gewoon van harte welkom. Open door policy. Het is de 5 uur werkdag. Wil je met je collega's in de vijf van het bedrijf zitten? Vind ik perengezellig. Geef je favoriete liedjes door. Wij bezorgen de gratis start. 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren.
4: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
7: Yes.
6: Komt-ie. Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
8: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dreizen. Live your dreams.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
16: Kippie.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: kilo voor 1,99. En een pak Saamse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Binnen 1 minuut
2: meer muziek
1: tijdens de 538 werkdag.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Live vanaf de boerderij van 538.

dat is toch het mooie van muziek, hè? Dat er toch herinneringen aankleven ergens in je systeem. Neem nou die Backstreet Boys. Ik weet zeker dat er ergens in Nederland op een zolderkamertje of een oude kinderkamer vergeelde posters hangen van de Backstreet Boys. Met het haar van die gasten nog iets geler dan vroeger. De lijm die intussen een beetje loslaat. De weekmakers gaan eruit. Uit het grote grijze boyband verleden. De Backstreet Boys en Everybody. En ja, heb je wel eens een pareltje gescoord op de Vlooienmarkt? Een willekeurige kandelaar die heel oud bleek te zijn of zo. Ja, kunst of kitsch, weet je wel, zoiets. Of misschien een broek. En thuis dat er dan nog een 10 gulden in de broekzak zat, zoiets. De Backstreet Boys, die je net hoorde, die hebben ook goed gescoord op de Vlooienmarkt. Dat is waar ze hun naam vandaan hebben. De Backstreet Market in Orlando, Florida. Dat vond de manager namelijk destijds heel goed passen bij hun bad boy imago. Ja, ik weet niet of ik ooit vond dat de Backstreet Boys een bad boy imago hadden, maar goed, managers, hè? Apart slagvolk. Maar wel een mooi verhaal. De Backstreet Market in Orlando, daar kwam die naam dus vandaan, van de Backstreet Boys. Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan is One Direction wellicht geïnspireerd op een tweerichtingsweg, gewoon ergens op de wereld, toch? Want we gaan van de ene boyband banger naar de andere, met Niall Horan. Hier in duet met Miles Smith op Radio 58. Op de vrijdag

0: Owl City en Fireflies.
1: Komende week, de 538 Ibiza Week.
0: Ja, lekker. Van de Uilen gaan we gewoon naar het eiland Ibiza in de Middellandse Zee. Want volgende week bij 538, zon, zee, zonnebrand. Want dan is het de hele week, de 538 Ibiza Week. Geven we reizen voor twee personen weg. Natuurlijk het eiland van de hippiemarkten. De clubs die pas dichtgaan als het middag is. Nachtenlang feesten op het eiland Ibiza. Zo kan jouw zomer eruit zien met de vrienden van 538. Bij Radio Cinco Tres Ocho. Kun je ook op het eiland Ibiza trouwens gewoon weer naar 538 luisteren deze zomer op de FM. Dat is ook gezellig. De hele week, volgende week, de Ibiza Week op 538. David Guetta en C.

Dat was ook vlak voor het hemelvaartweekend. Zullen we even Freedom draaien, George Michael. De lijnen van Edwin Evers even doornemen. Ook belangrijk, want ik kreeg net een appje van Kobus. Vanmiddag de gast, de drie J's. Nick Schilder en ook Gerard Joling vanmiddag in de show bij Evers & Co. Het is de vijfjaarswerkdag. De afterparty van de hemelvaart. Met deze Nederlandse toppers, Sonja.

0: het is de nationale dagdroomhit van Sonnier. You're the Dark Before the Dawn op 58. Een nieuwe ronde Stop or Go, waar je 100 euro mee kan verdienen, spelen we zo meteen in het volgende uur. Ook de Dance Smash Classic. Ja, wie viel kostte de fish? Dat is een beetje de kritische omschrijving. En Esther met het nieuws, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, Martijn Krabbé, die stopt nu echt.
2: Ze is triple Grammy-winnares.
3: De sensatie op Pinkpop.
2: En

0: Olivia Rodrigo. Live.
1: Alle info op 538.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
10: When I land my best punch, she will go down.
9: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
14: Niet bij mij, de tv is te klein.
13: En ik heb geen barbecue.
15: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: 538 Nieuws.
12: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd te worden tegen vogelgriep. Dat zegt landbouwstaatssecretaris Erkens. Hij heeft er een plan voor in de maak. Er was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland die eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt Erkens, en dus wil hij ermee door. Nu president Trump net weggevlogen is uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is daar over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En de jubileumeditie van de sloeproeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling gaat niet door. Op het laatste moment is de boel afgeblazen door het slechte weer. Het is te koud om het water op te gaan en dan is er kans op onderkoeling. Minstens zo belangrijk, het roeiersfeest vanavond gaat wel gewoon door. En Martijn Krabbe stopt als presentator van Kopen zonder Kijken. Hij draagt het stokje over aan Chantal Jansen, die vanaf volgend seizoen het programma gaat presenteren. Krabbe laat weten trots te zijn op haar komst. Hij blijft wel als voice-over betrokken bij het programma. Door zijn ziekte kon hij zijn rol als vaste presentator ook dit seizoen niet meer voortzetten. Het weer dan nog. Er trekken flinke buien over het land. En het is fris, 12 graden. Vanavond alleen in het zuiden droog. Vannacht overal. En dan koelt het af naar 4 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Dankjewel, Est. Het voelt wel een beetje als Siberische winter, hè, qua temperatuur.
4: Oh man, en het regent maar. En het regent maar. Ja.
13: Ik zie nog mensen met een kruik in bed slapen in de app. Maar goed, volgende week woensdag wordt het anders. Hè. Dan wordt het zomers lekker.
4: Gaat beter worden.
13: Situatie op de weg dan A1 Apeldoorn en Amersfoort bij Hoevelaken. Lange vertraging daar, 1 uur en 2 minuten. Komt er een ongeluk, 7 kilometer langzaam rijden. A7 Westerbroek Bremen bij de grens, 11. En de A12 Arnhem Oberhausen bij de Duitse grens, 12 minuten. 1 flitser, A6 Emmeloord Lelystad bij Nagelen bij 105.2.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu!
18: Big deals bij Keukenkopers!
0: betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: hebt zelfs mannen van boven de 50 die geitenwolle sokken aandoen, hè, omdat Harry Styles dat ook dacht. Ongelooflijk, wat een invloed, wat een icoon.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: En misschien ben jij wel een van de gelukkigen die hem dit weekend aan live gaat zien. Misschien kom je wel tegen op de gracht in Amsterdam, onderweg naar zijn favoriete coffeeshop. Wie zal het zeggen? Harry Styles, American Girls op Radio 538. Dan is het tijd voor de Dance Smash Classic. Ja, ik heb wel een vrijdagrammer uitgezocht. Het jaar 2003. Volgens de frontman van de Dance Act, achter deze classic, hebben ze het succes en plezier te danken aan iets heel clichés eigenlijk. Seks, drugs en rock'n'roll. Een leefstijl die je niet gauw zou zoeken achter een Duitser met de naam Hans Peter. Heel veel meer seksloos dan Hans Peter kan het bijna dan niet klinken, in Duitsland in ieder geval. Maar het tegendeel wordt bewezen, onder andere met deze track, die enorme ophef ook veroorzaakte, weet ik nog wel. Vanwege het grote aantal topless dames, die hadden gewoon een Braless Friday waarschijnlijk, die te zien is in de video van deze track. Het is de Dance Smash Classic. Even de ogen dicht, oren open voor de Dance Smash Classic en zet de radio vooral op standje pure ruzie. Want hier is de Scooter en Weekend.
2: This one's going out to everybody.

0: weekend. Lekker richting de vrije dagen zonnen met deze hit van Eminem. Die mijn zoontje van 10 trouwens helemaal kan meerappen al. Beetje muzikale opvoeding natuurlijk tussendoor. Altijd als Eminem op 58 is, moet de radio dan harder. Tijdens de 58 werkdag spelen we Stop or Go. Kun je 100 euro verdienen binnen 1 minuut. Moet je even 5 vragen weten te beantwoorden uit een categorie die jij mag kiezen. Categorieën: algemene kennis, sport, topografie en showbiz en muziek en geschiedenis. Ieder goed antwoord 20 euro. Uiteindelijk eind de dag eventueel 100 euro. Als je je nu opgeeft met je voornaam en go met de 58-app. Je voornaam en go en stuur dat naar de 58-app.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538...

0: of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
2: Heijn. Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrije dag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Q viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
12: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Ja, langzaam maar zeker richting de vrijdag.

0: Deze staat dus in de Dan Man Take Off 10. Dat is dan een lijstje wat ik heb op mijn telefoon met gedownloade liedjes. Voor als ik in een vliegtuig zit en de motoren gaan ronken. Je komt dan bijna los van die startbaan. Wat zet je dan op? Of een Bach met Miles Away bijvoorbeeld. Stop or go. Ben ik dan de enige die dit gebrek heeft? Kan ook, hè. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit Bussum Live?
1: Nu vanuit Hilversum.
0: Vanuit Hilversum. Oh, om de hoek. Je klinkt ook heel dichtbij.
1: Ja, zo is het.
0: Je bent aan het werk bij de dierenambulance.
1: Ja, klopt.
0: Heb je al veel meldingen gehad vandaag?
1: Vandaag was het tot nu toe rustig. Maar meestal begint het rond deze tijd wat drukker te worden. Dus we gaan het zo zien.
0: Ik heb de laatste dierenambulance keer gebeld omdat ik een duif had gevonden. Die had een manke vleugel.
1: Ja, klopt.
0: Ja, is toch mooi dat dan de dierenambulance komt en dat zo'n beetje geholpen wordt. Dat vind ik zo mooi.
1: Ja, dat is heel leuk om te doen. Hè. We brengen die duifjes dan naar een opvang, zodat ze weer beter kunnen worden. En dan worden ze gewoon weer uitgezet. Dus,
0: ja, fantastisch toch? Misschien dat ik die duif dan nog een keer zie vliegen. Dat is toch ook gezellig?
1: Ja,
0: leuk man, leuk.
1: Dat zou mooi zijn.
0: En je speelt mee met Stop or Go. Iedere vraag is €20 waard. Uiteindelijk eindbedrag kan dus €100 worden. Na iedere vraag mag je stoppen of doorgaan. De Stop or Go. Welke categorie heb je gekozen?
1: Algemeen.
0: Algemeen, algemene kennis. Ja, ben je er klaar voor, Luc?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Heel mooi, daar gaan we. Vraag 1. Wie was de eerste mens op de maan?
1: Armstrong.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Stop or go?
1: Go.
0: Vraag nummer 2. Wat is de officiële munteenheid van het land Japan?
1: Goeie vraag.
0: Goeie vraag, hè?
1: Yen?

0: gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Luc, goed gedaan, man.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: €60 in de pocket. Voor, ja, voor het weekend, leuk. Altijd lekker. Extra
1: mee
0: genomen.
1: Ja, heel blij mee.
0: Ja. Wat ga je ermee doen? Ga je lekker ergens Chinees eten?
1: Ik denk lekker uit eten. Ja. Misschien niet Chinees, maar wel lekker uit eten.
0: Nou, hartstikke goed, hartstikke goed. Werk ze vandaag bij de dierenambulance. Hoe kunnen mensen je herkennen? Wat voor bus heb je?
1: Een wit met geel en groene bus. En we dragen mooie zwarte met gele kleding met dierenambulance te groot op.
0: Nou, mooi man. Helemaal goed. Alle dieren zijn jullie dankbaar. Mooi werk en een mooi weekend, hè, daar.
1: Dankjewel.
0: Groetjes. Hoi Luc, groetjes. Doei.

Ja, toch zijn de Fransen altijd vernuftig als het gaat om het samplen van oude discoliedjes. Neem dan die gasten van Mojo. Die pakten een track van Nile Rodgers. Die klinkt dan origineel zo. Soup for One, die dachten, nou, voor deze soep maken wij iets anders. Daar maakten zij de wereldhit Lady van. En die hoorde je net tijdens je 50 werkdag voor de vrijdag met een hoofdletter V. Waar je natuurlijk weer getrakteerd wordt het hele...

0: gaat kunnen zijn over ChatGPT of Gemini, hè, dit. Tenminste, als je dat ziet als een mister, dan is het Mr. Know-it-all. Een soort digitaal AI-orakel. Je hoorde Teddy Swims op Radio 538, waar wij uit hebben genodigd voor je. Floris Molenaar. Die hoorde je in de ochtend, die hoor je in de middag. Hij is vandaag de hardest working man in showbiz. En Esther met het nieuws. Goedemorgen. Op de valreep, goedemorgen. Wat heb je van ons in petto?
1: Ja, waarom de Amerikaanse overheid zich zorgen maakt over buitenaards leven.

0: even naar AHA. Nu AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
9: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: 538 Nieuws.
21: 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal die door hun moeders zouden zijn mishandeld. Vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen na een val. Het ongeluk gebeurde op een boerderij, woensdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Gisteren overleed de jongen. Hij was bezig met het dak van stallen toen hij viel op een betonnen vloer. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand, waarbij drie jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. En de Amerikaanse overheid heeft opnieuw documenten vrijgegeven over UFO's. Sommige beelden blijken gewoon beeldruis, kosmische straling of insecten bij een camera. Maar er zijn ook incidenten die door meerdere radars tegelijk zouden zijn gezien. En waar nog altijd geen verklaring voor is. Maar bewijs voor buitenaards leven, dat is er nog altijd niet. Het weer dan nog. Er trekken flinke buien over het land en het blijft fris vandaag. 12 graden. Vanavond alleen in het zuiden van het land droog. Vannacht overal en het koelt af naar 4 graden. En tot zover het 538 nieuws.
19: Esther, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 14 vertragingen op dit moment. Je hoort de drie langste. Eerst op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij Hoevelaken. 53 minuten is een ongeluk gebeurd met twee voertuigen. Dat wordt momenteel gebergd. Moet je naar Amersfoort, dan word je vanaf knooppunt Barneveld omgeleid. A59 Zonzeel Os bij Waalwijk-Oost door een ongeval 39 en de A76 de laatste. Richting de Duitse grens door de controles 17, sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A6 Emmeloord Lelystad, hectometerpaal 105.2. A16 Rotterdam-Dordrecht 25.7 en de laatste de A22 Velsen-Beverwijk op de rem bij 9.4.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
23: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
24: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
25: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
26: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
19: Het was een bericht over een maandenlange zoektocht die eindigde in een garage. Hele verhaal hoor.

Stay, turn the lights off. Radio 538. Floris hier. Ik las een bijzonder nieuwtje over een man in Amerika. Die vond iets heel bijzonders in zijn garage. Details hoor je over 7 minuten. Na 10

0: drop dead.
1: Dit hele weekend win je hier bij Radio 538 tickets voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome. Je hoorde haar net met de favorite van deze week. Drop dead. Wat is het meest gekke dier dat je ooit hebt gezien?
2: 538.
1: Ja, bijvoorbeeld op straat. Of ja, bijvoorbeeld in het wild. Ik heb wel eens in Canada heb ik een rendier zien lopen. Een leguaan op Curaçao. Ja, die zie je daar ook wel meestal. Maar het is ook wel grappig. Bij Marum in Groningen, langs de A7... daar staan van die alpaca's langs de weg. En van die kamelen in de wei. Dat is wel een heel raar gezicht als je daar langs rijdt. In Groningen zie je ineens een kameel langs de weg staan. Of mezelf, als ik 's ochtends in de spiegel kijk... dan zie ik ook een wild beest. Ja. Ik las een bericht vandaag over een bijzonder dier... dat gewoon op straat rondliep in Las Vegas, Amerika. Daar was namelijk een paar maanden geleden... Sam ontsnapt uit zijn kooi bij zijn eigenaars. En Sam is een toucan. Dat beest heeft dus maanden rondgevlogen... daar een beetje in de buurt van Las Vegas... en is op een gegeven moment maar gewoon bij iemand... zijn garage ingevlogen. En daar is hij vervolgens gevangen. Dus ja, iemand die liep zijn garage in... die zag ineens daar een toucan zitten. Het lijkt me toch een raar gezicht. Is een toucan rond zien vliegen. En sterker nog dat hij nog in je garage zit ook. Trouwens, in Nederland zie je ook wel eens een toucan, hè? In het wild. Heel raar. Die beesten zitten altijd

0: 538 werkdag met Imagine Dragons en Demons. Vrijdag en eventjes voor 12:30 gaan we op zoek naar dingen die in dit geval...
1: Dingen die
0: je in een fietsenwinkel kan zeggen.
1: Maar ook in een sekstape.
0: Ja, dingen die je in een fietsenwinkel kunt zeggen, maar ook in een sekstape. Bijvoorbeeld, het ruikt hier naar rubber. Ja. Kun je zeggen, kijk mam, zonder handen. Kun je in een fietsenwinkel zeggen, maar ook in een sekstape. Ik hoop dat die niet lek is. Ook eentje. Mocht je nou zo'n leuke suggestie hebben van dingen die je in een fietsenwinkel kan zeggen, maar ook in een sekstape, pak de app van 538 erbij. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. En hou dan het microfoontje ingedrukt. Dan kun je eentje inspreken. Dingen die je in een fietsenwinkel kunt zeggen, maar ook in een sekstape. De leukste inzending wint een tosti-ijzer.
1: Ze is triple Grammy-winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.
1: En

0: Obeling.
1: Alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
5: Kirby.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
11: When I land my best punch, you will go down.
10: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
15: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop.
18: Dan gaan we vieren.
17: Aldi.
19: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
20: Binnen 1 minuut meer muziek.
21: Tijdens de 538 werkdag.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
24: We zijn op zoek naar dingen die je in een fietsenwinkel kunt zeggen, maar ook in een sekstape. Spreek hem in via de app van 538. Lucien stuurde al.
25: Welke maat past het beste bij mij?
24: Ja, heel goed. Heb jij een leukere? Spreek hem in via de app van 538. En de winnaar, de leukste, krijgt een tosti-ijzer zometeen.
26: 538, Floris Molenaar.
24: Dasha, hoor je zometeen na Bruno Mars. Dit is I Just Might.

0: Desha en Austin bij 538. We zijn op zoek naar dingen die...
1: Dingen die...
0: je in de fietsenwinkel kan zeggen.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, superleuk om te zien wat er allemaal aan reacties binnenkomt via de app van 538. Even kijken, we moeten echt even kiezen, want het zijn er zoveel. Jeffrey die stuurde...
2: Kan je hier ook gewoon met z'n tweeën op?
0: Ja hoor. Heel goed, Kevin.
3: Hij kraakt een beetje als je erop rijdt.
0: Ja. Dingen die je kunt zeggen in de fietsenwinkel, maar ook in de sextape. Thomas.
4: Het is tijd om wat onderdelen te vernieuwen.
0: Ja. Kaatje.
5: Even flink pompen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, de pomp, daar was het wacht op natuurlijk. Dingen die je in de fietsenwinkel kunt zeggen, maar ook in een sextape. Frans.
6: Ik moet even het gaatje zoeken, hoor.
0: Ja. Ja, dat moet je lang zoeken, inderdaad. Tommy.
7: Kijk nou, hij is krom.
0: Ja, zie je ook vaak, ja. Dingen die je kunt zeggen in een fietsenwinkel, maar ook in een sextape. Daan.
8: Als ik zo even voel, heeft hij hier wel heel veel kilometers op zitten.
0: Ja hoor, ja, zeker. We gaan naar de nummer 1. Die wint namelijk een 538 Tosti-ijzer. En de nummer 1. Dingen die je in een fietsenwinkel kunt zeggen, maar ook in een sextape, is van... Jeffrey.
9: Op een oude fiets... moet je het leren?
0: Ja hoor. Jeffrey, er komt een Tosti-ijzer je kant op.
1: Dingen die...

bewegen is gezond en we helpen je graag een handje met wat extra lekkere danspassen. In de vorm van een gloednieuwe 538 Dance Smash. Op de vrijdagmiddag wordt die bekend. Uit handen van Jonas Blue deze week. Een man die je misschien kent van dikke 538 hits als Fast Car, Perfect Strangers, Ritual samen met Rita Ora. Dit keer dook hij de Samba Studio in van de Braziliaanse DJ-producer Malive. En daar zullen heel veel heupen over de hele wereld blij mee zijn. De 538 Dance Smash is voor Jonas Blue en Malive. Edge of Desire is hier.

0: Juanes, Radio 538, Adios Lepido. Ja, vast een beetje in de stemming komen voor maandag. De Ibiza-weken van start hier bij 538. De Ibiza-week moet ik zeggen. Een week lang jouw kans op een reis voor twee personen naar party-eiland Ibiza. Het is de 538 werkdag voor deze vrijdag. Floris hier en Esther met dierennieuws zometeen, hè?
1: Ja, bultrug Timmy is waarschijnlijk gevonden. Ja, en iets met dronken dieren.
0: Heeft Timmy gedronken?
1: Nee.
0: Don't drink and swim, hè?
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichten-apps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
8: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
9: Yes, komt-ie.
10: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
11: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
12: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
21: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Joujou.
25: 538 Nieuws.
26: 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In het Tikibad in Duinruil in Wassenaar is gisteren iemand opgepakt omdat er stiekem is gefilmd in de kleedhokjes. De politie kwam in actie na een melding over aanstootgevend gedrag in het subtropisch zwembad, meldt Omroep West. Er is intussen aangifte gedaan. Guidi Markezoer vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen, zei hij bij Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markezoer dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. En dat was te veel uit emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bultrug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde volgens Deense media 75 meter vanaf het strand. En pas op als je in Frankrijk de weg op moet. De Franse politie waarschuwt automobilisten voor dronken herten. In de regio Bourgogne eten de dieren gefermenteerd fruit, waardoor ze compleet gedesoriënteerd raken. En volgens de politie slingeren sommige herten zomaar de weg op. Automobilisten moeten daarom vooral 's avonds en in bosrijke gebieden extra goed opletten. Het weer dan nog, hier en daar flinke buien over het land. Het is 12 graden en dat is vrij fris. Vanavond alleen in het zuiden van het land droog. En vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 4 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Esther, dankjewel. Ja, dat heb ik altijd als ik als iemand mij fruit aanbiedt. Dan zeg ik nee, dank je. Ik moet nog rijden. Gevaarlijk, hè?
0: Ja,
1: fruit is levensgevaarlijk.
0: Op, ja.
1: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. De weg wordt daar leeggemaakt. 35 minuten is je vertraging. Moet je naar Amersfoort, dan word je omgeleid via knooppunt Barneveld. A12 richting de Duitse grens door de controles, 13 minuten. En ook richting de grens op de A76, 19 minuten vertraging. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Hectometerpaal 105.1. A10, dat is de ring Amsterdam. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord, 4.3. En de A12 Edemaarn, 80.7. A20, de laatste Gouda Rotterdam op de rem bij 31.1.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
25: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
26: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
1: In New York, in Amerika, hebben ze een heel raar beroep. Wat dat is, hoor je over 6 minuten.

een homewrecker. Wat een raar beroep, joh. Ja, misschien weet je wel van die voorbeelden van beroepen dat je denkt, is dit waar je geld mee kunt verdienen? Misschien is het wel je eigen beroep trouwens, dat je een heel gek beroep hebt. Mondgeurbeoordelaar bijvoorbeeld. Dat zijn mensen die ruiken aan de adem van proefpersonen om de effectiviteit van kauwgom bijvoorbeeld te testen of van tandpasta. Mondgeurbeoordelaar, ja. Je moest je de kost geven. Golfballenduikers. Mensen die golfbanen afgaan en in de vijvers duiken om verloren golfballen op te duiken. Ja, ook een goed beroep. Professioneel knuffelaar. Mensen die therapeutische knuffelsessies aanbieden om stress en eenzaamheid bij mensen te verminderen. Ja. Somber, die je net hoorde, die komt uit New York. En ja, ik las laatst een artikel in de krant over een beroep dat ze hebben in New York. Een heel raar beroep. Line sitter. Dan hou je dus tegen betaling iemand zijn plek bezet in de rij. He, voor de nieuwe iPhone die in de winkel komt, een nieuwe kledinglijn, het concert van Harry Styles. Je hebt er in Amsterdam ook een paar liggen voor het concert in de Arena van morgen. Maar dat heet dan dus een line sitter. Zeg maar, tegen betaling een plek bezet houden in de rij. Het lijkt mij vreselijk. Vreselijk. Heel saai. Maar ja, goed. In New York staan ze er kennelijk voor in de rij, zeg maar. 538 op weg naar je weekend. En op weg naar een nieuwe Evers & Co. Zometeen vanaf 2 uur. En dit is Bob Marley. Could You Be Loved?

weg naar je weekend met nieuwe muziek. Alok en Khalid, Dive Into Me. En dat weekend vier je ook hier bij 538 met de 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50 met mijn collega Mark Lebrand. De groen-paarse hitlijst met de meeste supersterren. Momenteel op nummer 6, Sam Fender en Olivia Dean. Maar de grote vraag is, waar staan ze morgen? Je weet.

0: Alesso, Becky Hill, Surrender. Stop or go. Nieuwe ronde, Stop or Go in de startblokken zometeen bij 538. 1 minuut krijg je maximaal 5 vragen om te beantwoorden uit de categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus snel rekenen, 5 vragen keer 20 euro, maximaal 100 euro te winnen zo vlak voor het weekend. Dat is toch lekker. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze. Stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden tot maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, dan gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij helaas. Dus er zit een klein risico aan. Heb je nou zoiets van, hey, die 100 euro pakken zo vlak voor het weekend, daar heb ik wel zin in? Pak de app van 538 erbij, rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd en stuur je daar Go plus je voornaam. Dan maak je kans om mee te doen zometeen en dus ook kans op die 100 euro.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
14: Hey, bedankt.
13: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendel.nl.
18: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,99. 49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
20: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
14: Aldi. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Binnen 1 minuut meer muziek
22: tijdens de 538 werkdag.
23: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
25: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
26: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Over 6 minuten nieuwe ronde Stop or Go. Met jouw kans op 100 euro.

0: 538, Eva Max en Salt. Stop or go. Marielle, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi, wat zijn jouw plannen voor het komende weekend?
1: Nou, ik ben jarig volgende week, dus ik ga mijn verjaardag vieren.
0: Oh, je bent door de week jarig?
1: Ja.
0: Oh, oké,
1: ja.
0: Dus dan denk je, het eerste weekend wat er bij in de buurt komt, daar grijpen we aan.
1: Ja, ja, klopt. Vandaar dan gaan we een weekendje weg, ook voor de verjaardag.
0: Oh, dus gewoon een feestweek voor jou. Hoe ga je het komend weekend vieren?
1: Gewoon thuis met familie.
0: Kijk, met een kleine gezellige drankje erbij, lekker happy.
1: Ja,
0: ik
1: precies.
0: Zie het al helemaal voor me, Marielle.
1: Gewoon klein.
0: Heel goed. Je zit in Stop or Go. Je krijgt zometeen in 1 minuut maximaal 5 vragen om goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt, krijg je de keuze Stop or Go. Stop je, is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. En ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden, tot maximaal 100 euro. Heb je die volgende vraag alleen fout, dan gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij.
1: Ja,
0: ja, dus
1: helemaal
0: goed. Er zit een risicootje aan, maar ja, je kunt ook even 100 euro meepakken, zo vlak voor het weekend. Wat wil je nog meer?
1: Ja, hartstikke leuk. We gaan het zien.
0: Jij gaat spelen voor categorie al 100 euro te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt, krijg je de keuze Stop or Go. Stop je, is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. En ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden, tot maximaal 100 euro. Heb je

0: Burj Al Arab. Of Burj Khalifa.
1: Ja, oké, okay, die rekenen we goed. Stop or go?
0: Go.
1: Go. In welke land staat de Eiffeltoren?
0: Frankrijk.
1: Stop or go?
0: Go.
1: Hoeveel letters heeft het alfabet?
0: 26.
1: Stop or go? 60 euro in de pot.
0: Go.
1: Wat is de chemische formule van water?
0: Oeh. H2O.
1: Dat is goed. 80 euro in de pot. Marielle, stop or go?
0: Doe maar go.
1: Oké dan. Welke oceaan is de grootste ter wereld?
0: Ik zou zeggen de Atlantische Oceaan. Of de, wacht.
1: Oh, ja.
0: Mag ik nog?
1: Ja,
0: nee, stille oceaan?
1: Ja, ja, ja, het is de Stille Oceaan, maar je hebt al ja, je hebt een antwoord gegeven. Dat is helaas fout. Och, Marielle, oh, nee. Wat stom. Wat jammer, jammer dit. Oh, 80 euro had je in de pot. Dat had 100 euro kunnen worden met de Stille Oceaan. Dat gaf je alleen helaas niet, dat antwoord. Dus die gaat aan je neus voorbij.
0: Maakt niet uit, maakt niet uit.
1: Als dank en nee, nou, in dit geval als verjaardagscadeautje voor je, komt er in ieder geval een 50 tosti-ijs je kant op.
0: Nou, hartstikke leuk. Super, dankjewel.
1: Wens ik je een mooi weekend en een hele leuke verjaardag alvast.
0: Oké, dankjewel. Doei.
2: Stop or go.
1: Volgende week tijdens de 538 werkdag weer jouw kans op 100 euro in een nieuwe ronde. Stop or go.

0: going back.
1: Katy Perry, Dark Horse.
2: 538. Favorite.
1: Oh, lekker zo vlak voor Edwin Evers het weekend met je aftrapt, hoor je de gloednieuwe 538 Favorite die je de komende week extra vaak gaat horen hier bij 538. Dit keer van twee 538 supersterren. Nou, die we op zich wel weten hoe je een dikke hit scoort. En als je ze dan samen in een studio zet, ja, dan weet je zeker dat het een klapper wordt. Martin Garrix en Ed Sheeran hebben deze week
2: 538. Favorite.
3: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Ja, Martin Garrix was jarig gisteren, 30 is hij geworden. Een klein verjaardagscadeautje van 538. De Favorite hoor je extra vaak de komende week bij 538. Edwin Evers en Evers & Co. Zometeen het begin van je weekend. Met vandaag onder andere te gast de 3J's, Nick Schilder en ook, ja, dat wordt gezellig, Gerard Joling.
1: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, een Conned, vanaf slechts 1299 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: 538 Nieuws.
19: 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechten te gaan spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de twee aangehouden moeders. Die werden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Justitieminister David van Weel keurt de oproep tot geweld tegen Palestijnen van Giddy Markeshauer hard af, zegt hij. Markeshauer nuanceerde zijn uitspraken vanochtend wel op Radio 1. Het had beter, scherper en gepaster geboete, zei hij. Van Weel laat aan het OM of de uitspraken van Markeshauer strafbaar zijn. En scheidsrechter Rob Diepering gaat niet als VAR mee naar het WK in Amerika. De FIFA weert hem om een incident in een hotel in Londen. Diepering zou een minderjarige jongen hebben aangerand, maar de politie liet de aanklacht vallen wegens gebrek aan bewijs. Diepering zegt dat hij onterecht is beschuldigd. 538 weer, trekken buien over het land en het blijft tot vannacht zo. Morgen opnieuw buien, maar ook zonneschijn. Het blijft fris met 13 graden.
21: En dan de files, Kobus.
22: Ja, 13 stuks in totaal. En de 3 met de meeste vertraging vinden we op de A6 Lelystad Emmeloord. Voor de Ketelbrug staat een auto met pech. Een vertraging van een half uur daardoor. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. Een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Daar een vertraging van bijna 20 minuten.
23: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
24: Daar heb je Huub van Hubo.
25: Hoi.
24: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: jongens. Hallo Henk.
1: Ja, hallo.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat jullie er weer zijn. Ja. Alles wel?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Okay. Dat is goed om te horen.
1: Ja.
0: Goed, ja, week 20 Henk. Heb jij, wat is jouw woord vandaag?
1: Nou, een woord uit de krant van deze week.
0: Uit de krant, ja.
1: De krant.
0: Ja.
1: De boodschappenbus stond deze week in de krant.
0: De boodschappenbus?
1: De boodschappenbus. Dan stap je 's ochtends in de bus.
0: Ja.
1: En die rijd je in één keer naar Duitsland. En daar koop je dan tabak in en chocola.
0: Ach nee, echt waar.
1: En dan ga je weer terug en dan heb je goedkope inkopen gedaan. Dat schijnt helemaal in te zijn.
0: Ik heb dat nog nooit van gehoord. De boodschappenbus. Nee,
1: maar jij woont ook vlakbij Duitsland. Jij
0: ik kan zelf met de fiets bij wijze van spreken als
1: waar. Boodschappenfiets.
0: Boodschappenfiets kan ik dat doen. Ja. Nou, ik moet wel een eindje de grens over voordat ik eerst de supermarkt tegenkom. Maar,
2: maar het scheelt een hoop geld, hè, Daan?
1: Het scheelt heel veel geld. €40 betaal je voor de bus. En dan heb je ook nog een leuk dagje uit natuurlijk met allemaal andere mensen.
0: Het is een hele dag ook.
1: Een hele dag, ja.
0: Oh ja, maar €40 voor de bus, dat weet ik al. Bespaar je dat op de boodschappen dan?
2: Ja, makkelijk.
0: Maar dan moet je wel groot inslaan, denk ik.
1: Ja,
2: ik heb mijn vriendin ook in Duitsland.
0: En die heb je ook met korting gekregen.
2: Goeie jongen.
0: De boodschappenbus, dat wat
1: grappig. Boodschappenbus, ja, ik zie hem op.
0: En jij dan, Kobus?
2: Twee woorden.
0: Oh.
2: Dik.
0: Dik, ja.
1: Advocaat.
2: Voor mekaar.
0: Oh, dik voor mekaar.
2: Ja, want Dik gaat dus naar het WK.
0: Dik gaat naar het WK. Ten koste van Fred Rutte, wel.
2: Dat wel, maar goed. Ik bedoel, het is wat iedereen wil. Dus,
0: daarmee is wel veel over te doen natuurlijk. Hè?
2: Ja, wat vind jij? Vind je het niet chic hoe het gegaan is dan?
0: Nee, ik vind het eigenlijk niet chic, nee.
2: Waarom niet?
0: Nou ja, ik weet niet. Ik heb een beetje... ik had een beetje zoiets van ik vind het natuurlijk leuk, hè. Maar Fred Rutte is ingesprongen op het moment dat hij natuurlijk... dat er natuurlijk van alles aan de hand was.
1: Maar de spelers schijnen het te willen. Dat
0: dat is de andere kant. Ja. Dat is ook een beetje lastig. Ja. Maar ik had eigenlijk zoiets van, dat moet je misschien zelf niet willen. Misschien moet je zelf zeggen van, ik laat Fred dat nu maar doen. Of wat ik eigenlijk nog mooier gevonden had, als ze het met z'n tweeën hadden gedaan.
2: Ja, dat zou mooi geweest zijn.
0: Dat hadden gezegd, dan had Fred denk ik wel gezegd, laat mij dan je assistent zijn. Ja, dat weet ik ook allemaal niet of dat zo werkt, maar...
2: Het
0: is een beetje dubbel. Ik vind het een beetje dubbel. Aan de andere kant, ik vind het hartstikke leuk voor advocaat.
2: Ja.
0: En ik gun hem dat ook van harte. En het is ook gewoon een leuke man om, om het te horen, zeg maar, in interviews. Hij zal waarschijnlijk wel aanschuiven bij VI en zo.
2: Is de oudste coach ooit op het WK. Ja. He,
0: dus ik vind het wel leuk, maar ik zit er ook een beetje dubbel in. Maar goed, dat is verder totaal niet van belang wat ik ervan vind.
2: Natuurlijk. Nee, interesseert niemand.
0: Nee, sowieso. En mij interesseert het daar ook niet.
1: Interessant.
0: Wat is jouw woord? Mijn woord van deze week is, daar komt-ie. Toast.
1: Toast.
0: Toast.
1: Toast. Toast. Toast.
0: Zou je misschien denken, wat is nou, hoe kom je nou in vredesnaam bij? Wat is nou toast? Nou, ik zal uitleggen. Ik ging van de week, wij spelen deze week in het Amsterdamse Bos. Vijf avonden. En hartstikke leuk. Dus ik ben ingezetene van Amsterdam op dit moment. Dus ik ging afgelopen woensdag, ging ik 's middags even lunchen. En ik ga niet zeggen waar, dat is verder totaal niet van belang. Het is gewoon, het is niet belangrijk, het is klein leed. Weet je wel, het gaat nergens over, maar ik vond het wel een grappig verhaal. Ik ga lunchen en ik bestel een steak tartaar.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, lekker steak tartaar toch? Met zo'n toastje erbij.
1: Heerlijk.
0: Maar daar ging het mis.
1: Oh.
0: Dus ik krijg die steak tartaar, maar er zat helemaal niks bij. Alleen die steak tartaar. Dus ik zeg tegen die bediende, zou ik misschien 2 of 3 van die kleine toastjes erbij willen hebben voor de steak tartaar?
1: Ja.
0: Hij zegt, moment, overleg ik even met de keuken. Hij komt een minuut later terug. Hij zegt, sorry meneer, we kunnen het gerecht helaas niet aanpassen.
1: Hè? Serieus?
0: Ja. Dat had ik dus ook. Ik heb echt... Ik ga best vaak uit eten. Ik heb dit nog in mijn hele leven
1: niet
0: nooit meegemaakt.
1: Maar, verwacht je
2: maar wat heb je er vervolgens gedaan?
0: Ik dacht, nou ja...
1: Steek de steek maar in.
0: Ja. Ja, ik wilde echt opstaan en weggaan. Ik denk, maar goed, ik dacht ook van, ik eet het even op. Ik heb al besteld ook. En, laat ik er niet al te veel stapij van maken. Dus zo belangrijk is het ook niet. Maar ik was en wit heet en ik moest er ook gewoon om lachen. Ik dacht, ik kon gewoon niet geloven. En nogmaals, klein leed, dat weet ik ook wel. Maar toen dacht ik ook bij mezelf dat ik me om zoiets om nulligs ook nog zo kwaad kan maken.
1: Dat is ook
0: maar ik bedoel, ik vraag niet om een heel gerecht aan te passen. Ik vraag om...
1: Twee toastjes.
0: Ik vraag om 2 toastjes. Als ik daar weer geëten, neem ik gewoon zo'n pak van die wazakrekkers mee.
2: Ja, altijd makkelijk.
0: Altijd makkelijk om in je tas te doen. Hebben jullie niet zoiets meegemaakt? Ik nog nooit.
1: Nee, nog nooit.
2: Nee,
1: er ging een shock door de studio vandaag.
0: Er ging weer een shock door de studio. Vorige week ook al, hè. Wat een toestand allemaal.
1: Oh, oh, oh.
0: Nou, het gaat goed hoor. No worries.
1: Oh.
0: Goed mensen, het is 13 minuten over 2.

0: Nee, gammel, hè?
1: Nee. Nee, dit is oude strandhuis.
0: Ik heb het antwoord overigens. Het is beide.
1: Het is allebei?
0: Ja, het is allebei.
1: Oh, dat is een mooie, dat is een mooie compromis.
0: Ik heb het even gecheckt.
1: Dat is een mooi compromis.
0: Ja, precies. Zo hou je de strijdende partijen uit elkaar.
1: Dus kan de politiek nog wat van leren.
0: Dat wou ik nou zeggen, hè? Dat, gewoon, dat het verschil is tussen gammelen en ouden. Gewoon, hè, compromissen. Zo, mensen. Er zijn trouwens meer mensen die wel eens een probleem hebben gehad in een restaurant. Naar aanleiding van mijn toastverhaal. Daar komt hier net iemand, die stuurt een appje van... Ik zat afgelopen zomer op een terras in de volle zon. Ik bestel een soep. Antwoord. Wij serveren geen soep aan lage tafels.
1: Gaat ook nog.
0: Je kan gekke dingen meemaken in een restaurant, hè? Ja. Oké, welkom mensen. Het is vrijdag de 15e. Het einde van de week 20. Met de volle show vandaag. Met, nou, straks weer lamme lallen. 2700 euro zit er in de pot, hè, mensen. Maar nog steeds geen idee wie de laller is. Straks hopelijk meer. We spelen de weekendquiz. Met kans op originele Evers & Co. borrelplank. Als je wat weet van de actualiteit kun je daar straks natuurlijk voor opgeven. We hebben live muziek. Vandaag is het een beetje Volendamse middag vandaag.
1: Ja, ze hebben elkaar meegereden ook geloof ik.
0: Dat lijkt me wel, ja. In het kader van de 3J's en Nick Schilder. De 3J's zometeen met hun nieuwe single. Echt een leuke zomerse liedje. En Nick Schilder heeft ook weer een geweldig nieuw liedje. En die is er straks tussen 4 en 6. En dan onze gast vanmiddag vanaf 4 uur.
1: Nou,
0: ik zou willen zingen, maar de stem laat het niet helemaal toe. Gerard Joling is vanmiddag te gast. Ah, is dat even gezellig of niet, mensen? Om te praten over van alles en nog, want hij heeft een nieuwe single. En ja, het Songfestival is natuurlijk in volle gang. Daar weet hij ook wel het een en ander van. Dus, nou, eigenlijk heb je geen onderwerpen nodig met Gerard. Er is altijd genoeg te bespreken als hij hier te gast is. Dat vanaf 4 uur vanmiddag. Hier in

0: Yeah, getting jiggy with it. Huh. Will Smith. Getting jiggy with it. Het is 2:55. Welkom bij Evers & Co. Richting het weekend. Met meer muziek onderweg. En het allerbelangrijkste van dit moment, mensen. Henk zit er helemaal klaar voor. Het laatste nieuws hoor je zo meteen. En natuurlijk ook, heel belangrijk, de andere dingetjes van de afgelopen week.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus, profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Hey, dat is Tom die net parkeert.
19: Hey, oh, sorry.
18: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost, Autotaalglas.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
23: Dat is een zonnig prijsje.
22: Ja, zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
25: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
21: Aldi.
25: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
0: Goedemiddag, dit is 58. Het is met 12 graden behoorlijk fris. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog vandaag. Dan het verkeer. Kobus.
1: Ja, 19 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A9. Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. Ruim 20 minuten vertraging. A67 Venlo-Eindhoven voor Liesel. Ruim een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Een vertraging van precies een kwartier.
0: Het is 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
2: Goedemiddag, maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de 2 aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen, volgens de burgemeester. Werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. En het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bulterug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een walvis doodgevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Ach. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn dood gegaan.
0: Aha. Dat is hij pas vrijgelaten is, of niet?
2: Timmy.
0: Dat is een week of 3 geleden of zo, was dat toch?
2: Ja.
0: Timmy, ja. Henk, ja, dan week 20 achter ons. Andere dingetjes nog, hè, van afgelopen
2: andere
0: week.
2: Andere dingetjes trouwens. Genoeg andere dingetjes deze week. Reis Jette wordt hij al genoemd. Onze premier Rob Jette. Na zijn bezoek aan Oekraïne, Brussel, Polen, Frankrijk, Argentinië en Amerika reist de premier Rob Jette deze week naar het zonovergoten Bonaire en Aruba.
0: Oh, heerlijk.
2: Tussen alle besprekingen in ging hij even lekker zwemmen. En ja, daarbij werd hij tijdens dat zwemmen in zee geprikt. Door wie of wat is niet bekend, maar Jette kreeg een allergie. Reactie. Daarom moest hij ook een paar uur voor onderzoek naar het ziekenhuis. Maar hij heeft gelukkig niks ernstigs eraan overgehouden aan het prikje.
0: Oké, nou gelukkig maar dan. Voor de beste man.
2: Ja.
0: Wat zit je te lachen?
2: Hij reist wat af, hè?
1: Ik heb toch wel het lijstje er even bij gepakt. Ja. Want jij noemt me, er zijn er nog veel meer, hè?
2: Ja,
1: Brussel, Kiev, Warschau, Parijs, Cortina de Hutsefluts, Berlijn, Brussel, Helsinki, Washington, Caribbean. Ja,
2: en hij zit er pas sinds begin maart. Hè?
0: Ongelooflijk. Ruim wat zijn maanden. Dat dan voor allemaal werkbezoeken? Moet hij allemaal kennis maken met iedereen?
1: Ja, kennis maken. Dat kan niet via FaceTime namelijk. Dan moet je echt wel met het vliegtuig.
0: Ja, dat had natuurlijk ook nog via FaceTime gekund.
2: Ja,
0: dat krijgt hij natuurlijk nu. Dat krijgt hij nu op zijn bordje natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, logisch.
2: Een boete deze week voor PostNL. De vroegere PTT moet 6,9 miljoen euro betalen... omdat ze de post veel te laat bezorgen. Of soms zelfs helemaal niet.
0: Oh.
2: PostNL slaagt er al langer niet in om post op tijd... door de brievenbus te mikken. Dat moet nu nog binnen 24 uur. Maar vanaf 1 juli mogen ze er 2 keer zo lang over doen.
0: Oh, dat is ook lekker, ja.
2: Dus dat scheelt
0: een beetje, mooi, hè? De PTT, dat vind ik zo mooi. Lekker oud-Hollands woord. PTT. Ja,
2: PTT,
1: ja. Maar ze zijn nog wel in beroep gegaan tegen de boete... maar de brief is nog steeds niet aangekomen.
2: Grote schok deze week voor Frans Bauer. Want ze was er beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. Bestaat niet meer.
1: Ach,
2: het is vernietigd, terwijl de zanger ook van niks wist. En dat vind ik eigenlijk nog het ergste.
1: Ja.
2: Het beeld van Frans werd in 1999 onthuld. Dus het stond er.
0: Het stond ook wel al even.
2: Het was nog een jonge Frans.
0: Nou, daar had wel wat klei bij gemoet inmiddels.
2: Er zat ook wat haar op nog toen.
0: Oh, dat
2: was ruim 15 jaar te zien geweest in Madame Tussauds.
1: Ja.
2: Maar
0: dus, niet meer. Maar ik vraag me eigenlijk of die van mij er nog staat.
2: Nee, die staat er echt niet meer.
0: Als die er staat, staat die onder in de archiefkast. Ik denk dat die ook al omgesmolten
2: maar
0: is.
2: Maar je hebt er wel gestaan.
0: Ik heb er wel gestaan.
2: Oh, dat is toch wel bijzonder?
0: Ja, dat is wel bijzonder.
1: Daar leek hij ook een beetje, of niet?
0: Ja, dat was niet normaal, toch, Henk? Hij leek toch... Weet je wat het ergste was? Ze kwamen toen het hoofd presenteren.
2: Ja, dat is
0: je moet naar Engeland en zo. Dan gaan ze echt heel precies. En daar moet je echt een paar keer voor naartoe. In Engeland zit daar zo'n soort beeldhouwer. Echt fantastisch hoe ze dat doen. Maar toen was het klaar. En toen kreeg ik eerst het hoofd te zien. En dat brachten ze in een soort krat.
2: Ja.
0: En dat was tijdens de uitzending. En ik stond hier zo. En toen kwamen ze dat krat. En toen ging die deksel eraf. En dan zag je zo dat hoofd erin
2: dat
0: liggen.
2: Dat wil je niet zien.
0: En ik had gewoon het idee dat ik naar een scène van The Godfather zat.
2: Ja.
0: Echt waar, serieus. Ja. Het was zo eng.
2: Ja?
0: Het was zo eng echt. Ik dacht, daar ligt mijn hoofd.
1: Maar als ze dat beeld dan weggehaald hebben uit het museum, krijg je dat dan niet? Wat doen ze? Dan gooien ze weg, neem ik aan.
0: Weet ik ook niet.
1: Maar is het toch leuk om dan jou te geven voor thuis? Voor
0: ja, ik ga mezelf niet denk in de kast
3: dat je altijd thuis bent.
0: Ik heb mijn handen.
1: Zet je voor het raam.
0: Dat heeft ook geen leven meer. Die zit zijn hele leven voor het raam. Ik heb wel de handen heb ik gekregen.
1: Oh, de handen wel?
0: De handen heb ik wel gekregen, ja. Ja. Ja. Die hebben ze een extra setje van bijgemaakt, denk ik. Ja, dat weet ik ook niet precies. Ja, nog eentje dan.
3: Ja, nog even een afgelasting.
0: Ja, even attentie dan.
3: Ja, want je zal erop zitten te wachten
0: dat
3: natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk even opletten.
3: Het gaat niet
0: attentie.
3: Door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd op de Waddenzee gaat helaas niet door.
0: Ah, dat meen je niet, Henk. Ja,
3: vanwege het slechte weer natuurlijk. De organisatie had nog geprobeerd met maatregelen dat slechte weer te omzeilen. Hè. Leuk bedacht.
0: Omzeilen, sloeproei, ja.
3: Ja, zo werd gedacht om het eerder te laten starten. Maar ook dan is het gewoon te onverantwoord, zeggen ze. Bij de jaarlijkse wedstrijd wordt op de Waddenzee in sloepen geroeid tussen Harlingen en Westerschelling. De roeiers leggen een afstand van 34 kilometer af.
0: Zo.
3: Het zou eigenlijk dus vandaag zijn, maar dat gaat niet door.
0: Nee, dat is geen goed weer.
3: Moet je weer een jaar wachten.
0: Volgende week, je gaat ook volgende week doen en het wordt het beter weer.
3: Dan wordt het lekker weer, heb ik gehoord. Hè?
0: Ja. Maar goed, dat was hem, Henk.
3: Ja, dat was het.
0: Fijn zo.

0: Miles Away, Offenbach. Dit is 538. We gaan zometeen de weekendquiz spelen. Daarvoor zoeken wij iemand die daar graag aan mee wil doen. En die iets op de hoogte is van de actualiteit van de afgelopen week. Zit er veel actualiteit in?
1: Er is veel gebeurd. Veel gebeurd, deze was een drukke week. Hè?
0: Goed, 0909-3538 als je denkt ik wil meedoen. En op het spel staat natuurlijk de originele Evers & Co. borrelplank. Plankje. En voor elk goed antwoord van de vijf vragen €20 aan borrelhapjes. Nou, toch de moeite waard om even voor te bellen, zou ik zeggen. 0909-3538 voor de weekendquiz zometeen.

0: Diana.
1: Oh.
2: Hallo, ja, dat klopt.
0: Hallo Diana, goedemiddag. Welkom in dit Radio Feuilleton. Waar bel je vandaan?
2: Vanuit Vinkveen. Ja, nu in de auto, maar
0: vanuit Vinkveen. Vinkveen.
2: De auto, ja. Ja, de auto was vanuit Vinkveen.
0: Oh ja, je woont in Vinkveen.
2: Klopt.
0: En dan woon je aan de plassen daar, of?
2: Nee, was daar zo'n feest.
0: Ja, zo'n feest is het niet. Ja, dat staan mooie huisjes, hè?
2: Ja, dat is een mooi huisje.
0: Ja. Ja, ja,
2: dat klopt.
0: En jij hebt bijna weekend nu, of je hebt al weekend, of wat?
2: Ja, we hebben het weekend verlengd met vandaag erbij, inderdaad.
0: Oh ja, het is natuurlijk hemelvaart weekend. En wat doe je in het dagelijks leven, als ik vragen mag?
2: Ik werk bij de politie, op de personeelszaken, het HRM.
0: Oké, heel goed. En je bent op de hoogte van de actuele gebeurtenissen van de afgelopen week? Beetje dat je weet ongeveer wat.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja.
2: Ik ga het zien.
0: Nou, inderdaad, ja. Goed, ik geef het woord aan Kobus, die is de officiële spelleider in dit verhaal.
1: Ja, je krijgt sowieso de borrelplank van Evers & Co.
0: Nou ja, gek, ja.
1: Plank, het lijkt wel tanden stoken. Maar goed, we kunnen hem, wel vullen met elke goede vraag. Die is €20 aan borrelhapjes.
0: Ja, dat zeker, ja.
1: Ja. Komt-ie. Afgelopen week werd er een burgerinitiatief aangeboden aan de Kamer vanwege de postcode-loterij. Ja. Meer dan 3 miljoen Nederlanders nemen niet alleen deel in de hoop op een geldprijs, maar ook onder sociale druk en uit angst om dat geld dan mis te lopen.
0: Wacht even, wat hoor ik daar allemaal op de achtergrond? Wat is dat allemaal? Het leidt ontzettend af.
2: Ja, dat is de navigatie. We zijn onderweg.
0: Je weet niet hoe je thuis komt? Ik weet niet wat je gedaan hebt allemaal, maar
2: Huis.
0: Je mag nog wel rijden.
2: Ja, okay. Ik mag er wel rijden.
0: Goed,
2: ik word gereden.
0: Oh, kijk eens aan. Okay. En je woont toch niet aan de plas? Nou, ik snap de rest van. Kom eens.
1: Goed, nou, heel veel mensen doen dus niet alleen mee omdat ze die geldprijs willen winnen. Maar er is ook een soort van sociale druk. En mensen zijn bang dat ze dat geld dan mislopen.
0: Ja,
1: dus vandaar dat burgerinitiatief.
0: Ja, het, ja.
1: Nou, een verslaggever van SBS ging langs in een straat waar de postcode loterij was gevallen.
3: Dit is, als het goed is, een van de straten waar die is gevallen. Even kijken of we de winnaars kunnen vinden. U zegt, ik woon er net naast. Ik heb hem niet gewonnen.
4: Nee. Klopt.
3: Ja, hoe voelt dat?
4: Nou, op z'n Hollands gezegd.
1: A. Flink balen. B. Een hard gelach. Of C. Kut.
0: Ja.
2: Ik denk C.
1: Ja. Jij denkt C.
4: Nou, op z'n Hollands gezegd. Kut.
0: Ja, dat is één goed. €20 in de pocket.
1: Afgelopen week ging het in shownieuws over de vriend van Jutta Leerdam, Jake Paul. Die gaat waarschijnlijk namelijk nooit meer boksen.
5: Wij beginnen met de kickboxcarrière. Nee, de bokscarrière moet ik zeggen, van Jake Paul. Die staat op losse schroeven.
0: Ja,
1: die staat op losse schroeven. Wat was het antwoord van Evert Santegoets?
6: Ja.
1: Is dat A, net als zijn kaak? B, net als zijn relatie? Of C, hij stapt uit de ring?
2: Ik denk A.
0: Ja.
5: Die staat op losse schroeven.
6: Ja, net als de kaart.
0: Ja. Goed hoor, goeie grap.
1: Afgelopen woensdag was er een persconferentie van onze bondscoach in Zeist. En dit keer voor allemaal kinderen. En daar zaten best wel goede vragen tussen.
7: Als je één vrouw zou moeten kiezen die in het Nederlands elftal mee zou gaan naar het WK, welke zou dat dan zijn?
8: Goeie vraag.
9: Ik heb wel een periode gehad dat ik dacht van...
1: A. Katja Schuurman. B. Vivian Miedema. Of C. Kim Holland.
2: B.
9: Ik heb wel een periode gehad dat ik dacht van Miedema.
0: Ja! Nou, je gaat als de brandweer, Diana.
1: We gaan naar Thomas van Groningen. Want die viel deze week in voor Wilfred Gené bij VI. Want Wilfred zit al op Curaçao. Nou, dinsdag ging het allemaal nog wat onwennig. Maar woensdag kwam Thomas helemaal los. Helemaal toen Johan Derksen vertelde over zijn bezoek aan een homo-eiland.
10: P-Town. En daar hebben ze allemaal homo's, maar die jongens van die jongens en van zo'n leren vestje met behaarde borsten, van die grote bakkenbaarden, zulke armen. En die lopen dan verliefd handje in handje doorheen. Als je een draai om je oren krijgt, dan sta je nooit meer op van die gasten.
1: En toen dacht jij, daar moet ik heen.
10: Nou, dat wou ik even zien, ja.
1: Ja, wat was het antwoord van Thomas? A. Je hebt gelijk 3 weken geboekt. B. Liep je niet gewoon door de reguliere dwarsstraat. Of C. Daarna kon je 3 weken niet zitten.
2: Ik denk A.
1: Jij denkt gelijk dat hij gelijk 3 weken heeft geboekt. We gaan luisteren.
11: Daarna kon je 3 weken niet zitten.
0: Oh, jammer. Ja, je moet in ieder geval altijd het platste antwoord kiezen.
1: Ja.
0: Duidelijk. Nog eentje eraan. Ja. De kans op nog €20. Op, ja, het gaat.
1: Imca Marina die werd afgelopen woensdag 85 jaar.
0: 85
1: jaar. Imca leeftijd. En ze vierden het in het Bonte Paard in Laren. En daar kreeg ze uit handen van Gerard Joling een cd-box met al haar liedjes. En dit zei Imca.
12: Prachtige liedjes die nooit gedraaid zijn. Van de omroepen had ook eens een keer iets anders gedraaid dan Viva Spanja.
1: Ja, puntje, puntje om van de omroepen. A, disjockeys van de omroepen. B, klootzakken van de omroepen. Of C, lummels.
2: C.
1: C, lummels.
12: Lummels van de omroepen.
0: Ja! Nou, dat is gewoon voor 80 euro een borrelapje, zeg maar, hè?
2: Hartstikke idee. Komen dat, jullie ook?
0: Is, nou, dat moet alles wel weten, een beetje nou, op kunnen maken, zo. Natuurlijk. Ja. Nou, Kobus woont om de hoek, dat lijkt me geen enkel probleem.
2: Nou, gezellig.
0: Helemaal goed, de borrelplank is voor jou en 80 euro borrelhapjes krijg je er ook nog bij. Dus dat wordt een gezellig weekend, denk ik.
2: Nou, dat denk ik ook. Maar hartstikke bedankt.
0: Ik mag hopen dat het sowieso een leuk weekend wordt. Ik wens jou in ieder geval een goed weekend en dankjewel voor het meedoen.
2: Dankjewel.
0: Oké, dag Diana.

Save Your Tears. Het is 14 minuten voor 3, daar gaat hij. Ah, de weekendquiz, mensen. Dat is even gezellig.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
5: Yes, komt-ie!
4: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
6: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
8: Honor the craving.
7: Domino's.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: 538 Nieuws.
13: 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen... maar ook mensen die andere intenties hebben. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag... die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens... en gebruikt bij zware geweldsincidenten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken... en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. En scheidsrechter Rob Diepenink is door de KNVB... toch uit de laatste speelronde van de eredivisie gehaald. Hij zou zondag VAR zijn bij NEC Go Ahead Eagles... maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Diepenink ook niet mee naar het WK. 538 weer, er trekken buien over het land en het is fris. Ook morgen vallen er buien, tussendoor af en toe zon. En het wordt dan 13 graden.
15: Dan de files, Kobus.
16: Ja, het valt reuze mee. 11 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijzoord. Door een ongeluk bijna een kwartier vertraging. A13 Rotterdam-Rijswijk voor Prins Klausplein. Ruim 10 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. Een vertraging van een kwartier.

0: pakjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: Ja, mensen. Jaargang 3 alweer. Jaargang 3. Potverdorie. Is dat drie. Toch nog alweer? Aflevering 93. Het einde van week 20. Dit is Evers & Co. Het is vandaag de verjaardag van Frank en Ronald de Boer, hè?
1: Ja. Leuk, hè?
0: Van harte.
1: 53 worden ze.
0: Oh, 53 nog maar. Ja, 53. Oh, ze zijn jonger dan ik. Potverdorie.
1: Dat zou je niet zeggen.
0: Nee. Nou goed. Van harte, jongens. Maar dat had ik al gedaan. Maar vandaag is altijd leuk. Even met z'n tweeën jarig.
1: Gezellig, toch?

0: Nieuwe singles uit. En Nick Schilder doet dat tegenwoordig natuurlijk in het Engels.
1: Ja.
0: En de drieërs, die zijn nog gewoon zoals altijd in het Nederlands.
1: Ja, maar een beetje reggae-achtig nummer.
0: Ja, het is een geweldig liedje. Het is echt voor het voorjaar. En volgende week wordt het ook voorjaar. Echt, geloof ik, met temperaturen van, ik zou 24 graden staan.
1: Ja, klopt.
0: Dat is al snel drie keer zo hoog als nu.
1: Ja.
0: Maar god, wat weer. Je kan je toch niet voorstellen dat het gewoon
1: herfst.
0: Ja. Ik heb gewoon gisteren nog gefietst met handschoenen aan en een muts op. Serieus.
1: Ja?
0: Ja, serieus.
1: Heb je gefietst?
0: Ja. Nou, wat is dat dan weer voor raar...
1: Ja.
0: Is dat gek?
1: Nou, ja, maar niet.
0: Ja, ja. Nee, sorry. Nou goed. Ja, mensen. Verder hebben wij natuurlijk ook een gast. Die is straks na 4 uur hier. En er zijn genoeg dingen om met hem te bespreken. Onder andere het Songfestival. Hebben jullie het een beetje gevolgd of niet?
1: Alsjeblieft niet, zeg.
0: Nee.
1: Ik begon s'avonds om 9 uur. Ik lag de hele week vroeg op bed.
0: Dat is niet te geloven, wat zijn jullie nou toch? Maar goed, ik heb het ook niet gevolgd. Maar ik had een excuus, ik moest zelf werken. Maar ik heb wel vanochtend even een beetje door de liedjes gescrolld.
1: Oh, en? Er zat er wat bij?
0: Nou, het is... Ja, ik zat vorig jaar een keer bij Eva op televisie... en toen vroeg ze mij ook over het Songfestival. Toen zei ik dat ik het tegenwoordig echt een rariteitenkabinet vind.
1: Ja.
0: Nou, dat werd niet gewaardeerd.
1: Oh, dus niet?
0: Nee, ik geloof dat ik nog net geen kogel moest hebben... maar het zat er wel tegenaan.
1: Serieus?
0: Nou, dat vinden mensen niet leuk als je dat zegt, maar ik vind het wel... Nou ja, geworden, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Weet je wel, het is een geweldige show. Hè, en het is internationaal. Tuurlijk, als dat een podium voor je is, is dat natuurlijk geweldig. Maar ja, als je af en toe hoort ook hoe er gezongen wordt... en het is echt helemaal verschrikkelijk.
1: Ik hoorde iets over een wurg-act.
0: Nou ja, maar
1: dat... Shock me.
0: Ja, maar dat is wat ik bedoel, weet je wel. Ja. Ja, ik zat die liedjes te luisteren. En het is allemaal dus... Ja, mag ik dat zeggen? Het is allemaal hetzelfde.
1: Ja.
0: Het lijkt allemaal op elkaar. Dat vind ik althans. En die show is natuurlijk geweldig, dat snap ik. En ik snap dat je dat podium wil. Maar ja, echt dat ik denk van... Nou, dit is, er zitten een paar goede dingen tussen wel. Maar we moeten straks met Gerard...
1: Finland, hè? Dus dat is...
0: Finland is...
1: Met die violist.
0: Ja, die daarvan wordt gezegd. Ja, en Griekenland schijnt een outsider te zijn. Nou, dat was ik... Ik zat daar even naar te luisteren. Er was iemand die las volgens mij een menukaart voor.
1: Oh.
0: Ging over toen sushi.
1: Stond er steek dat daar met toast bij?
0: Ja, stond er toast, denk ik. Maar goed, we moeten straks maar even met Songfestival, moet je mee oppassen wat je ervan vindt, ja, want het ligt heel gevoelig.
1: Kijk ernaar uit, heerlijk morgen.
0: Nou, goed. En dan is het natuurlijk alweer het eind van week 20. En er was van alles aan de hand met Rob Jetten. Die was geprikt onder andere natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, hij vliegt ook zo'n beetje de hele wereld rond. Want hij moet overal natuurlijk kennis maken als nieuwe premier. En voor demonstraties moet een speciaal vak komen.
1: Ja, dat overwegen ze om een speciaal vak voor demonstrerende mensen.
0: Een speciaal vak voor demonstrerende... Ja.
2: Zo is weer een week omgevlogen.
0: Nou.

0: wat een goed liedje dit weer. Ook die man maakt toch ook alleen maar hits. Ongelooflijk. De ene na de andere. I just might. Dit is 538. Met straks hier natuurlijk ook. Lamme Lalle. Met een flinke pot.
1: €2700.
0: €2700. En dit weekend is ook de Nürburgring. Is het,
1: ja, toch, de 24 uur van Le Mans wordt hij ook wel genoemd.
0: Maar want Max gaat...
1: Max doet mee. En,
0: Want wij hebben daar even... Kobus heeft even daar een klein weetje over. Dat is even leuk voor de race-liefhebbers.
2: Een beetje.
0: Ja.
2: Het is de hoogste tijd voor een beetje.
0: Ja.
1: Ja, het is de Nürburgring. Max is overigens niet de enige Nederlander die meedoet. Doen er nog een stuk 5 of 26 Nederlanders doen er mee.
0: Oké. Okay.
1: Het is de 54ste editie van deze race. En het grappige is, het is voor het eerst het hele weekend uitverkocht. Dat is in al die periodes nog nooit gebeurd.
0: Is dat omdat Max meedoet?
1: Dat zou het Max-effect inderdaad kunnen zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb even gekeken naar het circuit. Het is ruim 25 kilometer lang. Het heeft 170 bochten.
0: Godverdomme, heel misselijk als je eraan denkt.
1: Verstappen zit niet in zijn eentje 24 uur in de auto. Er zijn nog 3 andere coureurs, dus in totaal met z'n vieren. Teams moeten minstens 2 en maximaal 4 coureurs hebben. En elke coureur moet dan minstens 15 rondes rijden en mag niet langer dan 3 uur achter elkaar achter het stuur zitten. Dus dan moet er gewisseld worden. En vroeger werd er nog bij de start van deze race, werd er nog gerend naar de auto's.
0: Oh ja, dus zouden de auto's op de grid staan?
1: Ja, en dan stonden hun nog bij de pitbox.
0: Dat was een soort triathlon eigenlijk.
1: Het was een soort triathlon. En dan moesten ze bij, als er gefloten werd, moesten ze sneller die auto rennen. En maar daar zijn ze uiteindelijk mee gestopt, want heel veel coureurs die deden hun gordel niet om, of die deden hun deur niet goed.
0: Dat kost allemaal tijd natuurlijk.
1: En dat was natuurlijk levensgevaarlijk.
0: Ja.
1: Verder is Max vandaag als 6e geëindigd in de kwalificatie. En dat betekent dat hij morgenmiddag om 3 uur dus van de 6e plek van start gaat. En het leuke is, Verstappen kan de 2e coureur in de autohistorie worden die zowel kampioen is geworden in de Formule 1 als de winnaar van de 24 uur van de Nürburgring. Moet hij wel nog even winnen natuurlijk.
0: Juist.
1: Alleen Niki Lauda kreeg dit eerder voor elkaar. En Max zou dat dus dit weekend ook kunnen doen.
0: Juist. Ook krijgen we trouwens hier een melding dat de 24 uur van Le Mans, dat is ergens anders. Dat is niet op de Nürburgring.
1: Oh, dat is niet op de Nürburgring.
0: Dat is een andere race.
1: Dat is een andere race.
0: Ja, je bent een lekker kenner. Lekker gekenner.
1: Ja, lekker weetje.
0: Ja, lekker. Waar heb je dat weetje vandaan gehaald?
1: Ik dacht toch echt dat ik me erin in verdiept had.
0: Ja, maar, kijk, je moet niet alles geloven wat op internet staat. Dat zeg ik als een vraag tegen je. Maar is vandaag ook niet zoveel jaar geleden dat Max eerst race won?
1: Vandaag, nou, ik durf bijna niks meer te zeggen, maar vandaag 10 jaar geleden inderdaad.
0: Volgens mij klopt het niet hoor.
1: De Grand Prix van Spanje, dat was met die legendarische uitspraak van Olaf Mol. Hè,
0: yo hey, yo ho.
1: Yo fucking ho, inderdaad.
0: Oh man, ja, ik kan me dat ook nog herinneren.
1: Geweldig.
0: Ik zat ook te kijken die zondag mee. Ik ging op vakantie, ik was toevallig in Spanje ook. En ik zet de tv aan en ik zag het laatste stukje van die race. En toen dacht ik van, nee, dit gaat toch niet gebeuren echt? Ja, hij gaat gewoon winnen.
1: Ja, geweldig.
0: Ah, dat was bizar. Nou, de rest is history, zouden we bijna zeggen. Hij is nu op een punt gekomen dat hij volgens mij af en toe denkt, nou, ik weet niet of ik het nog wel zo leuk vind.
1: Ja, maar dit is ook veel leuker op die Nürburgring. Dan heb je ook echte auto's. Dan zie je een Mercedes, een BMW. En bij de Formule 1 lijken al die auto's alleen. Ze hebben alleen een andere kleur. Ja, toch?
0: Ja, nu ben je echt... Nu ben je voor de kenners denk ik echt gewoon. Ja, daar ben ik ook niet, dus dat maakt
1: niet. Wat dan? Wat is de verkeerde?
0: Ja, jij hebt helemaal gelijk, maar het zijn toch andere, die motoren, daar gaat het toch allemaal om, of niet?
1: Jawel, dat klopt wel, maar ik bedoel, als je Formule 1 kijkt, zie je allemaal dezelfde auto's. Ja, en hier zie je nog een Lamborghini, of een Ferrari, of een Mercedes.
0: Of een Renault 5.
1: Of een Renault 5.
0: Pas even. Maar dit was het, Kobus. Ik vond het echt een ongelooflijk leuk weetje. Al moesten we natuurlijk een kleine correctie toepassen, maar goed. Het zijn je vergeven, het is ook zoveel allemaal.
2: Een beetje.
0: Ja, tot zover mensen.
2: Dat was een ongelooflijk leuk weetje.
0: Nee, ik vond het echt een heel leuk weetje. Dat kan ik niet anders zeggen, mensen. Dus kijk dit weekend even naar de Nürburgring. We hebben vroeger ook geweldige concerten gegeven op de Nürburgring. Ja? Ja, moet je eens kijken op YouTube. Een beetje in toetsen. En als je dan toch op YouTube zit te kijken, toets dan ook even in John Farnham, Little River Band. Dan hoor je deze stem. Je weet niet wat je hoort.

0: ach, ach. Ik dacht, was leuk, dat is er even één in de categorie.
1: Ja. Die hoor je ook niet vaak meer.
0: Nee, die hoor je ook niet vaak meer, zeg maar. The Age of Reason. Hij zong bij de Little River Band te vroeg. Dat is echt van lang geleden. Maar ik zeg net, als je op YouTube gaat opzoeken... en je houdt een beetje van de muziek en goede zanger... ik heb werkelijk waar, je hebt nog nooit zo'n gast gehoord. Ongelooflijk, echt, deze man. John Farnham. Hij is inmiddels wel een beetje op leeftijd natuurlijk. Maar toen, back in the days, was het niet normaal.
2: Zit te denken, Little River Band, was dat Home on a Monday?
0: Home on a Monday.
2: Help is on his way.
0: Reminiscing, Help is on his way. Oh, ja. Ja, geweldig hoor. Oké, okay, tot zover, dames en heren. Dit boom. Party.
3: Denk je nog wel?
0: Ja.
4: Een legendarisch optreden van de Australische band, de Little River Band.
0: Maar goed, we moeten.

0: Oké, we willen graag weten van wie de stem is. Dus wie is de lallig? Dus niet wat is het liedje, dat is nou inmiddels wel bekend. Want we spelen dit inmiddels al bijna zo lang als het programma loopt, zou je zeggen.
1: Ach, zo.
0: Maar de vraag is dus, wie is...

0: Ja. Ik zou toch zeggen, dat herken je toch wel, maar...
1: 64 namen zijn er inmiddels al genoemd die het niet zijn. Kijk even op de website, daar staan die foute namen. Zou zonde zijn als je in de uitzending komt en je noemt is het Guus Meeuwis bijvoorbeeld.
0: Nee, dat is dan van 5 geweest natuurlijk. Marloes, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Evers.
0: Ja, goedemiddag.
2: Mijn batterij is wel bijna leeg.
0: Oh, dat geeft niks. Dan doen we het even snel, hè. Waar bel je vandaan?
2: Ik bel vanuit Amsterdam, samen met mijn vriendin.
0: Ja, wat leuk. Hoe is het in Amsterdam vandaag?
2: Ja, gezellig. Lekker druk.
0: Kijken of we die batterij leeg kunnen krijgen. Ja, is leuk. Is lekker druk. En waar zit je precies in Amsterdam?
2: Ik zit nu even bij de Burger King, vlakbij de Rockin.
0: Oh, even lekker lunchen.
2: Ja.
0: Heerlijk. Dan kan je zo lekker lunchen, hè? Lekker met een toastje erbij dus. En ga je verder nog wat doen in Amsterdam vandaag? Of,
2: Ik ben bij de Bond Amsterdam geweest, dus daar ben ik een beetje shoppen en
0: heb je nog
2: bij
0: wat kunnen...
2: een ander winkeltje.
0: Heb je nog wat kunnen vinden of moet je straks weer terug naar de eerste winkel waar je was?
2: Nee, ik heb zeker wat gevonden, ja. God.
0: En wat heb je gekocht als ik vragen mag?
2: Ik heb een blond mok gekocht en lepels met hondjes.
0: Lepels met hondjes?
2: Ja, hondenhoofdjes erop.
0: Oh, wat leuk, je bent honden... Ja, anders doe je dat natuurlijk niet.
2: Nee.
0: Nee, dat is
2: maar
0: ook zo.
2: Mijn batterij is wel bijna leeg, hè?
0: Oh, dat is jammer. Ja,
1: hoe gaat het verder met je?
3: Ja, hoe is het weer?
0: Wie is de laller? Kom op.
2: Toon Hermans.
3: Toon Hermans? Die is dood, toch?
2: Ja.
0: Ja, dat hoop ik. Nou ja. Nee, het is... het is niet Toon Hermans. Sorry, Marloes. Het is niet Toon Hermans. Het is niet goed.
2: Niet Toon Hermans.
0: Het is niet Toon Hermans. Nee, je wist het zeker?
2: Ja, ik wist het zeker. Dat hij met Brigitte Kaandorp heeft meegezongen.
0: Oh ja.
3: Nee, dat was Herman Vinkers.
1: Dat was toch Herman Vinkers?
2: Oh, Herman Vinkers. Oh, ja.
0: Maar dat maakt niet uit, die is het ook niet. Maar Loes, ik vond het geweldig om je even in de uitzending te... Ik hoop dat je nog lekker gaat winkelen in Amsterdam. Maak er een mooie middag van. Dank je wel voor het bellen.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Doei.
2: Doeg.
3: Geweldig.
0: Toon Hermans. Die is al 20 jaar dood.
1: Ja, nou, we spelen het ook al heel lang, hè?
0: Ja, dat klopt het wel. Oké, ik heb Annemarie aan de telefoon.
4: Hi, goedemiddag.
0: Hey, Annemarie, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Welkom in dit Radio Feuilleton. Waar bel je vandaan?
4: Nieuw-Vennep.
0: Nieuw-Vennep, oké.
4: Ja, ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd... Wie denk jij? Wim Kan? Wim, ja. Wim Kan?
4: Dat zou wel een mooie zijn, maar ik denk Frank de Boer.
0: Frank de Boer? En hoe kom je daar dan bij?
4: Ja, dat heb ik al sinds de eerste lal die ik heb gehoord. Maar,
0: sinds de eerste lal, maar toen dacht je, ja, voor die paar honderd euro bel ik niet.
4: Dat dacht ik, ja.
0: Dit
4: vond ik een mooi bedrag.
0: Ja, dat is ook zo. En het is Frank de Boer! Het is hem! Het is Frank de Boer! Jeetje! Dames en heren, het antwoord is goed geworden! Nou, en dat op zijn verjaardag!
3: Ja.
4: Nou, het is wat.
0: Ja, het is ongelooflijk. Gefeliciteerd, je wint 2700 euro!
4: Nou, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft.
4: Ja. En mooie vrijdagmiddag.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Goeiedag, zeg hij. Hallo.
3: En het grappige was, de vorige laller die we hiervoor hadden, dat was
0: Ronald de Boer. Dus wij dachten, we doen Frank, dat weten ze meteen.
3: Ja.
0: Maar ik had Frank vorige week een keer al op de app, of ze waren hier natuurlijk ook pas nog. Ik zeg, je bent nog steeds hier geraden. Hij zegt,
5: ik was al lang vergeten dat ik dat gedaan heb.
0: hij wist het niet meer. Maar even kijken of we het antwoord ook hebben.
6: Dit was natuurlijk Gloria Gaynor. Met I Will Survive. Met in de hoofdrol Frank de Boer.
0: Ja! Hij was wel trots, want er werd al van alles genoemd. Guus Meeuwis werd genoemd. Allerlei geweldige zangers werden genoemd. Dus hij dacht van nou, misschien kan er nog een nieuwe carrière beginnen.
4: Ja.
0: Maar helemaal goed. Gefeliciteerd Annemarie, het is Frank de Boer. Je krijgt 2700 euro.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ik wens jou een
4: fijne dag.
0: Mooi weekend en een fijne dag. Dankjewel hè.
4: Gaat zeker lukken.
0: Doei doei. Bye, bye. Nou, verdorie, moet ik ook nog aan het werk van de week. Dan moet er een nieuwe laller hebben. Maar goed, dat lijkt me het minste probleem. Dat zal wel goed gaan komen, denk ik. Oké, straks live muziek hier in de show van de 3J's. Later op ook nog niks schilder. En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws van dit moment.
7: Ze is triple Grammy winnares.
8: De sensatie op Pinkpop.

0: Rodrigo.
1: Let me hear you scream.
0: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour.
1: Are we ready to have a good fucking time?
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
6: Domino's.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe!
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
8: Woehoe!
7: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
14: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
15: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
20: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
21: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
26: Kippie. Later en altijd.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
29: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis.

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Goedemiddag, dit is 538. Het is met 12 graden behoorlijk fris. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog. Dan kijken we even naar het verkeer. De files voor dit moment, Kobus.
2: 13 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A7. Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens. Daar een vertraging van ruim 10 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen voor Geldermalsen. Door een ongeluk een vertraging van ruim een half uur. En de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. Een vertraging van ruim 20 minuten.
1: 4:06. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
3: Goedemiddag. Transavia wil fors in de kosten gaan snijden. De luchtvaartmaatschappij maakt al langer weinig winst en er bovenop komen de hoge kerosinekosten. Er zullen ook banen verdwijnen, volgens Transavia, zoveel mogelijk door natuurlijk verloop. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen gebruikt bij zware geweldsincidenten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. En Erben Wennemars stopt als analist bij de schaatsprogramma's van de NOS. De omroep was al een tijdje met hem in gesprek over zijn dubbelrol als vader en analist. Nu zijn zoon Joep ook succesvol schaatser is. Wennemars zegt dat dat voor de buitenwereld soms ingewikkeld was. We gaan zijn enthousiasme missen, zegt de NOS.
1: Is dat de reden?
3: Ja, dat wordt als reden opgegeven.
1: Dat is toch raar. Hij kan toch verder goed prima analyseren,
3: ja,
1: zou ik zeggen.
3: Ja, dat lijkt mij nou toch ook, ja. Gek, hè?
1: Ja.
3: Ja, gek.
1: Ja, nou ja, goed.
2: Nou, het was natuurlijk een hoop te doen laatst, hè, met dat hij zo enthousiast reageerde. En dan vinden ze dat hij een beetje voorgetrokken wordt.
1: Ja, voorgetrokken? Het is de zoon. Hij is zijn vader. Dan snap ik dat. Snap iedereen. Welke gek snapt nou niet dat hij enthousiast is?
2: Nee, dat is okay, maar mooi. Maar kun je dan wel objectief zijn, bijvoorbeeld? Stel dat zijn zoon tegen een ander moet. Dat kun je dan wel objectief.
1: Nou, er is ook nog een kijker met gezond verstand. Iedereen snapt toch, ja, dat is de zoon. Ja, natuurlijk is die, ja. Heeft hij. Maar goed, ja, ik weet helemaal niet wat daar natuurlijk gebeurd is en wie de beslissing genomen is. En misschien heeft hij zelf wel zoiets gehad van, nou, misschien is dat niet handig.
3: Mooi punt om te stoppen.
1: Ja, dat zou ik nog kunnen. Nou goed. Ja. Whatever, jammer.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Henk, ja, andere dingetjes.
3: Andere dingetjes deze week. Politiek Den Haag was deze week druk met Kanye West.
1: Kanye West, Henk.
3: Ja, of J, zoals hij zich tegenwoordig noemt. Oh. Kanye wel of niet optreden in Nederland.
1: Dat was hij heeft wel omstreden dingen geroepen, geloof ik.
3: Ja, zeker. De rapper liet zich eerder antisemitisch uit. En hij sprak ook waardering uit voor Adolf Hitler.
1: Ach.
3: Hoewel de man later zei dat het kwam door zijn bipolaire stoornis. Ja, natuurlijk. Wil zo'n beetje de hele Tweede Kamer hem hier niet hebben.
1: Oké.
2: Ja, heftig hoor. Ik zat gisteren Radio 1 te luisteren. Daar was Emma Wortelboer te gast.
1: Ja.
2: En die is fan van Kanye West.
1: Ja,
2: en er werd gevraagd hoe zij daarin stond.
1: Ja.
2: En zij had zoiets van, nou, die kan makkelijk komen.
1: Oh ja.
2: En ja, maar hij heeft voor de Joodse mensen. Ja, maar ik ben geen Joods, dus mij maakt het niet uit.
1: Oh, dat is niet zo handig. Ja,
3: nee, is niet.
1: Was dat letterlijk wat ze zei?
2: Dat was letterlijk wat ze zei. Bij de publieke omroep ook, hè?
1: Bedoel, ja, dat maakt niet uit wat je het zegt, toch?
2: Ja, belachelijk.
1: Ja, waarom? Ja, iemand die het interview weet toch niet van tevoren wat iemand gaat zeggen?
2: Nee, dat klopt. Maar ik vond een opvallende uitspraak.
1: Ja, dat is wel een rare uitspraak, inderdaad. Ja,
3: zeggen, nee.
1: Ja, het is lastig, want wat kun je. Kijk, moet je het verbieden of moet je zeggen, nou, je kan het gewoon laten doorgaan en mensen die er naartoe willen, moeten dat lekker zelf weten?
2: In principe zou je zeggen, laat het doorgaan, want ja, je hebt een vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, dat bedoel ik.
3: Dan kan je het er
1: behoorlijk niet mee eens zijn in dit geval.
2: Ja, dat sowieso.
1: Ja. Nou, het is dan lastig altijd hoor, vind ik.
3: Een bommelding op een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol zorgde voor urenlange vertraging deze week. Aanleiding was een dreigende tekst die zichtbaar was via een wifi-naam aan boord van het toestel.
1: Ja.
3: Een passagier had een persoonlijke wifi-hotspot ingesteld met de naam, daar komt die: Allahu Akbar, er is een bom aan boord.
1: Dat was de wifi-naam?
3: Ja, dat was de, ja. Yeah.
1: Maar dat is dan toch door iemand opgemerkt?
3: Ja, de KLM liet het toestel meteen ontruimen en volledig controleerde. Uiteindelijk werd er niets verdachts gevonden.
1: Nee.
3: Ja, dan neem je toch wat zekere voor het opzeker.
1: Nou, dat lijkt me wel, ja.
3: Ja. Je kan ook een andere naam bedenken natuurlijk, hè.
1: Dat zou je kunnen zeggen,
3: ja. En het dierennieuws was er deze week ook, want in een dierentuin in Duitsland is een bezoeker deze week in het leeuwenverblijf geklommen.
1: Oh.
3: Hij wilde de dieren gaan voeren en dat deed hij ook, want hij had speciaal voor de leeuwen goulash meegenomen.
1: Oh, dat is speciaal gekookt de avond ervoor, ja.
3: Hij dacht dat de leeuwen honger hadden. Nog voordat het personeel in kon grijpen, had één leeuw al van de goulash gesmuld.
1: En die was 3 dagen aan de scheid geweest.
3: Nou, dat schijnt heel gevaarlijk te zijn voor die leeuwen.
1: Oh, is dat zo?
3: Ja, de man is nooit meer welkom in de Duitse zoo.
1: Nee.
2: Oh,
1: ja, dan ben je toch ook wel levensmoe als je volgens mij in zo'n
3: hok zo sowieso klimt, tussen de leven gaat zitten.
1: Dat lijkt me niet zo heel handig.
2: Nee, of je vertrouwt heel erg op je goulash.
1: Dat kan ik ook. Die goulash. Die is zo goed, ze kijken naar mij niet om.
3: Nee, dat kan natuurlijk ook.
1: Dat was hem,
3: ja, dat was.
1: Oké, okay, tot zover. De kranten wilde ik al zeggen. Maar dat was... Dat is waar helemaal, hè? Nee, dat waren de andere dingetjes van de afgelopen week. Ja, zo is het. Zometeen live hier, de 3J's hebben een nieuwe zomerse single, mag ik wel zeggen. Mooi, lekker liedje gaan ze zometeen live spelen hier. En later op ook natuurlijk nog meer live muziek van Nick Schilder. En Gerard Joling is straks de gast hier in Evers & Co. Dit is Duran.

single, mag ik wel zeggen. Mooi, lekker liedje gaan ze zo meteen live spelen hier. En later op ook natuurlijk nog meer live muziek van Nick Schilder. En Gerard Joling is straks de gast hier in Evers & Co. En dit is Duran Duran.

0: Family of the Year. Leuke groefnaam, toch? Hero. Dit is Evers & Co. Richting het weekend aan het eind van week 20 alweer. Straks gaan we ook natuurlijk nog de vrijdagmiddagborrel aftrappen. Heel veel mensen hebben natuurlijk een lang weekend.
1: Ja.
0: Vanwege de hemelvaart. Die hemelvaartweekend. Op de spreekse dagje vlij genomen. Dus, maar goed, de vrijdagmiddagborrel die moet natuurlijk gewoon doorgaan. Dus dat doen we straks, mensen. Maar nu eerst bij ons in de show, dames en heren. Ja, het is een beetje Volendamse middag vanmiddag. Maar dat geeft helemaal niet. De 3A's!
2: Yes!
3: Op de Family of the Year gesproken.
0: Ja, nou inderdaad, zeg ik.
3: Een beetje familie van de show aan het worden.
0: Hoor. Nou, en we vinden het fijn om jullie als familie te hebben, hoor. Laat dat ook even gezegd zijn. Wat goed fijn, dat jullie goed er zijn. Hoe is het?
3: Ja, goed, goed.
0: Ja?
3: Ja, we zijn bezig met die nieuwe single, hè?
0: Ja.
3: Dus promo-rondje.
0: Wat is bezig met de nieuwe single?
3: Ja, gewoon een beetje rondrijden door Nederland langs verschillende radiostations.
0: Ja.
3: Dat.
0: En is dat nog steeds na al die jaren, want jullie doen dit ook al een tijdje alweer, hè?
3: Ja, maar ja, dat is nog steeds...
0: Dat blijft leuk?
3: Ja, kijk, het creatief zijn met muziek, dat is nog altijd wel het leukste van het vak. Dat,
0: ja.
3: Dat je gewoon liedjes maakt en dat je liedjes creëert vanuit het niets en dat dat dan ook opgepakt wordt en dat mensen dat mooi vinden en dat dat op de radio gedraaid wordt, dat blijft een blijft bijzonder.
0: Ja, dat kan me iets bij voorstellen. Kun je nog herinneren dat je voor de eerste keer je eigen liedje op de radio hoorde?
3: Ja, dat weet ik nog wel.
0: En welk liedje was dat?
3: Nou, dat was in de tijd nog voor de 3A's. Toen wij een Engelstalige rockband hadden. Genaamd Blue Bus.
0: Oh, en genaamd Metallica.
3: En wij dachten dat wij daar de wereld mee gingen veroveren. Zoals Metallica.
0: Ja.
3: Maar ik weet nog wel dat we toen... We zijn één keer op de radio gedraaid. En dat zal ik even goed nooit vergeten.
0: En hoorde je dat zelf? Of was er iemand die jou ging bellen?
3: Nee,
2: we staat al een week klaar.
3: Ja, precies. Nee, we werden ook van tevoren geïnterviewd daarover. Dus ik zat in de auto met het interview en daarna kwam het liedje. En dat was kippenvel.
0: Ja, dat kan
3: zijn
0: me voorstellen.
3: Dingen die je nooit meer vergeet.
0: Nee, en daarna dan zet je af en toe de radio en hoor je jezelf voorbij komen. Wordt het dan wat normaler misschien? Ik weet niet of dat zo is, maar...
3: Ik zet hem wel altijd nog steeds harder als hij drie jaar voorbij komt.
0: Ja, alle begrip. En zijn jullie verder nog bezig met iets, een tour? Of komt er nog iets aan? Of...
3: Wij zijn bezig met de festivalletjes en de zomerfeesten en de kroegen en dat soort dingen wat je in die zomermaanden allemaal hebt.
0: Ja, leuk.
3: En dan, we doen nog mee met het bij ons in Brabant feest in het Philipsstadion.
0: Bij ons in Brabant?
3: Een heel groot festival in dat stadion. En aan het einde van de zomer is altijd onze Caprera-feestje. Daar heb je waarschijnlijk ook vaak gestaan.
0: Ja.
3: En dat vinden wij nog altijd een van de meest bijzondere optredens van het jaar.
0: Absoluut. Wanneer is dat?
3: Kunnen mensen nog bij zijn trouwens?
0: Ja,
3: we doen twee
0: zeggen.
3: Shows op één dag. En de avondshow is uitverkocht. In de middag kunnen ze nog bij zijn op zaterdag 22 augustus.
0: Juist. En jullie hebben een, ik mag wel zeggen, leuke, verrassende nieuwe single.
3: Ja. Een zomersingle. Dus wij zijn klaar voor de zomer.
0: Ja.
3: We hopen dat nu ook echt gaat gebeuren, die zomer. Tenminste, die hogere temperatuur. Want er is er al wel de tijd voor.
0: Even 15 graden erbij gehaald, dank u wel.
3: Ja, een reggae-nummer inderdaad.
0: Ja, wou ik zeggen, kunnen we er nog wat over zeggen? Of zullen we dan gewoon gaan luisteren?
3: Het nummer is ontstaan tijdens het programma Onvergetelijke Liedjes van Simon Keizer. Afgelopen najaar.
0: Ja.
3: En dat is een programma waarbij Simon dan langs gaat bij een heleboel verschillende bekende Nederlandse artiesten. En die haalt daar liedjes op die op de plank zijn blijven liggen. Om wat voor reden dan ook.
0: Ja.
3: Of waar je dan mee vastzit en niet weet wat je ermee aan moet. En zo kregen wij een demo in handen van de heren van Broederliefde.
0: Oh.
3: En die hadden een heel sumier demootje met alleen twee coupletten. En daar moesten wij chocola van maken. En uiteindelijk hebben wij er een reggae-nummer van gemaakt. Terwijl het in feite nog geen reggae was.
0: Okay.
3: En dat was leuk, dat moment in die show toen wij dat gingen spelen. En zij ineens dat liedje waar zij eigenlijk al jaren mee vast zaten. Ze wisten echt al jarenlang niet wat ze wilden dat er iets mee gebeurde, maar zij wisten niet wat.
0: Ah.
3: En toen kwamen wij en toen hadden we een hele reggae-track van gemaakt. Nou, die gezichten van die jongens, dat was ook onvergetelijk.
0: Juist. En ja. dit is hem geworden, zeg maar.
3: Dit is hem nu geworden. Het liedje heet Los Vast.
0: We gaan luisteren live in Evers & Co. Hier zijn de 3A's.

0: Podcast, de nieuwe single. Dankjewel, mannen.
1: Dankjewel, yes. Edwin.
2: Graag gedaan.
0: En kom snel terug, zo doe je dat met familie, toch?
1: Twee weken weer.
0: Oké. Straks nog meer uit Volendam. Over familie gesproken. Nick Schilder is bij ons, hoor je zometeen. We doen de aftrap van de vrijdagmiddagborrel met een duo vandaag, hè?
3: Ja.
0: Leuk. En Gerard Joling is de gast in het volgende uur tot aan 6 uur hier. In Evers & Co. Terugkijkend op week 20 alweer, mensen.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Tijdens de Campina Openboerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
15: Zoveel money!
14: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
19: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Ik kan je een geheim vertellen, maar eigenlijk...

0: Ik wil als dino.
1: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week een melding gedaan bij de inspectie in de zaak van twee moeders die worden verdacht van kindermishandeling, zegt de burgemeester. Hij zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen. Buurtbewoners zijn woedend, er zijn bij drie woningen ruiten ingegooid. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. Uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. De dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft in het zuiden van het land een Nederlander aangehouden. Die wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. En scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB toch uit de laatste speelronde van de Eredivisie gehaald. Hij zou zondag VAR zijn bij NEC Go Ahead Eagles, maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Dieperink ook niet mee naar het WK. 538 weer, het is fris met enkele buien. Morgen een mix van zon, wolken en buien en ook dan maar 13 graden.
6: De files, Kobus.
7: Ja, ook maar 13 files in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A15 Gorinchem-Nijmegen voor Geldermalsen. Door een ongeluk 40 minuten. De andere kant op voor Geldermalsen 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel een vertraging van bijna een half uur.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
10: Domino's.
12: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo. Live in de Ziggo Dome.
5: Ja, goedemiddag. Het is 4 minuten over 4 en...

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, hallo, wat leuk dat jullie er zijn.
0: Ja, wij vinden het ook tot nu toe hartstikke leuk.
2: Tot nu toe, ja, dat ja, is wel goed dat je dat er even bij zegt inderdaad. Want waar komen jullie vandaan, Frank?
0: Ik kom uit Maarsen en
1: Susanne. En ik kom uit Soest.
0: Uit Soest.
2: En hoe, ja, dan misschien toch even, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
0: Nou, ik ben eigenlijk een muziekproducer en ik produceerde haar platen eigenlijk al.
2: Oh.
0: En dan deed ik af en toe eens een tweede stemmetje meezingen.
2: Ja.
0: En wij blenden zo mooi, dus we hadden zoiets van, joh, dan gaan we eens een heus duet opnemen.
1: Oh. Wij vinden het mooi, hè?
2: Ja, ja nee, maar we gaan nu zo meteen jullie even laten horen aan de rest van het land, te kijken of zij er ook zo over denken.
3: Krijgen ze nou 2 minuten?
2: Nou, ja, dat lijkt me niet. Dat je daar nou weer over moet beginnen ook. Maar goed, jullie hebben een single opgenomen en die heet...
0: Veel leuker met jou.
2: En daar gaan jullie de vrijdagmiddag borrel mee aftrappen. Een minuut krijgen jullie de tijd, dan gooien wij de deur dicht. Hè? Niks persoonlijks.
0: Nee.
2: Maar oké, zijn jullie er klaar voor?
0: Zeker weten.
2: Veel leuker met jou. Dames en heren, live in Everse Koop voor de aftrap.

0: wat jammer. Daar zitten ze achter de deur. Frank en Susanna, het is niet anders. Ja, gezellig. Ja, ze zitten lekker gezellig, meisjes. De show must go on. Zo is het ook, mensen. Het is 4:07. Yeah! Hartelijk welkom tot 6:00 vanavond.
1: Evers & Co.

0: zoeken. Daar is hij weer. Ja, Gerard Jolie. Ja, ja,
1: het is toch bizar, hè?
0: Wat is bizar, Gerard?
1: Ja, het is het of het applaus niet ophoudt. Het is zelfs in de studio al zo. Ja,
0: het volk schreeuwt om jou, zoals je zelf altijd zegt in ieder geval.
1: Nou, ik doe mijn best, maar...
0: Ja, dat is wel zo.
1: Ja, ja, het is natuurlijk wel zo.
0: Hoe is het, Gerard?
1: Ja, ja, super goed. Ik ben,
0: heb je een goede week gehad?
1: Ja, ik had gisteravond nog twee onwijs leuke festivals waar ik mocht staan.
0: Oh.
1: En dat was wel best ver, maar super gaaf. En ja, nu ben ik hier en ik vind het altijd gezellig.
2: En je was ook bij Emca Marina van de week, toch?
1: Ben ook nog, die werd 85.
0: Oh, ja.
1: Die kreeg een box uitgereikt door Universal.
0: Ja.
1: En nou, die mocht ik uitreiken. En uiteraard had ik 85 rozen voor hem mee. En dat was weer een hartstikke... Maar ik moet wel zeggen, ik ben via de achterrug gekomen. Ik heb uitgereikt en weer weg. Want ik had nog een paar dingen te doen. Dus ik heb van het feestje niet zo van me meegekregen.
0: Want je kent jezelf, bedoel je?
1: Ik ken mezelf. Ik ben gaan als laatste rol ik daar weer uit.
0: Ja, heerlijk toch?
1: En ik drink alles door elkaar. Rol je wijn, bako, jong nevertje en een...
2: Jägermeister.
1: Jägermeister. Oh, dat vind ik ook zo lekker, zeg.
0: Jägermeister, hè? Oh. Ja, serieus?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik heb vaak... Ik drink nooit voor een optreden. Maar op het moment dat ik dan wel eens denk... God, ik heb een kikker in mijn keel, 3 of 4 liedjes. Die heb ik vaak, hoor.
0: Ja.
1: En nou, die laat ik zitten, die zingt beter dan ik. Dat had ik je verteld. Dan neem ik even een jegermeistertje. En dan is het net of het een beetje losbrandt. Ja, ja. Ik weet niet wat het is. Maar ik moet je eigenlijk zeggen dat ik... Als ik 2 van die drankjes op heb... Dat ik beter zing. Dus heeft iemand een jegermeistertje hier?
0: Ja, maar je hoeft niet te zingen.
1: Oh, nee.
0: Maar als jij
1: nou, doe dan maar een wit wijntje.
0: Nee, maar snap je. Eventjes, kijk eens even. Ja, nee, ik snap helemaal wat je
1: het
0: bedoelt.
1: Het verzacht wel eens een beetje. De
0: Ja. En je hebt ook dan zelf vaak het idee dat je beter zingt. Dat is het ook.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet altijd zo.
0: Nee, dat is niet altijd zo. Ja. Waar ben je druk mee op dit moment, Gerard?
1: Nou, het zal ik je zeggen. Ik heb een album klaarleggen.
0: Een album?
1: Ja, ik weet helemaal niet wanneer we uit gaan komen. Geen tijd voor, hoor ik net van mijn manager. Nee, als jij met je hol in Spanje zit, heb je er geen tijd voor.
0: Zit Wino veel in Spanje?
1: Ach, man.
0: Maar want hij heeft een huis in Spanje, of?
1: Ja. Nou, ik heb het gezien. Het is net een berghut, dus het maakt niet uit.
0: Maar Wino, heb jij geen lamme hand? Want je zit de hele dag met die camera in je hand, toch? Of niet? Of valt het wel mee?
3: Nou ja, we moeten hem een beetje volgen. Want anders is het niet meer terug te draaien, kijken wat er allemaal gebeurd is.
0: Nee, dat is ook zo. Nee, als je die vastlegt, dan geloof je niet wat er allemaal gebeurd is. Dat is het
1: heel veel. Maar ik roep nog wel eens wat en zeg je, nou, dat kan hij nooit gezegd hebben. En
0: dan kijk je het even terug, ja.
1: Kijk ik terug en dan schrik ik ook wel eens van mezelf.
0: Maar, want ik kom er nu nog, ja, nee, dat snap ik. Als je wat van jezelf schrikt.
1: Nee, dat is echt waar. En het is het ergste eigenlijk als ik dan zeg maar in licht beschonken toestand ben. Want word ik nogal vrij.
0: Ja.
1: En dan denk ik eens, ja, verdomme, dat had ik nog verdomme eigenlijk niet moeten doen.
0: Ja, maar goed.
1: Maar het is altijd net even te laat.
0: Ja, dat is dan weer. Maar komt er nou een wel of geen derde seizoen van?
1: Nou, ik ga je vertellen, volgende week zit mijn manager bij RTL en dan horen we allemaal wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee. En als je het mij vraagt, zou je het willen? Ik weet niet, dat kan toch bijna niet meer? Iedereen komt met een real life.
0: Ja, nou, ik hoorde jou ook ergens zeggen van, nou, het is wel klaar nu. Maar ik zeg net voor de gein, het volk schreeuwt erom. Maar de kijkcijfers waren gigantisch, toch?
1: Die waren gigantisch. Maar het gaat mij dan meer om het feit, als er dan zoveel is op dat gebied. Want RTL heeft natuurlijk ook de Meilandjes, die hebben voor 3 jaar getekend. Dan hebben we de Vrogers op 5, hoor ik. We hebben nog de Roelvinkjes op Videoland. Frans Bauer, Patricia Pai.
0: Ja, maar jij bent de kijkcijferknaller.
1: Dat hoop je dat ook zo blijft.
0: Dat maakt het voor Wino allemaal wel wat makkelijker. Toch,
1: ja,
0: Wino?
1: Nee, financieel gezien.
0: Want je kan gewoon op tafel leggen wat je wil.
3: En maar als je hele goed
0: ja, ze kunnen geen nee zeggen, Wino. Ze kunnen gewoon geen nee zeggen.
1: Ik moet je zeggen, als het nou gaat... Want dan zeggen mensen, ja, maar valt het dan niet weer in hetzelfde? Nou, ik heb mijn agenda gezien. Er zijn zoveel bizarre leuke dingen dat ik kreeg. Denk, ja, dat hebben we nog helemaal niet nergens gezien. Ook niet bij anderen.
0: Nee.
1: Dus wat dat betreft zou het kunnen. En ik sta er zeker niet onwelwillend tegenover. Want het maakt mij niet uit. Die camera's die zijn zo groot als je hand. Je hebt niet eens erging meer als je ergens binnenkomt.
0: Nee, dat is waar. Daar.
1: Dus je kan overal dat dingetje neerzetten en zien wel of het leuk is.
2: Je kan toch ook zo'n camerabril opzetten?
1: Dat heb ik ook gezien. Maar dat kan alleen met een zorgbril, heb ik vernomen.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Dan wordt het wel heel intiem, denk ik.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dus straks vergeet je hem af te zetten. Nou, dat moet je niet hebben. Nou, geef Gerard wat te drinken, jongens. Ja.

0: mond leeg, Gerard, want
1: Ja, de kipnuggets en de frikandellen en de bitterballen zitten tegen mijn huig aan.
0: Het is vrijdagmiddag, dat hoort er gewoon natuurlijk
1: een
0: beetje bij.
1: Dat is wel gezellig.
0: Wat luister jij zelf eigenlijk naar qua muziek? Wat vind jij nou eigenlijk leuk?
1: Dat maak ik eerlijk verteld.
0: Dat maak ik nu in één keer af eigenlijk.
1: Ja, nou, het is altijd een beetje toch de 70s. Ik heb daar heel veel oude soft soul. Gladys Knight, Barry White, Randy Crawford, de OJ's.
0: OJ's.
1: Dat vind ik allemaal fantastisch. Al die Me and Mrs. Jones, hoe heet het ook alweer?
0: Billy Paul.
1: Knallers ook gehad. Only the Strong Survive. Dat soort, dat word ik altijd zo blij van.
2: Tonight is the Night, Betty Wright.
1: Oh, ja. Betty Wright. Ja, en Melba Moore. En wat hadden we dan nog meer?
0: Jeetje, Mina, ik tik me helemaal wezenlijk.
1: Kenny Staten, Young Hans Rim Free.
0: Oh, die is ook goed. Ja, Kenny Staten.
1: Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before.
0: Nou, zo hebben we er al even een paar, zeg ik.
1: Lekker, hè?
2: Would You Read My Mind, Viola Wills.
1: Ja,
2: eigenlijk de dance classics. Daar
0: komt het eigenlijk wel op neer. Dat had je gewoon, ja.
1: Ja, Viola Wills, ja. Oh god, die vond ik ook zo fantastisch. Ik zou zeggen dat ik daar als jonge jongen nog achter gedanst heb. Maar dat was op 50.
0: Ja?
1: En zij kwam op en dat was al een van mijn liefde. En in één keer stond ze in een witte jurk. En ze kwam een wallen van parfum af mij. En daar stond ze dan met die mik van, ik denk, dit moet ik hebben, dit vind ik. Daar stond ik achter te dansen. Gonna get along without you now. En toen was het op een gegeven moment, praat ik al van een jaar of 18, 19 geleden. Dus tegen wie nou, ik ga even een groot feest in mijn schuur. Dan ga ik haar bellen, weet je wel, op zij op kan treden. En toen had ik het management aan het zeggen, ja, sorry, maar ze is gisteren net overleden.
0: Ach, nee, dat is dus niet.
1: Ja, dat vond ik zo waardeloos.
0: Ja, dat is waardeloos natuurlijk. Ik bedoel, als jij zegt, had het even iets later gedaan.
1: Ja, maar ja, goed, het zo is, er zijn altijd dingen waar je soms een beetje spijt van heb. Van die avond dat jij op mijn verjaardag was, toen
0: daar
1: ben
0: ik vrij weinig mee van.
1: Oh, dat is goed.
0: Van je 65 is ook trouwens weinig.
1: Nou ja, dat ben ik met je eens. Ik ben door iemand weggehaald daar op mijn 65ste.
0: Ja.
1: Ik weet niet meer hoe het ging, maar ik zag
0: dat
1: alleen maar
0: zit.
1: Ja, dat ik zag alleen maar bladen met Jägermeisters voorbij gaan. En
0: ongelooflijk.
1: Als ik dacht dat iemand het niet nam, dan denk ik, nou neem ik het toch.
0: Ja, maar het is het feest. Dat die kunt het anders zonder als het blijft liggen natuurlijk.
1: En wat heb ik een slechte dag gehad daarna, zeg.
0: Dat zal best, ja.
1: En god, je kan dat nog zien. Oh ja, dat is ook leuk.

0: vanmiddag.
1: Heerlijk. En je pakt nog een nieuwe single, toch?
2: Heb ik ook nog, ja.
0: Niet voor één keer. Geweldig.
1: Komt er ook aan zometeen.
0: Gezellig.
1: Nieuwe single van Gerard Joling. We praten zometeen verder. En we gaan zo ook nog even bellen met... of bellen, even luisteren naar de stamtafel. Volgens mij zijn ze allemaal beneden klaar om de week te bespreken. Dus dat doen we zo meteen. En we hebben live muziek van Nick Schilder. Ook dat toch, mensen. En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws van dit moment. En andere dingetjes.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar... Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: Als er zin in vakantie, dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €450 korting tijdens de vakantiegeld superzeelweken.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop.
14: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
17: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
16: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
23: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
24: Kippie.
25: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: goud, maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Goedemiddag, dit is 538. Ook vanavond buien. Vannacht op veel plaatsen droog en dan klaart het op. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden. Dan de files van dit moment.
5: Ja, ook 13 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A4. Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar staat een vertraging van ruim 20 minuten. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor de Schipholtunnel. Een te hoog voertuig. Daardoor moet iedereen ruim 20 minuten wachten. En de A15 Gorinchem-Nijmegen voor Geldermalsen. Door een ongeluk een vertraging van bijna een half uur.
4: 4:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
6: Goedemiddag. Op cruiseschip Honden, je zei tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het Hanta-virus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein. Het schip is onderweg naar Rotterdam en daar wordt het maandag verwacht. Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie over de moeders. Die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen, zegt de burgemeester. Die zei ook de rillingen op zijn rug te krijgen van de zaak. En de man die brand zou hebben gesticht tijdens rellen tegen asielopvang in Loosdrecht, die blijft nog in ieder geval 2 weken in de cel. 2 minderjarigen. Die komen voorlopig wel vrij, omdat ze eindexamen moeten doen.
4: Jezus. Minderjarigen. Ja, ik begreep ook dat heel veel van die mensen daar niet eens uit Loosdrecht komen.
5: Nee. Ja, nou, er wordt ook weer tegengesproken. Oh. Ik geloof zo'n 80% wel uit Loosdrecht en zo'n 20% niet. Maar ik heb er niet zelf tussen gestaan.
4: Nee, is maar goed ook. Henk, dan nog even wat andere dingetjes.
6: Even andere dingetjes, andere dingetjes van deze week.
7: Heb je nog wat leuks ook?
4: Ja, Henk. Ja,
6: alleen maar leuke dingen.
4: Ja, ik ben heel benieuwd.
6: Edwin de Roy van Zuiderwijn.
7: Maar we vroegen toch wat leuks?
4: Wat is er met Edwin?
6: Ja, die verloor deze week zijn rechtszaak tegen RTL. De ex van prinses Margarita wilde vooraf het scenario te zien krijgen van een nieuwe dramaserie over het Koningshuis. Maar de rechter heeft dat verzoek afgewezen. De Roy was naar de rechter gestapt omdat hij bang is dat hij op een onjuiste of een schadelijke manier wordt neergezet in de serie.
7: Dat maakt voor hem niet meer uit.
4: Nee, dat,
7: dat is toch al gebeurd
4: allemaal. Wat doet die man tegenwoordig?
7: Die man,
6: Nou, lastig. Lastig.
4: Ja?
6: Hij doet lastig.
4: Ja, hij doet sowieso.
6: Een jongen van 14 die al weken werd vermist, werd deze week teruggevonden in een bushokje in Polen. In de omgeving van Bialystok, niet ver weg van de grens met Belarus. De jongen vertrok op 18 april per fiets vanuit zijn huis in Apeldoorn. Wat hem bezielde om dat hele end in zijn eentje te fietsen zonder een bericht achter te laten, is niet bekend, maar zijn familie is blij dat hij weer terecht.
4: Nee, dat snap ik, ja.
7: Ja, wat een tieve zin, zeg maar.
6: Nou, waarom zou je het doen, hè?
4: Ja, dat, is, nou, dat weten we dus niet.
6: Nee, dat wordt nog onderzocht, denk ik. Privébaas Evert Santegoets.
8: Goedemorgen, mannen.
6: Ja, pak deze week op de Telegraaf-site groot uit met een artikel over een aanstaand weerzien tussen Gerard Joling en Gordon. Hij stelde dat de twee elkaar na 6 jaar weer in de armen zouden vallen op de 85ste verjaardag van zangeres Imca Marina.
4: Oh, dat was de aanleiding. Dat is ook zo.
6: Helaas speelde de kaas dat weerzien bleef uit, want Goor die kwam niet.
7: Nee, ik was er wel en ik moet je zeggen, ik heb ontzettend genoten. Ik was er maar kort, hoor.
4: Ja, precies. Ja, dus,
7: maar het was erg leuk.
6: Jij was er.
4: Misschien ben je net misgelopen of is Goor helemaal niet geweest?
6: Nee, die is helemaal niet. Hij is wel langs gereden. Heb ik begrepen.
7: Daar hoorde ik al
4: achter jouw auto staan.
7: Ja, dat dacht ik. Ja.
4: Je bent er wel een beetje moe van, zeker, van de gezeur over Gordon.
7: Ik ben er gek van, echt. Ja, nee, maar dan denk ik, ik vind dat toch ook een beetje sneu tegenover Imca. Want dan denk ik, zit je 60 jaar in het vak.
4: Ja, dan moet je er even heen, toch?
7: 85, dan doe je toch even uit respect voor die vrouw ga je erheen. Trouwens, ik moest sowieso de DVD, wat was het, de box uitreiken. En ik ken haar ook al 40 jaar. Dus het is voor mij altijd een soort tweede lieve moeder. En het is een schat. En we hebben altijd ongelooflijk veel. Ja.
4: En dan treedt zij nog op eigenlijk? Of niet?
7: Ja, ze zingen nog steeds.
4: Echt waar?
7: Ja.
4: Nou,
6: dat is grappig, want ze heeft een boxen.
4: Welke liedjes heeft ze komen
7: allemaal? Ze zingt 7 talen, hè?
6: Ja, ze spreekt sowieso even, inderdaad. Maar ze heeft Viva España, Bella Viva Italia, Antonio. Dan heb je nog Harlequino. Waar blijft de wijn? Ik heb geen geld meer op de Giro. Is ook een hitje van... Hij zei best wel veel leuke
4: hitjes. En vannacht. Zou Gerard nooit zingen?
7: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
4: Maar dat gaat tellen van vorig jaar.
7: Nou, zo kan hij wel weer.
4: Ja, inderdaad. Maar okay, ja, daar heb ik het
7: maar nog eventjes over Imke. Dat vind ik wel heel leuk om te vertellen. Maar ja, heb je nog wat nieuws? Ik heb toevallig 4 weken geleden met haar een nieuwe versie gemaakt. Samen met haar van Eviva Spanja. Is nog geen planning van datum. Maar het is wel bizar leuk geworden.
4: Oh, ja? Oh, die heb je opgenomen met Imke zelf?
7: Met haar. Dus dat heb ik ook eigenlijk gedaan voor haar 85ste verjaardag. Ze had vroeg al jaren duet. Maar ja, iedere keer kon dat er niet van. Of het past niet in het.
4: Ja, ja, ja.
7: En dit is echt wel heel leuk geworden. Met een totale remix. Dus dat is. Ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in. En dan zien we wel wat er gebeurt.
4: Maar je weet nog niet wanneer die uitkomt?
7: Nee, nee, maar het ligt wel klaar al.
4: Oké, okay, wat grappig, ja, zeg hij.
7: Ik zorg dat jij de primeur krijgt.
4: Dat lijkt me wel.
7: Dat lijkt me wel.
4: Waar moet je anders naartoe?
7: Ja, moet je anders naartoe? Ja. Op je vrijdagmiddag. Want dan zit je ook maar in je zure ochtend juist te wachten.
4: Nog eentje dan zippen.
7: Nog eentje dan.
6: Ja, Patricia Pai maakt een tv-comeback met een eigen reality soap. Ook dochter Christina Curry zal erin te zien zijn. De opnames zijn al begonnen. RTL gaat het uitzenden, maar wanneer is nog niet bekend.
7: En wat is de titel? Pisnijdig?
6: Oké, omdat natuurlijk.
7: Het is een grapje. Is een grapje.
4: Oh, is dat een grapje? Wat goed.
7: Grapje, sorry.
4: Maar ook met een real life. Ja, je hebt ook een beetje gelijk, Gerard. Iedereen zit aan de real life.
7: Nou ja, dan hebben we dus toch gelijk. Gaat dat er zoveel mensen komen.

0: Kensington op 538. Living for! Het is even seco tot 6 uur voor de afsluiting van week 12, zou je kunnen zeggen. Want dat is... Nee, van week 20, neem ik niet kwalijk. We zijn al iets verder dan ik dacht. En het is 14 minuten voor 5 geworden bij ons vandaag. Dames en heren, is Nick Schilder!
1: Goedemiddag, jongens.
0: Hallo, Nick.
1: Hey, hallo.
0: Hoe is het?
1: Het is goed.
0: Ja.
1: Met jullie ook?
0: Heel goed,
1: gezellige uitzending, zie ik.
0: Nou, dat is...
1: Gerard, ik zat gisteren de soap nog terug te kijken met mijn vader en moeder.
2: Oh, wat leuk.
1: Mijn moeder vond dat je een heel mooi gebit hebt.
2: Oh, ja. Was dat het enige? Of... Ja.
0: Ze is ongelooflijk.
1: Dat zei ze. Ja, goed.
2: Het is toch een compliment? Het is een compliment.
0: Ja, het is een compliment. Die kan je gewoon in je zak steken.
2: Nou, dat moet je zeggen. Ik heb ze ook doodgebleekt, hoor. Ja.
0: Is dat een ralkleur wat jij hebt? Of,
2: Dit is de ene witste. Nee, ja, ik moet het trouwens weer opnieuw laten doen.
0: Ja, heb je er al zo'n flyer bij? Dat je kan, kleuren kan kiezen? Of is dat, hoe werkt dat eigenlijk?
2: Nou, ik doe dat eigenlijk altijd met een briefje van €50. En dan kijk ik en dan zie ik het geluid.
0: Dan zet je het
2: watermerk, ja. Nou, zo kan niet wel weer.
0: Nick, maar, ja, Nick. Ja,
1: ik heb zelf ook wel eens gedaan.
0: Ja. Oh, ja. Nou, niet alleen. Niet

0: Alleen je tanden zo te zien.
1: Nee, je haar ook. Heb je haar nou even zonder door? Is dat echt grijze haar of is dat echt geverfd?
2: Nee. Het was een challenge voor een andere radiozender in december voor Oetoe. Okay. Je kent het wel.
0: Echt waar?
2: Toen werd ik uitgedaagd en ik dacht op een gegeven moment, joh, het wordt zo lente en zomer. Leuk, even wat anders.
1: Ja, het is een staartje zeer
0: sexy. Nee, staat je absoluut goed.
2: Dank je.
0: Ja, zeker. Maar jij hebt eigenlijk heb je wel ontzettend hekel aan het gelul voordat je moet zingen.
2: Ja, snap ik.
0: Dat is toch zelf niet?
2: Nou, meestal artiesten vinden dat best lastig om te schakelen.
0: Ik snap dat ook, ik snap dat ook.
2: Het hoort er ook een beetje bij. Hè?
0: Dat is ook zo, ja. Wil je dan nu even een moment van stilte of zeg je van nou, we gaan er gewoon knallen?
2: Even 2 minuten inderdaad.
0: Nee, ik kan wel
2: nu overgaan tot zingen.
0: Ja, maar laten we het dan even over de muziek hebben natuurlijk, Nick. Want je hebt een nieuwe single uit.
2: Klopt, inderdaad.
0: Ja, zeg maar.
2: Nou, het nummer Cold. En het gaat erover, want laat ik er niet een al te lang verhaal van maken. Maar dit nummer gaat over het feit, we hebben steeds meer middelen tot onze beschikking om verbinding te maken met elkaar. Dus in technologie en telefoons, et cetera. Maar we worden ook steeds eenzamer en er is ook steeds meer afstand. En daar gaat het nummer Cold over. Dus When Did It Get So Cold? Daar gaat het over.
0: Nou, dan gaan we nu gewoon naar luisteren. Laten we doen. Live in Evenseco. Nick Schilder, dit is Cold. Dankjewel.

0: Heerlijk liedje, zeg.
1: Thanks, dankjewel.
0: Relax, relax nu.
1: Komt goed.
2: Zo mooi gezongen. Mooi gezongen.
0: Ja, goed gezongen.
2: En niet zo'n makkelijk liedje om te zingen, dit. Nee. Als ik nou dit hoor, Nick, dan denk ik ook... wat een gemiste kans dat we dit jaar niet meedoen met Songfestival. Dit had een uitgelezen topnummer. Dat je zeker bij de top 5 gekomen. Wordt dit mooi gezongen, mooi geproduceerd... commercieel, maar ook prachtig gedaan. Dat kan je dan zeggen. Het is geen makkelijk liedje om te zingen. Tenminste, als ik het zou...
1: Ja, jij bent ook gewend aan hoge partijen, toch?
2: Ja, maar het is...
0: Ik ga even pissen, jongens. Ik
2: neem me kwalijk, excuus.
0: Ik vind het leuk om even te horen wat jij ervan vindt.
2: Ik meen het echt. Ik ben sowieso fan van je. Want je hebt ooit jaren geleden... toen heb je voor mij alleen met de gitaar... heb je Halleluja gezongen. Ja, ik viel huilend van mijn kruk. Ik vind het ooit nog steeds de allermooiste uitvoering... ooit van wie dan ook.
0: En
2: dat ben jij, Nick. Echt, absoluut.
1: Man.
2: Dan ben ik uit de grond van Mark.
0: Mag je straks wel even doen, als je wil.
2: Graag.
1: Mag er ook iets zijn in de lijn van Halleluja? Want dat heb ik ingestudeerd.
2: Nou, dan ga ik nog even
0: bespreken. Nee, okay. Je komt straks nog terug met een knaller. Dankjewel, Nick. We praten zo
1: tot
0: even.
1: Tot zo, jongens.
0: Ja, okay. Goed, niks gelden. Goed liedje, zeg. En inderdaad, goed gezongen. Ja, dan nu moeten we even gaan overschakelen naar beneden. We zitten al lang te wachten, want we gaan terugkijken op de afgelopen week. Week 20 is dit alweer, zeg ik. Goedemiddag allemaal.
3: Ja,
0: goedemiddag. Jongens. Daar zijn we weer. Wat een week was dit ook allemaal weer, hè? Want het is van alles weer. Want we hebben het Songfestival. Het Hanta-virus is nog aan de hand. En er was van alles in Curaçao natuurlijk. Johan even.
3: Curaçao.
0: Curaçao. Johan, dikke advocaat. Ga toch mee met Curaçao. Ja,
4: nou, kijk. Ik begreep dat vooral Corendon heel erg blij is. Hè, dat Kees Jansma niet meegaat.
0: Kees Jansma?
4: Want dat was een aanslag op een all-inclusive hotel.
3: Ja, en Rob Jetter, die was ook vorige week stond in de krant.
0: Ja, die was in Bonaire.
3: Ja, die is geprikt door een van de beest.
5: Ja, ik heb begrepen dat het beest met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.
0: Nou, meneer Wilders, even...
6: Er staat hier, hier even in de krant, hij had een allergische reactie.
5: Ja, nou weet u, iedere keer als vanuit die landen... gevraagd wordt om geld, dan krijg ik ook altijd een allergische reactie.
0: Nou, meneer Wilders, wel niet zo.
5: Rode vlekken,
0: zweetaanvallen. Oh,
3: dat is niet goed.
0: Nee, dat klinkt niet goed.
6: Dat heb ik bij het Songfestival.
0: Nou goed, daar gaan we straks even...
7: Ik vind het Songfestival één.
0: Ja, Martien, dat weet ik.
7: Heel avond voor de buis.
0: Nee, dat zal wel.
8: Vreselijke poppenkast.
5: Nou, zeg dat.
3: Goed. Harry, niet om het een of het ander, maar je gulp staat open.
6: Als het vogeltje dood is, kan de kooi gewoon open blijven.
0: Nou, Harry, wat is er nou? We zijn ook nog van het Hanta-virus niet af. Dat is ook aan de hand.
6: Ik lees hier net even in de krant.
0: Harry.
6: Even goed oppassen voor de symptomen.
0: Wat zijn
6: hoofdpijn,
0: dat? Hoofdpijn,
6: buikpijn en spugen.
0: Oh.
3: Nou, dan heb ik elke zondag het Hanta-virus.
0: Mooi, dan het Songfestival, daar moeten we ook nog even bespreken.
3: Want Martien, wij doen helemaal niet mee.
0: Nee, we doen niet mee.
5: Nederland doet niet mee vanwege de deelname van Israël.
0: Ja, precies. Ja.
3: Ik geloof 5 landen in totaal.
5: Ja,
0: 5 landen
5: dat is correct. 5 landen.
8: Ja. Nou, er is inmiddels ook weer een land bijgekomen. Want je zou kunnen zeggen dat Israël zoveel land heeft ingenomen... dat Libanon eigenlijk ook een deelnemer is.
3: Ik zit hier trouwens net nog even in de krant. Harry, jij was daar vorig jaar met de camper op vakantie geweest.
6: Ja.
3: Nou, ik lees dat iedereen die campers inlevert... dat het steeds minder populair is.
0: Ja, wordt te duur.
6: Ja, nou, ik ben er vorig jaar op vakantie geweest met de camper, met mijn vrouw.
0: Oh, met je vrouw. Leuk, ja.
8: Vreselijk.
0: Nou, maar hoe was dat? Want,
6: ik moet zeggen... Het is natuurlijk vrij groot, daardoor niet praktisch.
0: Nee.
6: Het is ook vrij duur,
0: gebruikt
6: veel.
0: Ja.
6: Ja, het ziet er eigenlijk ook niet uit.
0: Nee.
6: Maar de camper was prima.
0: Dankjewel, Harry.
9: Ze is triple Grammy winnares.
10: De sensatie op Pinkpop.

0: dit weekend de allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour. Olivia Rodrigo, live.
1: Alle info op 538.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
7: Zin in een koffietje?
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, maar je touwen echt werd strikt.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
15: Schuren, afplakken, lakken.
16: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet
0: en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: 538 Nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Als cruiseschip Hondius maandag aankomt in Rotterdam, gaat een deel van de opvarenden meteen in quarantaine. In de Rotterdamse haven worden units voor ze neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang ze daarin moeten blijven. Tot nu toe zijn op het schip geen nieuwe besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Een man die brand zou hebben gesticht tijdens een protest tegen asielopvang in Loosdrecht blijft in ieder geval nog 14 dagen in de cel. Twee minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid. De ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. En verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug en niet op tijd fit om voor Oranje uit te komen. De Ligt heeft al sinds december niet meer voor zijn club Manchester United gespeeld. Waarschijnlijk is hij aan het begin van het nieuwe seizoen weer fit, maar dat is dus te laat voor het WK. 538 weer ook vanavond buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En dan blijft het fris met 13 graden.
25: En dan de files, Kobus.
26: Ja, 14 in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp een kwartier. A15 Gorkum-Nijmegen voor Geldermalsen door een ongeluk 20 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel een vertraging van een kwartier.
27: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
28: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
29: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
31: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: met Gerard Joling bij ons vandaag. Die je dansend door de studio gaat op Barry White. Dat is ongelooflijk, hè? Songfestival heb je niet gevolgd?
1: Nee, ik heb wat stukjes gezien. En ja, dat komt natuurlijk ook omdat Nederland niet meedoet. En ik vind dat een hele kwalijke zaak.
0: Ja, ben ja vind je dat we mee hadden moeten doen?
1: Ja, muziek verbindt, jongens. Maar wij kunnen toch geen, wij zijn toch allemaal geen wereldverbeterers. Wij kunnen dat toch niet veranderen.
0: Nee.
1: En wat je er ook over denkt, ik vind het heel zwak van de AVRO en de TROS. Maar wie ben ik?
0: Ja, nou, zo is het ook. Ieder vindt er het zijn ervan. Ja, het is altijd weer, goed, altijd weer goed voor een discussie. Of,
1: maar ja, dan wel even goed mensen erheen sturen om te becommentariseren. En ik moet zeggen dat Jeroen Kijker en Vechten met die jongen van NOS dat hartstikke goed doen.
0: Ja.
1: Wat ik gehoord heb dan. En dan denk ik van, ik vind het gewoon jammer. Vind het gemiste kans.
0: Maar ik vind het lastige bij dit soort dingen altijd van wanneer. Het was ook met die. Ja, met dan zo'n boycott bijvoorbeeld met Marco, weet je wel. Ja, wanneer kan je het dan weer wel draaien? Ja. Of wanneer kan je dan nu weer wel met het Songfestival mee gaan doen? Kan je dan volgend jaar meedoen? Nou ja, de reden waarom je nu niet meedoet, die is volgend jaar niet weg namelijk.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Dat is lastig, hè?
2: Ja, dat is heel lastig.
1: Moeilijk.
0: Zullen we even naar de muziek gaan luisteren?
1: Lekker.
0: Kobus heeft even gekeken wat bij de bookmakers. Ik dacht dat Finland staat hoog, hè?
2: Ja, voor, we even een stukje horen hoe die
0: even een stukje van Finland, ja. Ja, en wat heb je nog meer?

0: welke taal ook.
1: Jezus, nou.
0: Dit is Finland.
2: Ja.
3: Er komt zo'n viool bij.
0: Ja, oh,
1: dat scheelt.
0: Het zal wel de tweede viool zijn. Als een motor er straks op blijft hangen. Oh.
1: Oh ja, dat is
3: dus mooi. Slim.
1: Live gespeeld, die viool ook.
3: Ja, dan moet je niet alles geloven wat ze zeggen.
1: Nee, dat schijnt zo te zijn.
3: Maar dit zijn, ik weet niet hoeveel violen dit, hè? Oh. Oké, okay, Finland gehoord. We hebben nog meer wat te
1: Griekenland bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is een heel raar. Die gozer die leest volgens mij de menukaart voor. Moet je weten.
0: Hoor je wat hij zei?
1: Ja.
0: Vreselijk.
3: Ja, echt. Dit is gewoon.
1: Verto, inderdaad.
3: Ja, ja, te gek. ik word hier heel nerveus van. Jij?
0: Ik word er bloednerveus van. Ik ga even een oxycipam halen.
3: Oxycipam. Wat heb je nog meer?
1: Denemarken bijvoorbeeld.
3: Denemarken, ja. Maar ligt het aan mij? Het lijkt toch allemaal op elkaar?
0: Allemaal
1: ja, dat lijkt allemaal op elkaar.
0: Allemaal op euforia.
1: Ja.
3: Ja.
0: Maar ja, er zit wel in ieder geval lijn in en een mooie zanger. Ze zingt goed wel, vind ik persoonlijk.
3: Ja, dit was Denemarken.
1: Dit was Denemarken,
3: Oké, wat hebben we nog?
1: Dan hebben we nog Australië.
3: Ja, Delta Goodrum.
0: Zij gaat winnen.
3: Mooie stem, hoor.
0: Mooie meid ook, zeg.
3: Dank u wel.
0: Voor het wijntje.
1: Goed gezongen.
3: Oh ja. Ja, dit is de plaat, toch?
0: Dit wordt hem.

0: Ik wist niet dat ik ook meedeed.
1: Ja. Kan jij ook?
0: Ja, mijn gemak.
1: Ja. Nou, ik vind... Nou, ja, ik heb genoeg gehoord zo.
0: Ik vind het wel mooi dit. Maar de Frans, die taal bekt altijd lekker.
1: Ja, dat is als je het kan wel, ja.
0: Nou, ja, zeker.
1: Als je Frans kan, dan is het natuurlijk. Maar waar het nu het hele Songfestival zo over onder vuur ligt... Israël, die hebben ook een heel goed liedje namelijk.
2: Oh, die heb ik dan toevallig mee.
1: Nee, dat maakt niet uit, maar het zou me ook nog niet verbazen... als die echt hoog gaan eindigen.
2: Ja, dan zitten we volgend jaar in Tel Aviv.
1: Ja, dat, nou, en wat doen we dan?
2: Dan gaan we niet.
1: Dat is, nou, goed, dan moeten we maar eens even... Dus dat wordt allemaal nog ingewikkeld.
0: Dan moet je in ieder geval wel een kogelfreffes meenemen.
1: Morgenavond is het zover, hè. Maar Gerard heeft ook een nieuwe single.
0: Ja, wat dacht je daarvan?
1: Ja.

0: weekend. Turn the lights off. Hè, zo jongens. En daarvoor de nieuwe single van Gerard Joling.
1: Ja, en die kan je gewoon streamen via Spotify. Zou ook hartstikke leuk zijn.
0: Even kijken eens eventjes.
1: Oh, sorry, ik mag geen reclame maken.
0: Nou, dat doe je toch al. Maar, wat een knaller weer.
1: Ja, ik ben zelf zo blij met het liedje. Ik denk dat zo'n liedje ook enorm bij mij past.
0: En ja, dat is wel jouw ding inderdaad.
1: Ja.
0: Maar geschreven door?
1: Emiel Hartkamp. En ik heb er zelf nog een paar regels aan gedaan. En John Deere nou ook. Dus wat is. Maar, het, ja, echt, maar de hele basis is door Emiel Hartkamp gedaan. En die wil al 15 jaar een liedje voor me schrijven. En iedere keer stuurt hij wat op. En dan vind ik het ook echt leuk. En dat is het net niet. Ik zeg, nou, dit is het dus net wel.
0: Maar die heeft wel echt een paar hits op zijn naam, toch, Emiel?
1: Ja, dus ik vind het.
0: Heeft hij ook. Heb je even voor mij geschreven? Of
1: ja, dacht ik wel. Ja.
0: Dacht
1: ja.
0: ik ook. Hij deed heel veel van Frans Bauer.
1: Ja, ik kan alles gehad hoor. Ja, echt, dus ja. ik ben er super blij mee. En ja, iedereen vindt het leuk. En het wordt goed ontvangen. Land. Ook als ik het zink, gaan mensen gelijk pam uit de pannendak. En het refrein is lekker.
0: Je hebt al een repertoire waar je uit kan kiezen, hè, als je in den lande bent.
1: Ja, en dat is ook wel eens lastig. En toch is het gekke dat als je dan optreedt, dan is het echt wel, zeker als je dan zeg maar in een personeelsfeest of een bedrijfsfeest of een feesttent staat of wat dan ook, ga je toch altijd voor die uptempo nummers.
0: Ja, dat is dan logisch, ja.
1: En dan bij bepaalde feesten zeggen ze toch, oh, dan kan je dat liedje nog even doen.
2: Maar het viel me in die show bijvoorbeeld van jou op, ja. Dat je heel vaak opkomt met Maak me gek.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: En dan denk je, wat gaat daarna nog komen? Maar daar heb ik natuurlijk ook drie versies van. En dat komt weer door televisie. Maar bij sommige programma's mag je maar 2 minuten, ander weer 3 minuten, ander maar anderhalve minuut. Dus ik heb op een gegeven moment 12 versies. En ik doe wel eens verschillende versies. Of korter of langer. Of...
0: Nou ja, je hebt natuurlijk wel. Ik heb wel eens artiesten dan bijvoorbeeld gehad. En, dan hebben ze 1 hit en doen ze dan 4 keer op een avond.
1: Ja, ja dat vind ik dan. Dat, ja.
0: Heb jij nooit gehad in jouw early years?
1: Ik ga eerlijk zeggen dat ik dat ook niet 4 keer. Maar ik heb bijvoorbeeld. Ik begon met Love is Your Eyes.
0: Oh, ja.
1: Ik zong een musical was mijn first love van John Miles.
0: Oh, ja.
1: En dan deed ik altijd Gonna Make You an Offer van Jimmy Helms, zong ik dan.
0: Gonna make you an offer.
1: En dan deed ik nog een paar. Wat deed ik? Come Back My Love van de Darts.
0: Oh, die vind ik ook geweldig. Ja.
1: En dan, dat ken ik nog. En wat hadden we daar nog? Wat deed ik nog meer in het begin? Dat een liedje van Maggie McNeil. Terug naar de kust. Of When You're Gone, zong ik dan. En dan had ik toch I Can Give You Anything But My Love van de Stylistics.
0: I can give you anything but my love.
1: Dat klinkt lekker bij stem.
0: Nou,
1: ik heb nog een wijntje. Maar, maar wel 2 keer Love Is Your Eyes. Of 2 keer Ticket to the Tropics heb ik in het begin wel gedaan. Ja. Want toen kreeg ik nog een paar hits. En toen, krijg je repertoire.
0: Ja. Je vindt het Nederlands zingen wel het leukst?
1: Vind ik heerlijk. Ja. Ik vind dat lekker. Ja. Ik vind het Engels ook top hoor. Want als mensen de aanvragen zingen, gewoon. Ja, ik heb een medleytje met. Dat noem ik dan het jaren 80 medleytje. En dan doe ik begin met Love Is Your Eyes. Gaat over Ticket to the Tropics. En dan de Bolero. Ik vind de mensen ook leuk.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar als je in een feest staat en het gaat helemaal uit zijn pannendak. Ja, dan is het gewoon liefde op het eerste gezicht. Ja. En zing met me mee, maakt me gek.
0: Hoe is daar eigenlijk na het bierincident gegaan? Want daar was natuurlijk. Jij print over de feest. Dat was natuurlijk alweer een paar weken geleden. Iedereen is misschien alweer vergeten. Sorry dat ik het opraak. Maar nou, jij begint,
1: wij stonden gisteren toevallig met security in Haarlem. En daar heeft Mark nog even gesproken. Maar dat was, ik weet het niet. Jij, Wien, jij mag even wat zeggen nu.
0: Oh jee.
1: Jij hebt toch de ouders gesproken van die jongen?
3: Ja. We hebben met elkaar toen gewoon besproken om er niet te veel over te zeggen.
0: Oh, sorry. Dat wist ik
3: niet. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar voor die jongen ook. Want die jongen die wist sowieso al niet wat hem overkwam. Want ik zei gelijk al tegen die moeders morgens. Ik zeg, haal beter tegen de plaatselijke zanger een biertje kunnen gooien.
0: Ja.
3: Als tegen Gerard.
0: Jij kan het beter helemaal niet doen eigenlijk.
1: Nou, nee, dat
3: zei ik ook. Ik zei, had het helemaal niet moeten doen.
0: Nee.
3: En ze vonden ook dat hij dat niet had moeten doen. En we vonden ook dat Gerard gewoon misschien anders had kunnen reageren.
0: Ja, dat is allemaal achteraf. Hè. Je reageert op zo'n moment natuurlijk meteen vanuit je emotie.
3: Niemand is schoon.
1: Nee, het is geen schoonheidsprijs. Ik ben er niet trots op, laat ik het zo zeggen.
0: Maar heb je dit vroeger ook vaker meegemaakt of niet? Want,
1: wij hebben er eigenlijk helemaal niets van. Kijk, het gebeurt wel eens dat ze een biertje gooien. Want ik sta natuurlijk ook op die grote piratenfeesten.
0: Ja, precies.
1: Gaat het bier ook wel eens in? Maar ik zeg, zodra ik het in mijn gezicht krijg, ben ik weg.
0: Ja.
1: Kijk, ik mag dus een bier tegen mijn been gooien of mijn buik. Weet je wat dat gebeurt? Het is balorigheid, stoerigheid. En als er 6000 man in de tent zitten, dan vliegen er een paar biertjes voorbij. Maar ik heb het eigenlijk nooit.
0: Nee, beter.
1: Nee, maar ik vind het ook niet leuk. En weet je wat het is? Je hebt dan in die grote feestzalen ook vaak van die blets, van die kartonnen blets waar die biertjes ingaan.
0: Ja, ja.
1: En dan schrik je ook, want dat gaat dan door de lucht, weet je wel. Dan denk ik, oh jee, weet je wel. Maar ja, gisteren ook, toen gooiden ze knuffels naar me toe in die feesten. En dan schrik je toch.
0: Maar het is nou knuffels.
1: Ja, dat is, was een aapje. En
0: onderbroek is gebeurd.
1: Ja, onderbroek al die tijd wel een beetje gehad.
0: Dat is geweest.
1: Zijn er meestal joggingbroeken na.
2: Dat geen alleen.
0: Geen maar vuiken.
1: Ja, van die vuiken, ja. Van die visnetten allemaal. Oh, wat erg.
0: Ben je al met de toppers? Want je zei net, ja, ik moet dat duurt nog eventjes. Daar moet ik nog niet aan denken. Maar
1: nee, nou ja, het
0: dat is nog een eind weg natuurlijk. Het
1: is
0: nog een eind weg.
1: Nou, het repertoire is uitgekozen.
0: Okay.
1: En wij gaan over 2 weken beginnen met de repetities. En ik heb het repertoire gezien. En ik weet wat ik solo ga doen. En ik ben super blij ermee.
0: Ja?
1: En het is dit jaar, zijn er 2 avonden. En ik weet je, het is dit jaar voor mij voor de 20e keer dat ik meedoe.
0: Ongelooflijk, hè, dat, ja.
1: Dus ik sta voor de 6e of 57e keer in de arena. En ik vind het toch ook wel bijzonder.
0: Ja, dat is het ook toch.
1: Maar dat
0: ja.
1: kan. Dus ik ben er heel dankbaar voor. Ik vind het echt super gaaf.
0: En wat ga je zingen? Wat is dat al?
1: Het varieert echt van disco. Het is Magic Summer. Ja, ja. Het varieert van ballads.
0: Maar bepaal je zelf een beetje wat je gaat zingen? Of zeggen ze gewoon van, nou, dit is het?
3: Nou, er wordt een voorkeuze.
1: Voor grote delen wordt er een voorkeuze gemaakt. Sommige dingen, als er een medley is, en dan denk ik, ja, dan zing jij dat, Marianne, of jij hier, je gaat toch wel een beetje naar je eigen kunnen toe. Ja. En wat je ook leuk vindt.
0: Ja, precies.
1: Er zit wel eens een liedje bij dat je dat minder vindt. Maar ja, ik vind het altijd weer een feest om er te mogen staan.
0: En er zijn nog gasten?
1: Ja, ik moet even nadenken. Mart Hoogkamer.
0: Oh, sorry, ja, Mart Hoogkamer.
1: Emma Heesters, Jason Donovan.
0: Oh, Jason Donovan, komt hij ook?
1: En ik
0: too zag many broken hearts in ja, toch? The
1: world, just too ja. many oh, dreams leuk, could be. En wie staat er nou nog meer? Kan jij even kijken?
0: Anita,
1: dat vind ik ook te gek.
0: Oh, Anita, mij.
1: Ja, die zie ik toch ook nog steeds
2: en
1: te gek.
2: En die Beach Boys coverband komt ook, geloof
1: dat
2: ik.
1: Dat zag ik ook van de week. Wist ik ook niet meer. Leuk, superleuk. Echt.
0: Nou, klinkt allemaal goed.
1: Ja, hey. We hebben er zin in.
0: Ja, ik doe deze even gewoon. Ik

0: Peppers, Jason Donovan.
1: Ja, leuk.
0: Too many broken hearts in the world. Het is 2 minuten voor 6:30. Zometeen om 6:00 nieuws van de dag. Vandaag met Pim CD. Pim, goedemiddag.
2: Edwin, hallo.
0: Nou, wat hebben jullie zometeen?
2: Nou, het wordt weer wat hoor.
0: Ja, wordt het weer wat?
2: Ja, we hebben Kini Marcus te gast.
0: Oh!
2: En, ja, daar is natuurlijk het een en ander over te doen.
0: Die heeft wat uit te leggen, zeg maar.
2: Ja, want die had een nogal heftige uitspraak over Palestijnse asielzoekers. Die moet je desnoods met geweld of extreem geweld tegenhouden.
0: Hoe kan je dat nuanceren, vraag ik me af.
2: Nou, hij staat er echt vol achter. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gesprek zal lopen.
0: Okay.
2: Verder Marianne Zwagerman over het klimaat, KNMI.
3: Oh, nou ja, daar word ik altijd een beetje moe van.
2: Blijven veel te alarmistisch.
4: Ja. Nou, ze hebben wel gelijk, want dat IPCC-rapport blijkt dus helemaal niet te kloppen. Daar hebben wij het hele beleid op gebaseerd in de afgelopen jaren.
0: Ja, daar is iedereen wel een beetje over in paniek.
2: Ongelooflijk. Wat wil je nog meer weten? El Alagul komt langs. Wist je dat het kabinet de minimumleeftijd voor sekswerkers...
0: Ja, willen ze verhogen. Oh, sorry, dat ik dan alweer weet.
2: Ja, vind dat een goed idee, Gerard?
3: Nou, ik denk dat als jij een eigen kind hebt die zo jong is... dan denk ik dat je dat heel fijn vindt, dat het een beetje omhoog gaat. Maar ja, ik bepaal dat natuurlijk niet. Maar ja, weet je wat het is? Er zijn meisjes, die zijn 13, 14, die zijn echt geslachtsrijp. Dus als je dan 16 bent en je wil daarvoor kiezen... ja, ik vind dat een moeilijk ding. Het ligt aan heel veel dingen, maar ik zou zeggen... als je er zin in hebt, lekker de pony laten grazen.
4: Ja, maar dit gaat over 18 volgens mij.
2: Ja, van 18.
0: Duidelijkheid. Klein detail.
2: En van 18 naar 21 zou het dan gaan. Wist je trouwens hoeveel mannen gebruik maken van sekswerk?
0: Ik heb geen flauw idee.
2: Wat denk je, hoeveel? 1 op de?
3: Nou, 1 op...
0: 1 op de...
3: 10?
2: 5. 1 op de 5.
0: 1 op de 10 zou ik zeggen.
2: Dat zou dus betekenen met hoeveel mannen zijn we hier? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7.
3: Nou, ik zou zeggen, kleef als maar uit voor je.
2: Ja, wat een droom, man.
0: Nou, inderdaad.
2: Ik heb ooit, mag ik dat even vertellen? Ik heb ooit een keer cursus bij RTL moeten volgen. Dat was nadat al dat gedoe was met The Voice of Holland.
0: Ja, precies, ja.
2: Het was een hele duidelijke boodschap voor alle presentatoren.
0: Ja.
2: Je gedraagt je. En je blijft met je tengels van collega af.
3: Vind ik ook.
2: Ik had die cursus met Gerard Joling. Ik ben geloof ik tijdens die cursus... zijn er 67 ongepaste opmerkingen tegen mij gemaakt.
0: Mijn god.
3: Ja. En dat is nog niet over, kan ik je melden.
2: Het gaat gewoon door. Ja.
0: Dankjewel, Pim. Okay. Succes zo meteen om 6:00.
2: Ja, dat was spannend.
0: En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws en wat andere dingetjes nog.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk, naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: We denken na over een koophuis.
19: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
19: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met drie heerlijke sausjes.
25: Kippie.
26: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
27: Honor the craving.
28: Domino's.
29: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Gek op plaats.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Goedemiddag, dit is 158. Ook vanavond buien. Vannacht op veel plaatsen droog en dan klaar het op. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden. En dan de vrijdagmiddagspits.
2: Ja, 11 stuks in totaal nog. En de 3 met de meeste vertraging vinden we op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Heinoordtunnel door een ongeluk. Bijna een half uur. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland. Een vertraging van ruim een kwartier.
1: Het is 5 minuten over 5:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk.
3: Goedemiddag, de inspectie heeft toch een melding gekregen in de kindermishandelingszaak in Stadskanaal. Die kwam woensdag van de jeugdbescherming en Veilig Thuis samen. Vanochtend zei de inspectie dat ze niks hadden gehoord. In de Rotterdamse haven worden 23 units neergezet om de opvarenden van 4 schip Hondius op te vangen. Die moeten in quarantaine als ze maandag aankomen. Aan boord zijn geen nieuwe handtaakgevallen gemeld. En in Amsterdam zijn 2 jongens opgepakt voor de dood van een man van 73. Die was 2 weken niet meer gezien. Werd maandag gevonden in zijn huis. De jongens zijn 15 en 17 jaar.
1: Jezus man.
2: Niet normaal.
1: Wat een gekkigheid.
2: Wow. Ah,
1: Henk, heb jij nog wat leuks?
3: Ja, nou, de eindexamens die zijn deze week.
1: Oh, dat is leuk, ja.
3: Ja, nou, duizenden middelbare scholieren, is heel leuk, want die hebben lekker geklaagd deze week.
1: Oh, ja.
3: Vooral over het VWO-examen natuurkunde. Dat was volgens veel leerlingen te moeilijk, te lang en onduidelijk opgesteld.
1: Oh.
3: In totaal kreeg klaagcomité Lax deze week echt werkelijk 100.000 klachten binnen. Want ja, als er ergens geklaagd kan worden...
1: Dan is dat natuurlijk, ja.
2: Heerlijk.
1: Dat was niet te links, dat heb ik ook van de week gehoord namelijk.
2: Wat?
1: Te links.
2: Ja, de
1: Caroline van der Plassen.
2: Ja, examen gedaan.
1: Te woke, te links.
3: Ja, ja, ja, ja. Als je wil klagen, examenklacht.nl.
1: Heel goed, Henk, dankjewel.
4: Nou, dan zullen we nog gelijk beginnen.
3: Geen vrolijke kleurtjes meer op de Japanse chipszakken. Door een tekort aan grondstoffen voor ink, door de oorlog in Iran natuurlijk, zal de chips voorlopig worden verpakt in zwart-wit zakken.
1: Zwart-wit zakken,
3: hoor. Zwart-wit.
1: Ja.
3: Ook een Japanse drankenfabrikant is genoodzaakt om maatregelen te nemen door het grondstoffentekort. Het bedrijf stopt vanaf eind deze maand met de bedrukking van verpakkingen van 15 dranken die het voor grote merken produceert. Ja. Alleen nog maar zwart-wit.
1: Oh.
3: En Chesto won deze week een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor. Dat werd beschuldigd van een verkeerd belastingadvies. Het kantoor moet Chesto daarom 17 miljoen euro schade
4: betalen. Zo, moet er toch weer een paar jaar van werken.
1: Dat zal wel, Gerard.
4: Ja, 17 miljoen, dat 17 is een klap miljoen. Geld, hoor, jongens.
3: Ja, dat is
1: maar dat is wel raar, van. Want hij kreeg dat advies dus van een account. Maar het is een advies, ja. Dat hoef je toch niet op te volgen?
3: Nee, dat heeft hij wel gedaan. En nou heeft hij dus dat advocatenkantoor voor de rechter.
1: En nu krijgt hij het weer terug.
3: Ja.
1: Verdorie, ja. En dan had het al niet slecht, denk ik.
4: Zeker niet.
1: Die krijgt er niet meer op, hè?
4: Nee, die is echt... die heeft die jongen fantastisch gedaan, die Chesto.
1: Ja, ja, ja.
4: Geweldig.
1: Ah, jij hebt het ook niet slecht gedaan, Gerard.
4: Nee.
1: Nou, eerlijk zijn.
4: Nee, ik heb het heel erg goed, ja. Ja, nee, ja, klaar, ja. Ik kan er wel over liegen, maar...
1: Nee, dat hoeft niet.
4: Zijn druk op de knop en ze kijken wat... Maar dat ze zeggen, soms is het zo grappig dat mensen ook dan gewoon publiceren wat je verdient en dan zie ik bedrag staan.
3: Klopt
4: en dan
3: dat
4: hebben ze het over je BV en dan komen ze altijd 10 miljoen tekort. Vind ik altijd jammer.
1: Oh ja.
4: Dus weet je, ik ben nooit in het tellen, maar ik moet altijd vreselijk om lachen. Ik denk, mij interesseert het eigenlijk nooit.
1: Nee.
4: Als je maar happy bent, gelukkig. Ja, en
1: maar
4: een
1: je realiseert je wel dat je heel rijk bent.
4: Ja, ik denk toch dat je anders praat en andere dingen, bepaalde dingen doet. En andere, ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Ik had vroeger een manager in het begin, voordat Wien jij er was. Jan van der Wijs, zorg dat je financieel onafhankelijk wordt. Dan kun je tegen iedereen klootzak zeggen. Nou, ik zeg, als ik iemand klootzak vind, zeg ik het toch wel.
1: Dat deed toen ook al.
4: Maar ik snap wel eigenlijk wat hij bedoelt. Ja, het geeft heel veel rust.
1: Ja.
4: Ja. Ja, het klinkt, we zijn er stil van met z'n allen. Maar jongens, geld maakt niet gelukkig, maar het is toch wel hartstikke handig. Hoor.
1: Ja, dat is ook natuurlijk zo, ja.
4: Dat je lekker in Four Seasons kan slapen voor weinig.
1: Nog eentje dan, hè?
3: Ja, Beatlefans kunnen vanaf volgend jaar het dak op waar de groep ooit hun allerlaatste concert gaven.
1: Echt waar?
3: De iconische plek is vanaf volgend jaar te bezichtigen door het publiek. De Beatles kochten het pand in 1968 als hoofdkwartier van de muzieklabel Apple.
1: Ja.
3: Dat wordt museum volgend jaar en dan kan je dus ook het dak bezoeken.
4: Dat lijkt me wel leuk.
1: Ja, het lijkt me wel leuk.
4: Ja, dat vind ik interessant.
1: Ja.
4: Want iedereen loopt maar over dat zebrapad te hengelen.
3: Ja.
4: Maar het is nou leuk.
3: En nu een keer het dak.
1: Ja, dat is ook wel dat zebrapad te hengelen.
4: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Inderdaad, leuk op dat dak, zeg. Dat lijkt me
4: is mijn
1: goed.
4: Plaat niet voor één keer al gedraaid? Of nog niet, toch?
1: Wil je hem nog een keer horen?
4: Want je wou zeggen dat een kutplaat? Nee, toch?
1: Nee, ik vind het een geweldig liedje.
4: Soms nog een keertje draaien, lekker.
1: Ja.
4: Zing een stukje mee, even gezellig. Gooi hem er nog één keer in, ook in ons het schelen.
1: Doe dat zo in de auto.

0: Besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Adamski. Keller. Oh, stem ook, hè, die grote. Zo mensen, dit is Evers & Co. Het is 13 minuten over half 6 alweer geworden. We gaan Nick even gek maken, want die moet optreden. Dan gaan we ook eerst nog een spelletje doen. Dan wordt hij helemaal gek.
2: Dan ga ik wel lekker op, ja.
1: Ja.

0: Kobus, we gaan Kenu Klassiekers doen met Gerard en met Nick. Ja, Nick, als je hoeft niet mee te doen hoor, maar het mag. Dus als jij als je in de concentratie zit, snap ik dat ook.
1: Ik ben de lulligste niet, ik doe gewoon mee.
0: Dat weet ik.
2: Ik zal even uitleggen hoe het spel werkt.
0: Ja, Gerard, voor mij hebben we jou al een keer gespeeld. Spel, namelijk.
3: Ja, dat was ik heel slecht. Want ik ben zo slecht in spelletjes.
2: Ik denk dat dit gaat jou wel lukken, denk ik. Ja? Ja, er zitten een paar leuke plaatjes tussen. Ik stel een vraag over een plaat, Nick, over een klassieker. En het antwoord op die vraag zit altijd in die plaat.
3: Oh, okay.
2: Dus we beginnen gelijk met een nummer van Imca Marina, die deze week 85 werd.
0: Het komen ze altijd een beetje van het moderne werk. Oh. Ja, goed.
2: Het nummer Eviva España, wat jij binnenkort natuurlijk gaat uitbrengen. Wat gebeurt er bij het balkon in dat nummer?
3: Een serre. Een serre aan een balkon.
1: Zelf.
2: Ja, hij is net als dingetje zelf.
0: Ja. Ongelooflijk.
2: Knap hoor, knap.
0: Ja, hij heeft het net gezongen, dat is eigenlijk niet eerlijk.
3: Maar... Nee,
0: dat
3: is niet eerlijk dit.
2: Suzanne en Freek beginnen aan hun concerten. De komende weekenden staat het Gelderdoom vol met Suzanne en Freek. Wat voor schoenen draagt Suzanne van Freek in het nummer Ken je dat gevoel?
1: Nike's.
0: Was dat Nick? Slippers.
1: Nike's.
0: Goed, Nick had het goed, toch?
1: Ja, hij zei het gewoon.
2: Nou, het Songfestival komt er natuurlijk aan. Morgen om 9 uur begint het, dus we liggen allemaal vroeg op bed. Waar wordt aan gesleuteld in het nummer Vrede van Rutja Kot?
3: Een lamp die nog kapot
0: Nee,
1: een lamp die nog kapot
0: Ja, dat is hem.

0: Ja, leuk.
1: Wat een geweldig spel dit.
2: We gaan naar het nummer van Gordon.
0: Oh, we zouden toch een leuke middag hebben.
2: Never Nooit Meer.
0: Oh, die vind ik wel goed. Dat een replay, Never Nooit Meer.
2: Wat kon Gordon nog steeds niet geloven?
0: Ik kan nog steeds niet geloven.
3: Dat iemand als jij zo kan houden van
0: iemand
3: mij.
0: Iemand zoals jij, ja, wow, ja.

0: Ja, ja echt.
1: We gaan naar nummer goed, hè?
2: We gaan naar nummer 2 motten.
1: Overigens van, even nog even tussendoor. Dit gaat, je kan niks winnen. Het gaat ook nergens om. Het is de bedoeling dat het 6 uur wordt.
0: Oh, nee, maar dat is helemaal geen probleem.
1: Oké, ja.
2: We gaan naar nummer 2 motten. Ja. Hoe lang wonen die motten er al?
0: Ze worden twee motten in mijn oude jas.
3: Pas.
0: Oh, wat? Pas?
3: Ja, ze worden pas.
0: Godverdomme, nee. Ik ga niet meer met jas.
1: Die twee motten, die wonen daar pas. Kijk, zijn eigen teksten niet.
0: Dat zie ik inderdaad zo vaker gebeurd, hoor.
2: Nou, ik ga even Nick in de gaten houden, want die is echt heel snel. Nick, wat bestaat er niet in het nummer automatisch van Fleming?
1: Stilstaan.
0: Nou,
3: waar waren het gelijk?
0: Oh, lekker liedje vind ik dit.
1: Ja. Ja, stilstaan. Nee.
3: Wow. Goeie track.
2: Knap hoor.
0: Het is uit mijn carrière. Staat ook lekker stil.
2: We gaan naar het nummer De Regenboog van Frans Bauer en Marianne Weber.
1: Dat ken ik denk niet. Laten zorgen.
2: Waardoor zijn zij
3: bloemetoog? Bloemetoog.

0: laatste gaan doen, maar.
1: Nou, doen we de laatste, want het wordt nu ordinair.
2: Nee, maar Nick moet zich wel concentreren op het liedje.
0: Dat vind ik
3: een heel serieus nummer, jongens.
0: Ja? Ja. We gaan naar het nummer Vrijgezel. Van Benny Nijman, in ieder geval.
1: Van Benny Nijman.
0: Wat doet hij als de vogels weer gaan zingen?
3: Gaat hij naar huis terug?
1: Juist.
4: Een vrijgezel die gaat pas slapen.
1: Ja, dat. Goed

0: Oké, dat was hem, dames en heren. Tot zover van een spel. He.
1: Concentreer, je hebt gewonnen, Nick.
0: Dank je wel, jongens. Ja, je was echt wel verrassend snel. Ja,
2: echt, niet normaal.
0: Goed, Nick Schilder bij ons vandaag. We doen zo meteen de afsluiting. Ontzettend leuk dat je er bent vandaag. We hebben net je nieuwe single gehoord. Die moeten mensen maar even checken. Die van Gerard ook trouwens natuurlijk. Maar die gaat nu nog een liedje doen. Maar niet voordat je ons nog even vertelt wat je allemaal aan het doen bent. Er komt een tour aan, begreep ik ook, Nick.
3: Ja, dat is een primeur, hè. Dus ik kondig nu bij deze live hier in Evers & Co. Ja. De singer-songwriter show aan. Ik
0: ga de singer-songwriter show, oké. Okay.
3: Ja, vanaf oktober ga ik de theaters in door het hele land. Ja. 45 keer. En ik heb dat in 2023 gedaan. Ook, ik zing dus een soort overzicht van grote singer-songwriters. Vorige keer waren dat Bob Dylan en Don McLean tot John Mayer, Amos Lee.
0: Ja.
3: En dat verwerk ik weer, daar verwerk ik mijn eigen nummers in. Ik wilde eigenlijk een tour doen met alleen eigen werk. Maar in het theater zijn het toch twee keer een uur. En ik merkte dat ik gewoon nog niet genoeg liedjes heb zelf. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat oplossen? Maar het is echt een genre waarmee ik ben opgegroeid. En het is echt mijn houvast. En het is ook het genre waarop de muziek die ik maak geïnspireerd is. En ja. Ik had het eerder over Halleluja, Leonard Cohen. Dat zat ook in de vorige show. En nummers die ik in mijn carrière gezongen heb. Dus maar ook bijvoorbeeld Shatterproof en Cold komt ook voorbij. Dat ga ik doen.
0: Wat ik grappig vind, want jij zegt dat is eigenlijk waar daar liggen mijn roots, terwijl de muziek die je nu maakt is feitelijk toch wel, is echt een hele andere richting.
3: Dat is het
0: al
3: wel.
0: Zijn het ook liedjes natuurlijk. Het is ook welke vorm giet je het natuurlijk.
3: Ja, dat is het inderdaad. Dus het begint toch elke keer met de gitaar op
0: ja.
3: Schoot.
0: Oh, toch,
3: en,
0: ja. Okay.
3: En dat is wat ik probeer het op die manier, dat singer-songwriter genre, dat ontstond een beetje in de jaren 60. En op die manier probeer ik het een beetje weer naar het nu te halen. En het nu en mijn verleden weer met elkaar te verbinden op ja. Die manier. Dus, maar het is wel in de basis ook Cold. En ook nummers die ik eerder heb uitgebracht. Of Shatterproof Realize. Als je luistert, begint het vaak op gitaar bij mij wel. Ja. Toch zijn het gitaarliedjes.
0: Ja, je kunt er altijd nog echt goede liedjes in ontdekken. Dat is natuurlijk altijd fijn. Wanneer begint de tour, Nick? Nog even
3: oktober.
0: Oktober.
3: En, tot in het voorjaar.
0: En dan dus, waar kunnen mensen kaarten? Kunnen informatie?
3: Gewoon mijn site, nickschilder.nl ja. Of ntk.nl, Nationale Theaterkassa. Dus daar kan ze tickets krijgen als ze willen.
0: Superleuk, dankjewel.
3: Ja, thanks.
0: Oké, dames en heren. We zijn aan het eind gekomen van de show. Voor deze einde, of dit einde van week 20 is het. We gaan richting het weekend. En de afsluiter wordt vandaag verzorgd door Nick Schilder. En die heeft een klassiekertje, dames en heren.
4: Weekend,
0: ja.
4: Weekend
0: deze nog, dat is de vraag. Sorry voor alle tumult vlak voordat je moet zingen, Nick. Maar ik denk dat het goed gaat komen. Wat ga je doen?
3: Ik ga een nummer doen die zeer waarschijnlijk ook op de setlist komt in de Singer-Songwriter Show. Het wordt ook wel de Halleluja van Tom O'Dell genoemd.
0: Oh.
3: Another Love.
0: Dames en heren, Nick Schilder, Another Love.

0: Wow. Nick
1: Schiller!
0: Wow. Wow, Nick.
2: Dankjewel.
0: Je moet vaker spelletjes doen voordat je gaat zingen.
2: Ja. Dat is wel inspiratie.
0: Ja. Geweldig dat je er was, Nick. Dankjewel.
2: Thanks. Goed weekend.
0: En de tour komt eraan van Nick. Gaat even checken. Gerard, dankjewel ook dat je er was.
3: Ik vond het wederom een eer. Dank jullie wel. Fijn weekend.
0: Kom snel terug en een goed weekend. Tot volgende week allemaal.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
1: Yes.
0: Komt-ie. Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt. En win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
2: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
8: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
12: Niet bij mij, tv is te klein.
13: En ik heb geen barbecue.
14: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
15: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Atos

hacken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: 538 Nieuws. 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Eva Vloom. De burgemeester van Stadskanaal zei het al en nu heeft de inspectie het zelf ook bevestigd. Er is woensdag melding gedaan van kindermishandeling door twee moeders. Vanochtend zei de inspectie nog dat ze van niks wisten. De zaak wordt maandag meteen opgepakt. De kinderen zijn intussen veilig en de moeders zitten vast. Ja, inwoners van Stadskanaal zijn intussen in shock van wat er allemaal gebeurd is in hun plaats.
4: Ik had niet verwacht van die vrouw die daar was, want die ken ik al heel lang.
5: Onwerkelijk.
6: Als het allemaal echt gebeurt, ik kan me niet voorstellen dat het echt gebeurd is.
3: Ja, dat zeggen ze tegen de NOS. Gisteren werden er ruiten ingegooid van huizen in Stadskanaal. Er geldt daarom nu een noodverordening. In de haven van Rotterdam worden 23 units neergezet voor buitenlandse passagiers van cruiseschip Hondius dat daar maandag aankomt. Die gaan daar dan in quarantaine. De Nederlandse opvarenden doen dat thuis. Op het schip zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het hantavirus. En premier Jette heeft in het Katshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is om in gesprek te blijven. Jette noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. Ik heb het weer nog voor je. De buien nemen wat af vanavond. Morgen helaas wel weer regen. Maar er komt er ook af en toe een zonnetje tevoorschijn. Het wordt weer zo'n 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
7: Dankjewel Eva. Het 538 verkeerde of Flitsmeister met 5 vertragingen op dit moment. Ik neem de 3 grootste even met je door. Er staat eentje op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum voor Hardingsveld Giessendam. 8 minuten. A29 Bergen op Zomer Groningen voor de Heinenoordtunnel. 1 uur en 2 minuten sterkte daar. En op de A76, dat is de laatste van nu, richting Keulen vanuit Geleen. 12 minuten. 4 flitsers ook nog. Op de A2 eentje tussen Amsterdam en Utrecht bij 58.4. Op de A2 tussen Echt en Weert bij 202.9. En op de A4 tussen Den Haag en Leiden bij 44.1. Laatste voor nu vind je op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31.4.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze

0: kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
5: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo.

0: Eva is er natuurlijk gewoon wel bij.
1: Ja.
0: Applaus voor Eva. Ja.
1: Wow, ik ben er.
0: En mag het ook een heel groot applaus voor Chris de Luz. Yeah. Ja!
2: Wow, ik ben er ook.
0: Ik zei het ook mooi, we bellen vanavond onder andere nog met Leo Dries. We hebben een super Suzanne en Freek fan in de show die nu voor de deur ligt voor de concertreeks van de Gelderdoom. Maar verder hebben we eigenlijk geen gasten in het huis. Omdat, ja Chris, wij zeiden, jij telt voor ons niet meer als gast.
2: Ik ben een soort meubelstuk, ja. Een lekkere poef. Identificeer ik mezelf.
0: Dat is, ja, maar dat is ook wel zo. Hoe lang loop jij hier nou rond eigenlijk?
2: Ik denk nu zo'n 8 jaar.
0: Dat bedoel ik. Dat is, net zo,
1: dat is langer dan ik.
2: Toen hadden nog zijwieltjes.
0: En net zo lang als ik zo ongeveer. Echt ongelooflijk. Verzoekjes van Chris kunnen binnenkomen via de app van 538. Zo werkt het. Doe het met een audio-appje. Dat vinden we helemaal leuk. Dus 538-app, daar moet je zijn. Appje van Tom om te beginnen.
3: Hey, het is natuurlijk weer weekend. Tenminste, vrijdag. Dus ik dacht aan... It's Friday. Happy weekend.
4: Hoi. De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.
3: It's Friday.

0: show die gaan binnen nu en 50 minuutjes alweer uit. En we bellen met super Suzanne en Freek-fan Sanne. Zij ligt voor de deur te wachten op het concert van vanavond. Want daar start de grote 19-show durende concertreeks van Suus en Freek. Appjes voor Chris via de Apple 538. Deze is van Samantha.
1: Hallo daar, Samantha hier. Ik heb wel zin om lekker terug in de tijd te gaan. Dus oh. Ik heb wel zin in sterrenstof.

0: Onder andere in de show Leo Driessen aan de telefoon over een groot spionageschandaal in de Engelse voetballerij. En dat kan de Premier League nog wel eens totaal op gaan schudden. En binnen nu en een half uur kans op kaarten voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome volgend jaar. Appje van Tess.
1: Een hele goede avond. Hopelijk heeft iedereen een leuke hemelvaartdag gehad. En voor vanavond zou ik graag Jaap Reesema met Grijs willen horen. Fijne avond.
2: De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: ongelooflijk.
1: Als je Jaap Reesema nu nog niet leuk vindt, dan weet ik het ook niet.
0: Ik wou dus zeggen, je hebt van Jaap Reesema iets leuks gemaakt. En dat is toch wel heel knap hoor. Nog een keer een groot applaus voor Chris, ja!
2: Nee,
0: Jaap is een supergrote, maar goed, bij Grijs dacht ik toch wel, nou...
2: Lekker het weekend in,
0: weet je wel, maar dit is top, Chris, dankjewel weer.
1: Tot volgende week, jongens.
0: Tot volgende week. Eva, wat heb jij in het nieuws zo?
2: Nou, het is natuurlijk eindexamentijd en ik heb zo het product dat nu als warme broodjes over de toonbank gaat.
0: En zometeen ook kaarten voor Olivia Rodrigo.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
9: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
8: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manitan. Bestel op manitan.nl.
14: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
16: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
17: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
22: Dat is een zonnig prijsje.
21: Ja, zo goedkoop.
23: Dan gaan we vieren.
21: Aldi.
24: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
0: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: De vrijdagavond van 538.
2: Bas en Dylan.
22: Het is de vrijdagavondshow met het nieuws van Eva.
23: Ja, dit product kopen eindexamenkandidaten massaal in de hoop dat ze er beter van gaan presteren.
22: Oh.
23: Dextro Energy. Dat zijn van die druivensuikertabletjes. Supermarkten zien een enorme piek, zeggen ze tegen het AD. Maar ja, helpt dat dan nou echt? Nou, het voedingscentrum die zegt, het zorgt wel effies voor wat meer energie, want suiker. Maar je gaat er echt niet beter van presteren. Je kan ook net zo goed een banaan eten, zelfs beter, want die zijn gezonder.
22: Ja.
23: Toen zat ik even te kijken, wat zijn eigenlijk de regels voor eten bij het eindexamen? Je mag dus gewoon eten en drinken meenemen, als het andere maar niet stoort. Dus nou ja, bijvoorbeeld een verse haring. Nou ja, dat mag niet. Een zak chips, dat rammelt, dat mag ook niet.
22: Ja.
23: En toen zei ik tegen jou van, joh, en wat had jij dan? Weet jij nog wat je bij het eindexamen at? Toen zei je, nou, ik had eigenlijk helemaal niks nodig. Want ik had een docent die mij door het examen heen hielp.
22: Dat klopt, ja. Mijn Duitslerares was ook mijn mentor. En ik was eigenlijk heel goed met haar. Altijd gezellig. En ik was ook een voorbeeldige Duits leerling. Duits was mijn favoriete vak. Dus ik zat altijd vooraan, ik deed altijd mijn best. En toen met de examens begreep ik een vraag niet. Dus ik.
23: Maar zij was ook op dat moment de examinator.
22: Zij was ook examinator. Dus zij liep daar rond. En ik stak mijn hand op en ik vroeg, joh, ja, ik snap deze vraag niet. En toen zei ze, denk nou eens na. Kijk nou eens hiernaar, kijk nou eens hiernaar. En toen zei ik, dan is het C. Zei ze, denk nou nog eens na, stomkop. En toen, zei ik, D dan. Toen zei ze, dat zeg ik niet. En toen, en toen dacht ik, ja, dan zal het D wel zijn. Heeft ze het voorgezegd.
23: Wat fantastisch.
22: Ja, zou je daar met terugwerkende kracht nog voor gerooieerd kunnen worden?
23: Ik denk het wel, maar dat het ook nu verjaard is.
22: Oh, het is wel verjaard.
23: Je bent veilig.
22: Maar ja, wat had jij? Want ik kan me helemaal niet herinneren dat.
23: Ja, ik zat wel in een soort gezonde fase toen volgens mij.
22: Ja. Dus
23: van allemaal appels. Oh nee, appels dan niet gemogen hebben dan.
22: Nee, dat
23: ja, ik
22: weet,
23: denk
22: dat
23: toch echt wel bananen en zo.
22: Oh, wat degelijk.
23: Ja, want ik weet ook wel dat de kinderen dan energy drink hadden. Die ze dan van tevoren openmaakten, want dan maakt het geen geluid.
22: Ja.
23: Maar dat was echt nog iets, daar was ik nog helemaal niet rijp voor, joh.
22: Nou ja, dat is, maar het is toch ook met die dextrootjes. Het is toch ook een soort kinderdrugs. Gewoon vet. Het is gewoon vet als je dan dextro.
23: Het is ook een beetje interessant doen. Want alsof je in slaap gaat vallen tijdens dat examen.
22: Nee, helemaal niet. Je bent zo zenuwachtig als de pokken natuurlijk.

0: Kijk, dit is vrijdag. One Republic, hoorde je, en Sunshine. Met zometeen jouw kans op kaarten voor Olivia Rodrigo is dichterbij dan je denkt. In de Ziggo Dome staat ze volgend jaar. Hoor je de oproep, dan bel je met de studio.
1: De vrijdagavond van 538.
0: Vanavond is het eerste concert in de reeks van 19 shows voor Suzanne en Freke in het Gelderdoom. Iemand die daar al maanden naar uitkijkt is mega fan Sanne. Ze is aan de telefoon. Sanne, goeie avond.
2: Goeie avond, hallo.
0: En je bent intussen binnen.
2: Jazeker, dus ik sta helemaal met Gelderdoom.
0: Ja, wat geweldig. Sta je? Ja, dat kan bijna niet anders. Je staat vooraan, neem ik aan.
2: Ja, natuurlijk. Ik sta helemaal vooraan.
0: Hoe lang heb je in de rij gestaan?
2: Vandaag voor 6 uurtjes, dus dat valt mee.
3: 6 uurtjes?
0: Dus dat valt inderdaad reuze mee.
3: Was het daar dan wel een beetje gezellig in die rij?
2: Ja, heel gezellig. Ondertussen delen we hartjes uit. Dus ja, we vermaken ons wel.
0: Je deelt hartjes uit? Wat houdt dat in?
2: Nou, we delen hartjes uit omdat wij een fanproject gaan doen. Tijdens het nummer Niemand willen wij een hartje in de lucht steken om Suzanne en Freek te verrassen.
3: Oh, wat
0: leuk. Maar heb je dan zelf echt uren zitten knippen?
2: Ja, met heel veel vriendinnen hebben we meer dan 100.000 hartjes lopen knippen.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, je moet wachten als je 10 keer hier staan.
0: Maar hoe lang ben je daarmee bezig geweest met z'n allen?
2: Ja, daar wil ik het niet over hebben. Dat is om te huilen.
3: Ja, maar wij willen het er wel over hebben.
0: Ja, ik wil
3: het
0: heel graag weten eigenlijk. En ik denk net mij nog heel veel mensen die luisteren ook.
2: Vorig jaar zijn we op het idee gekomen en toen zijn we echt, in januari zijn we echt vol beginnen met knippen.
0: Wauw, wat goed hé, wat goed. En ja, ik heb mij laten vertellen dat jullie Suzanne en Freke ook geblokkeerd hebben op de socials, zodat ze niet weten dat dit eraan komt.
2: Ja, dat is zielig, hè? Maar het is inderdaad waar. Zodat ze niet weten wat er gaat gebeuren.
0: Dan heb je
3: er wel wat voor over, want je volgt ze vast graag.
2: Ja, klopt. Ik kan gewoon al iets van 4 maanden niet een TikTok doen. Ja, het is toch wel een belemmering.
0: Ga je ook naar meerdere shows of is dit je enige?
2: Nee, ik ga 6 keer. Ik moet van alle kanten van het podium kunnen zien namelijk.
3: Oh, wow, maar hoe betaal je dat dan? Ja? Want het is toch ook niet gratis?
2: Ja, heel veel werken en dan komt de merch er ook nog bij. Dus ja, ik denk dat ik mijn opa en oma, mijn moeder heel lief aan moet kijken.
3: Oké.
0: Goed, wat leuk zeggen. Wat maakt Suzanne en Freek zo leuk? Wat maakt
2: het
0: leuk?
2: Ja, de nummers zijn gewoon heel mooi. Ze hebben een hele mooie betekenis. Maar ze zijn als persoon ook heel toenaderbaar. Je kan ze echt bereiken. En het zijn gewoon echt schatten van mensen.
0: Ja, 100% mee eens. Ja, heel veel plezier daar. En laat even weten.
2: Bedankt.
0: En laat even weten hoe het was. Willen we weten natuurlijk.
2: Dat doe ik. Ik ga ook op terug.
0: Ik ga zelf zondag ook namelijk. Dus ik ben wel heel benieuwd natuurlijk.
2: Doe je ook mee met het fanproject?
0: Waar kan ik ze ophalen, de hartjes?
2: Ja, we hebben ze wel hangen, maar ik zou ze voor de zekerheid zelf thuis even een hartje knippen en meenemen.
0: Dan ga ik dat doen. Absoluut afgesproken. Heel veel plezier vanavond en laat even weten hoe het was.
2: Bedankt, jij ook alvast veel plezier.
0: Dankjewel, doei.
1: Ga naar Olivia Rodrigo. Live.

0: Je hoorde de oproep en dat is eigenlijk een teken. Het hele weekend om te bellen naar de studio met 0909-30538. Want dat betekent dat er tickets te winnen zijn voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome volgend jaar. Laten we richting de telefoon gaan. Hallo, met wie?
1: Ja, ja, hoi, met Esther.
0: Esther, hallo!
1: Oh. Hoi. Hoi.
0: Hi, hi. Ja,
2: oh, dat is schrikken.
0: Dat is even schrikken. Jij hoorde de oproep en jij dacht, ik bel meteen.
1: Ja, ik wel. Mijn dochter zit de hele dag al. Die dacht dat ik vanaf vanmorgen het 7 uur al kon. Dus nou ja.
0: Dus jullie zitten eigenlijk
1: al de hele dag te luisteren.
0: Dus jullie zitten al de hele dag te wachten op die oproep?
1: Ja, zeker.
0: En daar is hij, want jouw dochter is groot fan.
1: Ja, echt wel. Ja, ja, ja.
0: Nou, ik heb haar vorig jaar op Pinkpop.

0: gezien. Dat was
1: haar dochter of...
0: Nee. Ik moet je wel vertellen. Nee. Olivia Rodrigo heb ik op Pinkpop gezien. En echt, wat een koningin. En jullie zijn erbij!
1: Ah, dochter is blij.
0: Ja.
2: Oh, ik ben blij. Oh, dat kun je geloven. Ja, dat is ook ziek.
0: De telefoon die houdt er niet meer van, maar gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor het concert van Olivia Rodrigo op dinsdag 23 maart 2027 in de Ziggo Dome. Gefeliciteerd, Esther. Ja. Ik hoop dat het allemaal goed gaat daar aan de kant. Ik hoop dat ze de auto aan de kant hebben gezet al voordat ze dit hoorden. Dit hele weekend maak je kans op kaarten voor deze dame.

0: van een spionageschandaal. En dat gaat misschien wel grote gevolgen hebben voor de Premier League. Dan hebben we het over het voetbal. Zometeen Leo Dries aan de telefoon met alle details.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: zakjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Ik kan je een geheim vertellen, maar

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: 538 Nieuws.
6: 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De Amsterdamse politie heeft twee jongens van 15 en 17 opgepakt omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man in de Jordaan. Die werd maandagavond doodgevonden in zijn huis. Hij was toen al twee weken niet gezien. De jongens mogen nu alleen contact hebben met hun advocaat. China en Amerika gaan samen een organisatie opzetten om te blijven praten over onderlinge handelsdeals. Dat is volgens China een van de uitkomsten van de ontmoeting tussen presidenten Xi en Trump. Eerder hadden ze ruzie en was er gedoe met importheffingen. Maar de relatie lijkt nu verbeterd. Kamerlid Gidi Markeshouwer neemt zijn omstreden uitspraken over Palestijnen niet terug. In een interview zei hij dat ze met veel geweld moeten worden weggestuurd. Op Radio 1 zegt hij vandaag dat hij het wat gepaster had kunnen zeggen.
8: Blijft u achter de letterlijke woorden staan die u daar hebt uitgesproken?
9: Ik roep niet op om iets te doen wat niet kan. Ik roep op de overheid de geweldsinstructie die reeds bestaat gewoon uit te voeren.
7: Ja, wat je er op het eind doorheen hoort, dat is presentator Sven Kokkelman, die het haast niet kan geloven. Een mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan. En er is een oversteekplaats voor vleermuizen gemaakt over de A2. Het is een groenstrook naast de gewone weg op het viaduct.
10: Dat is essentieel voor vleermuizen, want ze hebben hun leefgebied om te jagen aan de ene kant en ze verblijven overdag aan de andere kant. Dus iedere dag moeten ze die A2 oversteken en dat lukt ze alleen op deze manier.
7: Ja, dat legt een ecoloog uit. Mocht je denken, vleermuizen kunnen toch vliegen? Nou, dat klopt. Maar ze vliegen vaak langs beschutte natuur. Die hebben ze nodig om te kunnen navigeren. Over een snelweg durven ze niet of ze vliegen te laag. En ja, dan worden ze aangereden. Heb ik het weer nog voor je? De buien nemen wat af vanavond. Morgen helaas wel weer regenen. Maar dan komt er ook af en toe een zonnetje tevoorschijn. Het wordt dan ongeveer 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
11: 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen meer gelukkig. Wel nog wat flitsers. Dus even opletten op je snelheid. Onder andere op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn bij 79,8. Op de A2 tussen Echt en Weert bij 202,9. En op de A4 tussen Den Haag en Leiden bij 44,1. A20, Gouda Rotterdam 31,4. En de laatste voor nu op de A58 tussen Breda en Bergen op Zoom bij 75,8.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
16: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
5: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
18: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
19: Bas en Dylan.
11: Zometeen aan de telefoon Leo Driessen over het spionageschandaal in het Engelse voetbal.

0: via Dean You're the Man and Eat.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ja, echt werkelijk een bizar verhaal uit Engeland. Volgende week zaterdag staat daar de finale voor de playoffs naar de Premier League op het programma. Dat is het hoogste niveau van Engeland, Eva. Tussen Hull City en Southampton.
2: Ik wil vast even, voordat je verder gaat, zeggen. Vrouwen die nu zitten te luisteren of mensen die niet van voetbal houden. Dit is ook echt een bizar leuk verhaal als je niet van voetbal houdt.
0: Dit is altijd hoe ik een beetje op de redactie, tijdens de redactievergadering het hier een beetje aan het team verkoop. Als Eva zegt dat het leuk is, dan gaan we het doen. Het is een bizar verhaal. Hull City, Southampton staan volgende week in de finale voor playoffs naar de Premier League. Maar laatst genoemde mag misschien helemaal niet aantreden in die finale. Heeft alles te maken met een soort lijp spionageverhaal. In Engeland schrijven de tabloids over Spygate. En aan de telefoon is sportverslaggever Leo Driessen. Leo, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, jij doet dit werk volgens mij al meer dan 40 jaar. Heb jij ooit zoiets meegemaakt?
3: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Oh. Dit is wel bizar, toch?
3: Nee, maar ik vind het ook echt wel. Ik vind het bizar omdat het zo opgeblazen wordt. Want kijk, dingen van elkaar weten, dat is van alle tijden. Het is bizar als je aan spelers vraagt. Spelers weten meestal de opstelling van de tegenstander. Ja. Hoe komt dat? Meestal kennen ze daar spelers omdat ze oud-collega's hebben die daar gespeeld hebben, weet je wel. Er zijn nog steeds heel veel dwarse banden tussen heel veel spelers en daarmee dus clubs. Dus officieel weet je niks, maar officieus weet bijna altijd alles van elkaar.
0: Ja, maar kijk, nu heeft natuurlijk iemand van Southampton, die heeft echt bij het trainingscomplex gestaan, ja. Als het ware, met een soort lange beige jas en een verrekijker om de boel een beetje af te kijken. En het staat in het reglement van de FV dat niet mag. Is dan toch wel kwalijk?
3: Ja, oké. Okay. Nee, goed, officieel is het dan, hebben ze misschien een punt. Maar kijk, in de praktijk kun je natuurlijk afvragen van, en dan sta je dan met je regenjas. En wat sta je dan te doen? Waar kijk je dan aan?
0: Jij vindt het eigenlijk de grootst mogelijke onzin, Leo.
3: Nou ja, eigenlijk wel ja. Maar dan kom je met die regenjas, kom je terug en dan ga je bellen met hem. Nou, ik heb ze gezien hoor, ja.
2: Ze
3: zijn wel goed hoor.
0: Zo zit het daar. Maar het ding is, Forest, de club waar het over gaat, die heeft nu toch wel beroep aangetekend. In Engeland wordt er echt gesproken over dat er dus mogelijk geschrapt gaat worden uit de finale. Of dat de finale verplaatst gaat worden om grondig onderzoek te doen.
3: Ja, inmiddels wel, hè? Bedoel jij? Ik vergelijk het een klein beetje met een hele andere kwestie, maar wat NAC een paar weken geleden probeerde te doen.
0: Ja.
3: Weet je, dan probeer je gelijk te halen uit iets, uit een wanhoopspoging om toch nog ergens je gelijk te halen en toch nog een finale plaats af te dwingen. Kijk, in de regel, niks gepaste dingen, dan zitten ze fout, dan hebben ze een fout gemaakt. In de praktijk kun je je afvragen, hoe dom kun je zijn, want je hebt er helemaal niks aan.
0: Ja.
3: En B, vind je dan dat je dan zo zwaar gestraft moet worden? Ik vind ze niet. Gooi er maar een flinke boete tegenaan, dan moet die wel heel hoog zijn. In Engeland wil ze daar dan weer last van hebben.
0: Oh. Ja.
2: Maar zijn die anderen zo bang dan dat ze verliezen in die finale? Want die finale moet nog gewoon gespeeld worden.
0: Kijk, het ding is, de club die verslagen is in de halve finale,
2: ja.
0: Die heeft nu beroep aangetekend. Oh, want die zeggen natuurlijk,
3: wij hebben
0: die
3: op onze
0: plek. Ja.
3: Oh. Die ligt er nu uit en die willen alsnog die finale spelen en daarmee in plaats in de Premier League. Ja, daar is natuurlijk heel veel geld mee gemoeid.
2: Ja,
3: dat
2: snap ik het.
0: Maar hoe groot acht jij de kans dat de FE zo drastische maatregelen gaat nemen dat ze er dus niet mogen spelen in de finale?
3: Ja, dat zou zomaar kunnen, want als ze die regels verbroken hebben en als dat aangetoond kan worden, als dat inderdaad allemaal officieel, want het wordt nu uitgezocht, hebben we begrepen.
0: Ja, klopt.
3: Nou ja, als zij dat ze het gaan uitzoeken, betekent al dat ze het serieus nemen. Dus ik vrees met grote gevrezen. Voor Southampton in dit geval.
0: Ja.
3: Dat nog wel een lastig vaak worden, maar het is wel grotesk hoor, vind ik.
0: Want, dus het feit dat we jou hier vandaag over bellen, zeg je ook eigenlijk, joh, doe lekker niet.
3: Ah, je mag me altijd bellen.
0: Oh,
3: maar,
0: heel fijn, Leo, dankjewel. Ik vind het wel mooi, want je bent nu op een muziekzender te horen. Wat veel mensen denk ik niet eens weten, is dat jij ook schrijver bent van muziek. En wij zijn dus even gewoon door jouw bak heen gegaan, Leo, met de hits die jij hebt geschreven.
2: Ja, of mede hebt geschreven. Ja, dat zijn niet een beetje van die kabbelende nummertjes. Dat zijn de echte hits.
0: Ongelooflijk, ik zie dromen zijn bedrog. Ik leef niet meer voor jou, Margarita allemaal van Marco. Ik zie Guus een paar keer voorbij komen.
3: Met Han Koren even, hè? Veel met Han Koren even, zo. Die Marco
0: niet. Ja, zeker. je met, met de hand koorden heeft. Nou ja, Leo, ik ga je hartelijk bedanken. Zullen we dan wel even iets van Marco draaien ook? Dan heb je nog wat overgehouden aan dit interview ook.
3: Ja, dat is goed. Doe maar.
0: Oké, Leo, dankjewel hè.
3: Yo.
0: Hoi.

0: de vrijdagavondshow om precies te zijn. En ja, waar slapen de wereldsterren als ze Nederland bezoeken? Irene Avogadri heeft het antwoord. Zij regelt het namelijk allemaal voor die supersterren. En we spreken haar zo meteen. En het nieuws van Eva zo.
1: Ja, zeker komt er nieuws van Eva. Oh. Alleen is Eva even haar tekst kwijt. Want we dachten dat we al veel verder waren.
0: Oh, dat ben je niet.
1: In het programma.
0: Ah,
1: nee, ja, ik weet het alweer. We gaan iets vertellen over invriezen. Want dat doen heel veel mensen verkeerd.
0: Oké.
2: Ze is triple Grammy winnares.
3: De sensatie op Pinkpop.

0: Olivia Rodrigo. Live.
1: Alle info op 538.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
6: Maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99.

0: Shell Café. Daar stop je voor.
1: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino. Wow.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en

0: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
1: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
8: craving. Domino's. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: De vrijdagavond van 538.
11: Bas en Dylan.
12: Het is de vrijdagavondshow met het nieuws van Eva.
11: Ja, ik heb een belangrijke tip voor als je je eten wel eens invriest. Even Dylan, als jij dat doet, hoe doe je dat dan?
12: Ligt eraan wat het product is, maar doorgaans in vershoutzakjes.
11: Dus okay.
12: In vershoutzakjes en dan kan je het lekker zo... Ik heb niet zo'n grote vriezen,
11: nee.
12: Dus dan kan ik het zo lekker zo stapelen.
11: Oh, het ziet er wel altijd vies uit, vind ik.
12: Ja, maar goed, vies uit en vies zijn twee verschillende dingen.
11: Ook weer zo. Nou, dan heb jij niet zo'n groot probleem, maar veel mensen hebben wel een probleem. Die doen het namelijk in een plastic bakje. En dat is dus kennelijk helemaal niet goed, want plastic kan bij het bevriezen bros worden en kleine stukjes loslaten van die microplastics. En ook bij het opwarmen van een bakje, want dat doe je vaak als je iets ingevroren hebt, dan in de magnetron warm je het in datzelfde bakje op. Dan kan dat ook in je eten terechtkomen, want dan smelt het juist weer.
12: Oh, dat doe ik wel. Als ik bijvoorbeeld voor de week eten maak, zeg maar, nou, wij werken gewoon 5 dagen, net als een ieder ander. Dus zeg maar dan... Ja, dan maak ik soms wel voor 5 dagen eten. En dan vries ik zo te leggen. Maar de laatste 3 dagen vries ik wel in. Dat doe ik dan wel in een plastic bakje in de vriezer.
11: Ja, nou ja.
12: Klaargemaakt eten gaat in een bakje.
11: Oh ja. Ja, dat vind ik al. Ik dacht dat jij bereiden gerechten ook in zakken deed.
12: Nee, niet bereiden gerechten doe ik niet meer in zakken.
11: We hebben hier Bas een keer op de redactie zien komen. Die had toen een zak nasi mee.
12: Ja.
11: Nou, daar heb ik nog steeds nachtmerries van.
12: Ja. Het was heel zielig. Want zeg maar, het was niet eens zijn vriendin die het gemaakt had. Maar de collega van zijn vriendin. Die had een heerlijke, die kwam ergens uit het land waar ze
11: een goede nasi kunnen maken.
12: En die had zo'n heerlijke nasi gemaakt, maar die had dat meegenomen in zo'n plastic zak. En dat Bas kwam hier binnen. Die zei, ja, als ik het zo zie, heb ik er eigenlijk helemaal geen trek in. Toen ging hij het eten, was het gewoon heel lekker.
11: Het
12: is gewoon het aangezicht. Maar ja. Nee, maar dus niet in plastic bakken, maar wat moeten we dan doen?
11: Nou, de glazen bak.
12: Oh.
11: De glazen bak omarmen. Ja, ik heb zelf ook wel wat glazen bakken, maar ik moet zeggen, een hoop ruimte neemt het in en dat vind ik toch moeilijker.
12: Ja.
11: Zo, die plastic, die kan je ook zo lekker goed de lucht dichtmaken. Maar goed, misschien stap ik dan toch maar over, ja.
12: Nee, ja, alle plastic je eten is ook wel niks natuurlijk.
11: Nee, en het is ook slecht voor het milieu, hè?
12: Nou ja.
11: Microplastics.
12: Ja, maar goed, als je gewoon een tupperware bak hebt van hard plastic, dat kan toch geen kwaad?
11: Nee, maar dat is dus het probleem. Die stukjes laten los en die komen in jou en zo in de...
12: Oh, op die manier. Nou ja, goed. Dus, plastic bakken de deur uit, glazen potten erin.

0: Nummer 1 uit de 538 top 50. Zoo van Shakira. 538.
1: Bas en Dylan.
0: Ja, waar slapen wereldsterren als Shakira bijvoorbeeld? Maar ook wereldsterren als Harry Styles als ze Nederland bezoeken. Morgen start Harry Styles met zijn concertreeks van 10 shows in de Johan Cruijff Arena. En dan moet hij natuurlijk ook ergens slapen. Ik bedoel, hij gaat niet elke dag weer terug naar Engeland. Irene is eventplanner en heeft eerder slaapplekken geregeld voor anderen. Justin Bieber, Ed Sheeran en The Weeknd. Irene, goeie avond.
2: Hi, goedenavond.
0: Wat een leuk werk allereerst.
2: Ik klaag niet, het is ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, maar even, vooraf, ik wil zeggen event plannen, regel slaapplekken. Kan je uitleggen wat je precies voor werk doet?
2: Ja, nou, naast event planner ben ik dus ook destination manager. En dat is eigenlijk de juiste term voor dit werk.
0: Destination manager.
2: Ja, dat klinkt echt heel... Ik wist ook niet wat het was, totdat ik dus gebeld werd door het team van Justin Bieber, hoor, moet ik heel eerlijk bekennen. Een destination manager is eigenlijk iemand die op een bestemming, dus in mijn geval Nederland of Amsterdam, alles van A tot Z regelt als er in dit geval internationale artiesten naar Nederland komen.
0: Dus dat is echt van, hij landt op Schiphol en er staat een taxi klaar. En hij wordt ergens naartoe gebracht waar jij al hebt geregeld dat de sleutel klaar ligt. En eten en echt alles.
2: Ja, geen taxi. Vaak is het wel privévervoer, chauffeur. Inderdaad, of een hotel of een huis. Leuke dingen, activiteiten als ze dat willen doen. Dat is vaak last minute. De ijskast vullen, alles.
0: Oh, wauw.
3: Jij deed dit werk dus niet. Hoe dacht Justin Bieber dan van...
0: Ik moet Irene hebben.
3: Irene.
2: Ja, dat snap ik. Ja, het is ook eigenlijk best een heel grappig verhaal. Ik was dus al jaren eventplanner, wat ik overigens nog steeds doe. En mijn netwerk was of is best groot. En ik werd op een gegeven moment gebeld vanuit New York. Met een Nederlandse zakelijke relatie die daar woonde. En die stuurde mij een berichtje van... zou je morgen 3 villa's kunnen laten zien aan JB? En ik dacht, JB? Dat stuur ik ook terug. JB, vraagteken. Oh ja, sorry, Justin Bieber.
0: Ja.
2: Wat? Dus ja, zo begon het. En de dag daarna ben ik 3 villa's, of 3 huizen moet ik zeggen, gaan bezoeken met het team van Justin. En dat was helemaal niet my cup of tea. En ik heb ook wel eens gevraagd van, maar hoezo kwamen jullie bij mij? Ja, jij kent de halve wereld, dus dat is makkelijk. Ja, en dat... En ja, als het geregeld moet worden, dan hebben ze een soort van een call Irene button altijd. Dus dat, en dat is gelukt. Dus ja, sindsdien mag ik mij ook destination manager noemen.
0: Nou, wat leuk. Maar zeg maar, in hoeverre ben je dan ook met die mensen? Regel je alles aan de voorkant of ontmoet je die mensen dan ook?
2: Ja, je bedoelt de artiesten?
0: Ja, bijvoorbeeld zo'n Justin Bieber. Krijg je die dan ook nog te spreken?
2: Ja, nee. Nou, het is zo dat je in principe natuurlijk, ze noemen dat, je hebt zeg maar de A-party en de B-party binnen zo'n team. En de A-party is zeg maar zijn meest inner circle binnen het team. En dat is waar ik het meest intensief mee samenwerk. Als je mazzel hebt, en in mijn geval is dat wel zo, mag je ze ook nog allemaal even zien. Bij Ed Sheeran was het zo dat ik hem pas de tweede keer dat ik voor hem mocht werken ontmoette. Maar ja, vaak zie je ze wel eventjes. Ja.
0: En wat zijn plekken waar dan die artiesten slapen? Zeg maar, huurden ze dan, je zei het net al eventjes, een appartement of een hotel. Zeg maar, stel nou zo'n Harry Styles is nou in Nederland. Wat verwacht jij dan? Slaapt hij dan gewoon in een hotel?
2: Het was altijd in hotels. Tot een jaar of. Nou, het is 10 geleden. Toen zagen we dat daar. Mag je ze ook nog allemaal even zien. Bij Ed Sheeran was het zo dat ik hem pas de tweede keer dat ik voor hem mocht werken ontmoette. Maar ja, vaak zie je ze wel eventjes. Ja.
0: Wat zijn plekken waar dan die artiesten slapen? Zeg maar, huurden ze dan, je zei het net al eventjes, een appartement of een hotel?

0: Je hebt meer privacy nog. En ook de duur. En als ik nu kijk naar Harry Styles, die hier 10 shows gaat geven,
1: ja,
0: verwacht ik dat hij in een huis gaat zitten.
1: Maar van wie zijn die huizen? We weten bijvoorbeeld dat Gordon heeft zijn huis een hele tijd verhuurd aan de coach van Ajax, aan Farioli. Ja. Maar wat zijn dit voor huizen?
0: Ja, vaak zijn het toch wel huizen die in ieder geval goed beveiligd zijn. En met goed beveiligd bedoel ik niet dat daar een heel team aan security staat, want die hebben ze zelf.
1: Ja.
0: Maar huizen waar je gewoon niet zo makkelijk naar binnen komt, naar binnen kunt kijken. Gated is heel belangrijk, zoals ze dat zo mooi noemen op de Amerikanen. Dus gewoon echt een goed hek en een goede poort waar gewoon niet mensen naar binnen kunnen. Dat is toch wel echt heel belangrijk. Ja, en verder is het toch echt wel op de wensen van de artiesten.
1: Ja, wat is het? Wat is het meest bizarre wat jij mee hebt gemaakt?
0: Ja, bizar. Ik vind het bizar dat het een term is. Ja, wat is bizar? Maar Justin had bijvoorbeeld een huis en daar was geen sauna. En dat vond hij wel prettig na zijn show. En toen hebben we gewoon een mobiele sauna daar in de tuin gezet.
1: Dat is toch ook goed, hè?
2: Maar zijn dat dan leegstaande huizen die gewoon staan te wachten op een wereldster? Of zit daar een familie in die eruit moet even tijdelijk?
0: Dat kan beide. Dat kan echt beide. Het is maar net wat de wensen zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat omdat het mijn werk nooit was, toen destijds, kwam het bij mij echt uit mijn netwerk. En inmiddels weet iedereen ook waar Justin geslapen heeft destijds. Dat waren gewoon vrienden van mij. Dus het was heel simpel. Ik ben gaan bellen. Want het moest in één dag geregeld worden. En ik ben gewoon in mijn eigen netwerk gaan bellen van... Help! Hoe kom ik in godsnaam naar mijn 3 huizen morgen?
1: Ja, ongelooflijk. Dan ga je gewoon nog zelf op zoek eventjes bij je vriendenkring naar een huis.
2: Zeg, heb jij zin om een paar weken even niet thuis te zijn?
1: Nou ja, mocht er iemand zijn die graag een keertje wil overnachten in Utrecht... ik noem maar Harry Styles of een Justin Bieber.
2: Harry, ik heb nog een kamer over.
1: Mag je altijd even
0: mag
1: bellen?
0: Ik niet bellen?
1: Altijd bellen.
0: Ja, dat vind ik goed.
1: Irene, dankjewel. Hè. Fijne vrijdag.
0: Jij ook.
1: Doei. Doei. Het is de avondshow met de mannen van Direct. Dit is Through the Looking Glass.

0: pakket. En wel in kip of ei. Dat spelen we iedere avond in de avondshow. En het spelletje is eigenlijk heel simpel. De vraag is hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En dat antwoord stuur je dan via de app van 538. Met vandaag de opgave, Eva.
1: Ja, de lift of de roltrap. Twee mooie vervoersmiddelen, zou ik willen zeggen.
0: Ja, nou ja, zeker. Maar welk van deze twee was eerder? Dat is de vraag. Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dus wat was er eerder? De lift of de roltrap? Kom maar door via de app van 538. Maak je kans op een 538 prijzenpakket zometeen.
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Obeling, alles voor kampeergeluk.
11: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
10: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
19: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
20: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
19: Die andere stuiterbal daar.
20: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve

0: cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is iemand opgepakt voor de vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die de ruit van een huis zou hebben ingegooid, omdat daar een van de twee moeders zou wonen die verdacht wordt van zware kindermishandeling. De burgemeester van Stadskanaal snapt dat mensen daar woest over zijn, maar doet ook een dringende oproep.
4: Het recht in eigen handen nemen en vernielingen plegen, dat helpt de kinderen niet.
3: Ja, dat hoorde je bij de NOS. Saba wordt nog steeds gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Die verdween 2 dagen geleden en vandaag werden er ook helikopters ingezet bij de zoektocht. Volgens RTL Nieuws zijn er nu mariniers uit Sint Maarten onderweg om ook mee te helpen. China en Amerika gaan samen een organisatie opzetten om te blijven praten over onderlinge handelsdeals. Dat is volgens China een van de uitkomsten van de ontmoetingen tussen president Xi en Trump. Eerder hadden die twee ruzie en was er gedoe met importheffingen, maar de relatie lijkt nu verbeterd. En dikke pech voor mensen die dit hemelvaartweekend kamperen, want het weer is natuurlijk niet al te best. Het lijkt ook nog niet al te veel beter worden. Toch laten deze bikkels in het Noord-Hollandse Vijfhuizen zich niet uit het veld slaan.
5: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel veel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
6: Plezier maak je zelf en of het weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
3: Ja, dat hoorde je bij NH Nieuws. Nou ja, en hoe hard ga je die goede kleding dan nodig hebben, hè? Nou, de buien nemen vanavond wat af, maar morgen gaat het gewoon weer tekeer met de regen. Wel ook af en toe een zonnetje en dan wordt het ongeveer 13 graden. En dat was het 538 Nieuws.
7: Dankjewel Eva. Het 538 verkeerde Flitsmeister met 1 vertraging op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de grens 7 minuten. En 8 meldingen van flitsers op dit moment te beginnen op de A2 tussen Echt en Weert bij 202.9. Op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 6.3 en 7.9. En op de A5 tussen Bad Hoeverdorp en Hoofddorp bij 4.1. A13 Rijswijk Rotterdam 10.7. Op de A15 tussen Rotterdam en de Maasvlakte 53.5. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens bij 71.3. De laatste voor nu vind je op de A22 tussen Beverwijk en Velzen. Opletten bij Velzen-Zuid bij 10.8.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
10: Hallo?
11: Ah.
7: Daar zijn we met zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder? De lift of

0: opties bestond eerder met vandaag de lift of de roltrap? Emiel, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ben jij een fervent gebruiker van een van deze twee producten?
1: Ik vermijd ze liever, ik heb liever de trap.
0: Oh, ben jij, maar is het echt omdat je er bang voor bent?
1: Nee hoor, nee.
0: Oh, okay.
2: Gewoon een gezonde vent.
0: En gewoon lekker altijd een normale trap pakken. Ik vind het vooral vervelend bij roltrappen. En dat ga ik zo meteen in de geschiedenisles ook nog even aanstippen. Dat de mensen links op de roltrap gaan staan en dan blijven staan.
2: Oh, verschrikkelijk.
0: En niet doorlopen. Ja. Dat vind ik het allervervelendste.
2: Zeker als je haast hebt. En dat heb je altijd op het station waar de roltrap toch wel zegeviert.
0: Dat is zeker waar. We willen zo meteen van je horen, Emiel, welke eerder was. Maar we gaan eerst even in de geschiedenis kijken. En laten we dan beginnen met de lift. Alicia Otis, een Amerikaanse uitvinder, plaatste de eerste passagier in een warenhuis in New York. Hij was daarmee ook meteen de uitvinder van de veiligheidsrem, waardoor die hoge bouwen op zich opeens beter begaanbaar maakte. De eerste lift ging maar tot de vijfde verdieping. En ik zeg maar eigenlijk is dat toch best wel hoog voor iets wat voor het eerst uitgevonden wordt. Ik zou zeggen, probeer ineens met één. Hè? Goed. Dan de roltrap, waarbij ik je meteen wil voorstellen aan een ezelsbruggetje, zoals ik het net al zei. Links gaan, rechts staan.
2: Ja, onthouden.
0: Jesse Reno is de uitvinder van de roltrap. En het mooie is, hij was niet eens bedoeld om bijvoorbeeld winkelend publiek een verdieping hoger te brengen, maar als attractie. Het was een attractie, een soort kermisattractie.
2: Wow. De lat lag laag destijds.
0: Maar Emiel, één ding is het allerbelangrijkst. Welk van de twee was eerder?
1: Nou, ik gok op de lift.
0: De lift. En dan vullen wij de lift in de lift. En dan heeft Eva het antwoord.
2: Die lift, die komt uit 1852. En de roltrap. Uit 1896.

0: Alesso, Becky Hill, Jordan, Surrender met binnen nu en 30 seconden Bruno Mars. En Risk It All na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom ging het brood naar de zonnebank? Omdat het bruiner wilde worden.
1: Het antwoord is... nee.

0: Zo met Imagine Dragons. Je hoorde On Top of the World met zometeen een nieuw huisje voor een beestje gaan we zoeken, hè?
1: Ja, zeker. Maar eerst heb ik ook nog nieuws zometeen.
0: Dat ook nog.
1: Ja, en daar is toch wel een verlossend woord wat eruit gaat. Is wijn met een schroefdop nou echt minder goed dan wijn met een kurk?
0: Oh, zometeen het antwoord.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een...

0: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Paix Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
11: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
19: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
18: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
20: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: De vrijdagavond van 538.
5: Bas en Dylan.
6: Het is de vrijdagavondshow met het nieuws van Eva.
7: Ja, zegt de sluiting van de wijn nou iets over de kwaliteit van de wijn? Want de een heeft een schroefdop en de ander heeft een kurk. Maar is de wijn met een kurk dan beter? Want dat zeggen van die wijntypes altijd.
6: Ik moet denken aan een video die ik zag van Arie van Café de Amstel.
7: Ja.
6: Die doet hier op woensdagochtend doet hij altijd een mop. In de ochtendshow, legendarisch moment in de week. Maar hij heeft natuurlijk zijn eigen kroeg aan de Amstel, Café de Amstel. En dan had hij een video online gezet dat hij een fles wijn ging openmaken aan tafel bij een groep mensen. En toen zei hij, ja, je weet wat ze zeggen, fles wijn is alleen maar goed als hij, en toen zei de tafel, een kurk heeft. Inderdaad, en toen draaide hij zo de schroefdop open en toen zette hij die fles op tafel.
7: Nee.
6: Dat vond ik een super grap.
7: Nou,
6: maar goed.
7: Nou ja, dan zullen we eens even kijken of dat waar is. Nou, de NRC heeft het uitgezocht en die zegt, bij heel veel wijnen maakt het niks uit.
6: Oh.
7: Omdat ze bedoeld zijn om snel, en dat is dan dus binnen 5 jaar, op te drinken. En zo'n schroefdop, die laat bijna geen lucht door. En daardoor blijft, als je een jonge wijn hebt, blijft de smaak juist lekker goed. En dat moet je hebben. Wijnen die bedoeld zijn om wat langer te laten liggen, die is wel beter op het moment dat er een kurk op zit.
6: Ja.
7: Want door die kurk komt wel lucht heen. En dat is goed voor de rijping van de smaken. Dus het ligt er gewoon aan wat voor een soort wijn je hebt, of het beter is met kurk.
6: Ja, wij hadden een wijnproeverij afgelopen zaterdag. Jij niet, want jij bent in verwachting.
7: Ik ging erbij zitten en toen dacht ik,
6: jij gaat weg.
7: Na 2 proefglazen dacht ik, ja, dit is natuurlijk helemaal niet leuk als je niet mee mag drinken.
6: Nee, dus nou ja, goed. Ik had wijntjes besteld bij die man. En ik kwam gisteren thuis met die wijn. Maar ik heb helemaal geen plek om wijn neer te leggen. Ik heb toch niet kasten waar ik 3 flessen wijn in kan leggen. Hmm. Ja, ik heb een drankkast. Maar ja, die staat helemaal vol. En dat moet dan ook liggend bewaren. Rood moet je dan weer liggend bewaren en dat soort dingen. Ik heb ze gewoon staand neergezet.
7: Oh.
6: Ik heb het aan ChatGPT gevraagd. En die zei, joh, als je ze binnen een paar maanden opdrinkt, het is een lekker slobberwijntje, dan prima.
7: Lekker slobberwijntje.
6: Nou, het was ook een lekker slobberwijntje. Ja.
7: Nou, onze producer Ewan, die ook meedeed aan die wijnproeverij, die had een fles besteld. En die heeft die gisteravond vast opgedronken. Toen bleek dat hij hem eigenlijk helemaal niet meer zo lekker vond.
6: Nee, Ewan, kom er even bij. Ja,
8: hallo.
6: Het was een rode wijn, maar het was net port, zei hij.
8: Ja, het was net bessensap.
6: Het was lekker zoet. Ja. Lekker bessenjenever.
7: Ja.
6: Daar smaakte het naar.
8: Het was wel ook wijn 9 van de 12 die we gingen proeven. Dus misschien dat
6: het moment
8: heeft bijgedragen aan kopen.
6: Wat heb je betaald eigenlijk voor die fles?
8: €18 per fles, denk ik.
7: En hoeveel flessen heb je dan?
8: 2.
7: Oh, dat valt mee.
6: Nou, dan heb je geen kat in de zak gekocht. Prima.
8: Nee, het was... Maar ik had ook naar de Lidl kunnen gaan.
7: Ja, had je ook kunnen doen.
6: Had ook de beste sap gemaakt. Ja.

0: De avondshow en iedere vrijdagavond rond dit tijdstip zetten we een dier uit Doha Dierenasiel in het zonnetje. Zoeken we een huisje voor een beestje. Eva, en wie heb je vandaag in de aanbieding? Oh, sorry.
1: Ik heb kater Gatito in de aanbieding. En Gatito, dat betekent natuurlijk...
0: Dat weet ik niet.
1: Klein katje eigenlijk, of kitten in het Spaans.
0: Gatito.
1: Gatito is geen Gatito meer. Want het is een grote stoere kerel. Mooie zwarte pels en een witte vlek op de kop.
0: Zo.
1: Maar als je dat dan ziet, dan denk je... Dat zou wel een Bink zijn. Is het niet.
0: Oh.
1: Het is een verlegen kat. En hij zoekt ook een baasje die daar begrip voor heeft. Een beetje geduld heeft met hem. Zodat hij zelf een beetje kan aftasten. Voordat hij tegen je aankruipt. We willen natuurlijk altijd dat de dieren die we in het zonnetje zetten... een fijn huisje snel vinden. Maar in dit geval is het wel even bittere noodzaak. Er vindt namelijk pestgedrag plaats in het Doha dierenasiel.
0: Oh nee, dat meen je niet.
1: En dan zou het leuk zijn om nu te zeggen van... joh, die arme Gatito, die is zo het slachtoffer ervan. Maar hij is de aanstichter.
0: Oh nee,
1: het is
0: de grootste pestkop zelf.
1: Het is de grootste pestkop zelf. Het zegt niks over hoe die met mensen is, maar katten onderling... Dat trekt hij niet.
0: Okay, dus,
1: je moet niet al een andere kat hebben, want dat wordt pesten.
0: Nee, okay.
1: En omdat hij zo groot is, ja, wint hij denk ik het pesten ook wel.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Ja, maar goed, als je hem in huis haalt zonder dat je een andere kat hebt... dan heb je een schat van het beest. Je kan hem nu bekijken in onze Instagram-story. Dat is 538avondshow zijn we daar. En dan zie je een foto van Gatito... met ook een linkje naar de pagina van Doha waar hij op staat. Ja. En als je dan denkt, nou, dat lijkt me wel wat... dan kun je ook een afspraak maken om hem te leren kennen.
0: Ja, en dan ga je echt op een soort date. Je kan elkaar echt een beetje leren kennen. Je kan alle vragen stellen aan de mensen van het Doha... en denk je nu van, hey, Gatito is niks voor mij. Maar ik zou het toch wel leuk vinden om te kijken... wat voor katten en honden er nog meer zijn in het Doha. Dan kan ik je ook van harte uitnodigen om even op die link te klikken. Ja, we zijn er in december en in januari geweest bij het Doha. Er zitten zo ongelooflijk veel lieve beesten.
1: Ja.
0: Ik vind het altijd wel belangrijk om erbij te zeggen... want er hangt toch een beetje een stigma rondom een asiel... dat het allemaal dieren zijn die zijn geschopt en geslagen... door hun baasjes en daarom uit huis zijn geplaatst. Dat daarom allemaal een beetje agressief. Beesten, want ja,
1: kan ook
0: baasje overleden. Hartstikke zielig.
1: Ja, dus... gewoon echt lieve beesten. Trouwens nog wel even leuk nieuws over het huisje voor een beest... dat we vorige week in het zonnetje zetten.
0: Meneer Walnoot,
1: die heeft ontzettend veel aanmeldingen gehad.
0: Nee!
1: En die heeft ook afgelopen week al een date gehad.
0: Nou, wat
1: dus
0: leuk.
1: Dus we hopen ontzettend dat daar iets uit gaat komen... en anders uit een van de andere aanmeldingen. Maar zo zie je maar weer... Het helpt, wat wij doen. We doen het eigenlijk ontzettend goed.
0: Je wilde jezelf even een schouderklop geven.
1: Ja,
0: bij
1: ik zit er toch iedere keer ook maar weer druk op te typen. Ik denk, ja, dat mag ook wel eens gezegd worden.
0: Wil je kennis maken met Gatito? Ga dan even naar onze Instagram story 538avondshow. Daar vind je hem tussen al het geweld van de stories. En denk je bij jezelf... Gatito is misschien niet helemaal het mannetje voor mij. Maar ik zou het wel leuk vinden om een kleine knuffelige vriend in huis te halen. Check dan sowieso ook even de website.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: En we nodigen je graag uit om even naar Instagram en TikTok te gaan. Daar heten we 538avondshow. Daar stopt de show namelijk nooit. Druk even op volgen, vinden we leuk. Zometeen, ja, we mogen in onze handjes knijpen dat hij er nog heel huids staat heeft.
1: Paul, ja, nou dat was echt even schrikken van de week.
0: Schrikbarend motorongeluk voor Jordi Warnes. Je vindt de video op zijn socials, daar heet hij ook Jordi Warnes. Ik ben me kapot geschrokken, maar zometeen is hij er gewoon met de weekendmix.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Voelt je thuis bij je Douwe Egbertstreek?
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
9: De hits van 538, overal in Nederland.
10: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
9: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
10: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
14: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
24: Yes, komt-ie!
9: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
25: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
26: Nog een keer! Papa, sneller!
27: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur.
22: In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal. Hij wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Het is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van 2 andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Goed nieuws voor gelovigen in Tsjechië. De politie heeft de 800 jaar oude schedel van een heilige teruggevonden. Die was gestolen uit een kerk. De politie zegt dat ze er net op tijd bij waren, want de dief had hem vandaag in een rivier willen gooien. Hij vond het verschrikkelijk dat de schedel in een kerk was tentoongesteld. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter. En dit was het nieuws op 538.
28: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
29: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
30: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
31: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
32: Voor de makers.
33: Praxis.
34: What's up, Jamal?
35: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl.

Summer Tunes. Je hoorde Gordo, Ranier Zonneveld en Loco Loco in de 538 Weekendmix. Daarvoor nog Inna en Rehab. Welkom bij een uur lang de beste 538 hits voor je op een rij in de mix. En nu Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.

0: Het weekendmix, oh lekker zeg, die vrijdagavond vibes, eigenlijk wel de beste en de lekkerste dag van de week, toch? Zijn meteen nog Troye Sivan, Rush komt eraan en ook Jennifer Lopez hoor je. Nou, Will.i.am, Britney Bitch.
1: Bring the action.

maand 10 keer in het Gelderdoom, Jorden, Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel in de 538 weekendmix? Nee, 10 keer naar huis verkocht, Gelderdoom. Ik denk dat weinig mensen dan zeggen, ja, dat gevoel, dat ken ik.

In My World hoorde je in de 58 Weekend Mix. Morgenavond hoor je hier ook Wessel van Diepen met de Global Dance Start en Armin van Buren vanaf 9 uur met Dance Department. Blijf je lekker in die weekendstemming. En nu, Galantis.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
12: Ik kan je een geheim vertellen, maar eigenlijk moet

0: Daar zit Sophie.
1: Hi.
0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
1: Met Sophie.
0: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
10: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
9: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
10: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
13: Niet bij mij, de feest te klein.
14: En ik heb geen barbecue.
15: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
18: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
19: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
20: Zin in een koffietje?
19: Ja, lekker.
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Je voelt je thuis, bij je touwen echt bedstreekt.
16: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
23: 538 Nieuws.
24: 10 uur.
25: De burgemeester van Weidemieren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen, die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk. En in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Een grote verrassing voor acteur John Travolta op het filmfestival van Cannes. Hij kreeg een erepalm. Dat is een van de belangrijkste prijzen. Van Volta zei op het podium dat dit een Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes om zijn nieuwe film te promoten. De eerste die hij zelf heeft geregisseerd. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden, ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: What's up tomorrow?
23: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
24: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
23: 538.
26: Martin Garrix.
27: Yes, ik ben terug. Thanks voor het luisteren naar mijn wekelijkse show vol nieuwe muziek. Martin Garrix hier. En laat

0: weekend. De allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour.
1: We're ready to have a good fucking time!
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
12: Obelink, alles voor kampeergeluk.
13: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
12: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
14: Alles voor kampeergeluk.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hey Tijmen. Je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
22: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: AHA? Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oei.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
7: 538 Nieuws.
8: 11 uur.
9: De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De twee slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter. En dit was het nieuws op 538.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: 538. Sunnery and Brian. Radio
17: 538. Het is weer vrijdag. Welkom de lekkerste avond van de week. Het zijn jouw Matty, Sunnery James. En Ryan.

0: Connery James.
1: En ik ben Ryan Michaud hier op je radio. En kunnen we misschien alvast even vooruitblikken op onze festivalzomer?
0: Ja, dat kunnen we zeker. Veel Ibiza.
1: Ja, ja.
0: Daar gaan we ook gewoon lekker zitten met onze

0: Reality Check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
0: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
1: En je staat op de gang.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
17: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
16: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
18: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Ik wil als dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: What's up, Jamal?
18: Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app.
19: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro.
17: Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
18: 538 Nieuws.
22: 12 uur.
23: Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En dit was het nieuws op 538.
18: 538.
22: Lucas en Steve.
24: Yo, welkom bij een nieuwe Lucas & Steve Radio hier op Radio 538.
25: Wij staan zelf aan de vooravond van onze Azië-tour. Super veel zin in. Als je wil weten waar we allemaal naartoe gaan, check even ons schema op onze Insta. Maar om even een paar op te noemen. Indonesië, Thailand, Singapore, Zuid-Korea. Om maar even een paar op te noemen. En natuurlijk gewoon de orde van de vrijdagnacht, moet ik zeggen. De lekkerste dance van het moment. En dan gaan we beginnen met Chapter and Verse. I'll take the blame.

Supreme, hun label. Ja, en dit is ook vet, toch? Nieuwe concept van David Guetta samen met Martin Herger, Man Machine. En dit is volgens mij hun eerste release onder die naam Man Machine, Engage. Het maakt hem de Artist of the Week. Dikkel dit. Lucas en Steve Radio, Artist of the Week.

0: Lucas and Steve Radio.
1: 538 Nieuws.
0: 1 uur.
2: Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis-Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis-Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder